Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

do something. Let's make a bet. We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram.

0: knows, but we carry on.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Nieuwe trainer voor Almere City FC is oude bekende. En oppositie Dronten levert kritiek op nieuw coalitieakkoord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
3: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom,

0: bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
2: Ja, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag de 19e mei. 6:02. Lekker vroeg.
3: Ja hoor, we zijn er weer.
2: Een beetje uit bed komen, Leo?
3: Nou, maandag ging dat beter dan dinsdag. Ja, het is nu dinsdag toch?
2: Ja, ik ben nog steeds een beetje in de war met die dagen.
3: Ik zie jou kijken zo, wow, op welke dag zou het zijn?
2: Ja, zo zat ik gisteren ook. Ik dacht gisteren al dat dinsdag was, maar het is vandaag dinsdag.
3: Ja hoor, de hele dag.
2: Juist.
3: Ja.
2: En we hebben nieuws voor je, want Almere City heeft een nieuwe trainer. En onze sportverslaggever, die praat je zo meteen helemaal bij.
3: Ja, dat hebben ze snel voor elkaar. Daar in Almere, in Dronten, is het coalitieakkoord niet met heel veel enthousiasme ontvangen. Je raadt het al, we spreken zo de oppositie.

Twee dagen na de uitschakeling in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City bekend. De keuze is gevallen op een oude bekende, namelijk op Anoush Dasgier, die van 2022 tot 2025 ook al werkzaam was bij de club. En hij tekent een contract voor 2 seizoenen. De pas 36-jarige Afghaanse Nederlandse coach is bij City de opvolger van Jeroen Rijsdijk, die deze zomer niet op contractverlenging kon rekenen. Exit Rijsdijk dus en een nieuwe episode met Dasgier, die het afgelopen seizoen nog in dienst was bij de KNVB als de bondscoach van Oranje voor spelers onder de 18 jaar. Nou ja, Dasgier is dus geboren in Afghanistan. Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City en in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk door met Jong Almere City kampioen te worden van de Eredivisie en te promoveren naar de Tweede Divisie. Nou, dat bleef niet onopgemerkt bij de clubleiding. Hij verdiende daarmee vervolgens een plek als assistent bij het eerste elftal dat onder Alex Pastoor net was gepromoveerd naar de Eredivisie. En in de 2 jaar dat Almere City actief was op het hoogste niveau was Dasgier assistent. Het eerste seizoen dus onder Alex Pastoor en het tweede seizoen onder zijn opvolger Hedwiges Maduro en na dienstontslag van Jeroen Rijsdijk. Uiteindelijk vertrok Dasgier vorige zomer bij Almere City na de degradatie uit de Eredivisie en tekende toen een contract bij de KNVB, waar hij dus het afgelopen jaar actief was en aardig presteerde. In 9 wedstrijden wist hij met Oranje onder de 18 er 6 te winnen. 2 werden gelijk gespeeld en er werd slechts 1 interland onder Dasgiers leiding verloren. Maar nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan. Hij mag dus voor het eerst op eigen benen staan als hoofdtrainer in het Nederlandse voetbal. En dat is een hele mooie kans. Na Hedwiges Maduro stelt Almere City dus wel wederom een beginnend hoofdtrainer aan. En dat is een risicootje. Zo bleek bij Maduro. Maar bij Almere City hebben ze alle vertrouwen in Dasgier. Met name omdat hij over kwaliteiten beschikt. Specifieke kwaliteiten om te gaan met jonge talentvolle spelers die beter te maken en verder te ontwikkelen. De nieuwe hoofdcoach is dus bekend, maar hoe de technische staf er verder uit gaat zien, wie de assistenten van Dasgier gaan worden, dat zal de komende dagen gaan blijken.

0: Een liedje met een pokerface. No mercy, je hoorde Raccoon.
1: Anoush Dasgir wordt de nieuwe hoofdtrainer van Almere City. Dat heeft de club gisteravond bekendgemaakt.
0: Verslaggever Martijn.

Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland. Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. Flevoland is wakker met je.

0: Thunder in My Heart, Leo Sayer, gingen terug naar de jaren 70. En daarvoor die grote hit van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.
1: Vaag en weinig visie, dat vinden de oppositiepartijen in Dronten van het coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Vooral het standpunt dat de noodopvang voor asielzoekers dicht moet is bij meerdere politieke partijen in het verkeerde keelgat geschoten.
0: Coalitiepartij VVD zei eerder al dat de noodopvang dicht moet, maar nu is het gepresenteerd als standpunt namens de hele coalitie. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 spreekt van symboolpolitiek.
2: Ja, de VVD heeft zich inderdaad, dat zegt u terecht, heel erg in de campagne geprofileerd op dat onderwerp. Nou, prima. Dat is politiek en dat is een andere keuze die wij maken. En tegelijkertijd denken wij dat het een oplossing is voor een, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Het is niet echt een probleem die door de bevolking wordt ervaren, is onze indruk.
3: Maar dat zeggen zij wel. Zij zeggen, Barry Hoogezand, de fractievoorzitter, vertelde mij net na de verkiezingen, het draagvlak is er niet. Maar u zegt, ja, dat zie ik anders.
2: Nou ja, gelet op het aantal zetels wat ze toebedeeld hebben gekregen, met name verwacht ik door dit dossier, is er dus kennelijk wel een onderstroom in onze bevolking die zegt van, hier moet je wat aan doen. En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin en ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving. Maar de VVD heeft kennelijk andere signalen gekregen dan wij.
3: Ja, ja. Vindt u een verstandige keuze om te zeggen, een hele harde lijn, we stoppen ermee?
2: Nou, dat is aan de politiek nogmaals. En dan wensen we ze veel succes met deze symboolpolitiek.
1: Ja, dat was fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 Dronten. Reacties van andere oppositiepartijen vind je op onze website en app. Nou, we hebben natuurlijk ook de grootste coalitiepartij in Dronten, de VVD, om een reactie gevraagd. Maar die laat weten pas over anderhalve week een toelichting te willen geven op het coalitieakkoord.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland met
1: lange wachtrijen op Schiphol.

0: hoogtijdagen van de Spice Girls. De jaren 90 hebben we het natuurlijk over. Je hoort de stap. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, in het Katshuis in Den Haag was gisteravond een overleg tussen gemeenten en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeenten hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Nou, het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jetten.
2: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die de gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Ja, hoe die vliegende teams dat dan gaan doen, dat is nog niet duidelijk.
0: Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die overgang loopt niet soepel. Er zijn problemen met de roosters en daardoor is er een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers. Soms zo lang dat er water werd uitgedeeld.
3: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
4: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
0: Nou, Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange wachtrijen zullen zijn.
1: Nederlanders kunnen door social media minder goed een vrije en goed geïnformeerde mening vormen. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald. Maar ja, die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En dat is volgens het Commissariaat een gevaar voor de democratie.
5: Alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: Het commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken. Nou ja, TikTok, Facebook.
0: Zullen we het in de kluisje stoppen?
1: Misschien helpt dat als je dan je mobieltje minder vaak op je mobieltje zit.
0: Ja. Ja. Nou, er wordt werk van gemaakt in Eindhoven. 19 VWO-leerlingen van de school daar stoppen hun mobieltje 4 dagen lang in een kluis. De school wil weten of dit zorgt voor meer rust en sociale contacten. Iedereen doet mee. Ook de lerares.
6: Mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risk. Daar heb ik al geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
7: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
8: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen en als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
1: Ja, heb je een goede smoes?
0: Ja.
1: Ja, ik ben te laat. Ja, ik had mijn mobieltje niet, kon geen wekker zitten.
0: Daarom, bij mij is het ook
1: geweldige smoes.
0: Ja. Ja, voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen.
9: Doei, naar mijn ouders.
7: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepsapp bij mijn hele gezin. Ja, en dan gewoon doei.
8: Ja, mijn ouders hadden gezegd, succes topper.
1: Nou, het klinkt wel heel dramatisch allemaal. Doei, vaarwel. Het is 4 dagen.
0: Jolien, deze generatie.
1: Ja, nee, dat weet ik wel. Het is hun leven.
0: Wij hebben nog meegemaakt dat.
1: Dat is hun leven, maar het is, goed. Ach,
0: maar ook de laptop ging achter slot en grendel. En ze hebben beloofd wat minder televisie te kijken.
1: Maar hoe moet je dan je huiswerk doen en zo, als je ook je laptop niet hebt? Dat wordt toch nog lastig?
0: Geen idee. Pen en papier gewoon.
1: Ja, nou, ik weet het niet. Dat is in het onderwijs.
0: Moeten ze jou maar bellen hoe dat ook wel weer moet. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad één persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Grient, straatje 36. Anous Dastgier is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dastgier was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18. Verslaggever Martijn de Groot.
2: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
1: En hij was ook assistenttrainer bij City en invaller na het vertrek van Hedwiges Maduro. GroenLinks PvdA en Dronten Sociaal hebben moeite met het coalitieakkoord in Dronten. Ze missen sociale en maatschappelijke thema's. Beide partijen hebben ook vragen bij de keuze om te stoppen met de noodopvang voor asielzoekers. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 ziet het probleem daar ook niet.
3: En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin en ook geen draagvlak. Discussies hierover in onze samenleving.
1: Dronten Sociaal mist aandacht voor dieren, klimaat en gelijke kansen. Ook is de partij benieuwd naar de financiën. GroenLinks PvdA zegt dat onder meer opvalt dat betaalbaar wonen ontbreekt in het stuk. De coalitie laat via de VVD weten niet te willen reageren op het akkoord. Mieke Baltus wil door als burgemeester van Lelystad. Dat heeft ze de commissaris van de Koning Anja Gerritsen laten weten. Baltus is nu 5 jaar burgemeester. Haar termijn verloopt over 1 jaar. Als ze wordt herbenoemd, is dat weer voor 6 jaar. 3 van de 5 verdachten met een Flevolandse link in de politiecampagne Game Over zijn aangehouden. Van een 4de verdachte is de identiteit bekend, maar deze man is nog niet opgepakt. De identiteit van de 5de persoon is nog niet achterhaald. Hij plunderde in Lelystad de rekening van een echtpaar uit Emmeloord. Met Game Over toonde de politie 2 maanden geleden 100 gezichten van verdachten van bankhelpdeskfraude. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Bij een meldpunt kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, met name over een onveilige werkomgeving. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag nog vriendelijk met een mix van wolkenvelden en zon. Maar uiteindelijk neemt de bewolking toe en vanmiddag gaat het regenen. De temperatuur kan eerst nog naar 15 of 16 graden stijgen. Maar uiteindelijk zakt de temperatuur in de regen enkele graden. Elke woensdag nog een paar buien, maar vanaf donderdag dan breekt de zon vaker door en wordt het flink warm.
6: Een nieuwe fietsroute in Noordoostpolder, waar die is? Hoi,
7: goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Billy Joel, je kent hem misschien ook al van zijn Uptown Girl, heeft een afspraak meegemaakt voor de Lange Stijn.
1: Voor fietsers in Noord-Oostpolder is er binnenkort een nieuwe route naar en rond de Schoterplas. Die plas ligt tussen de Wellerwaard en het Kuinderbos.
0: En bij een nieuwe fietsroute horen ook nieuwe mogelijkheden. Boswachter Harco Bergman.
2: Meneer?
3: Ja?
2: Mag ik u wat vragen?
3: Natuurlijk.
2: Waar is dat fietspad? Hier zou een fietspad zijn.
3: Nee, maar dat is er nog niet. Dat gaan we nog maken.
2: Oh. Oké.
3: Okay. Te vroeg.
2: Te vroeg. Oké. Okay. Succes.
3: Ja, dank je.
4: Ja, boswachter Harco Bergman, ja, we lopen nu rondom de Schoterplas, maar binnenkort kun je hier ook fietsen. Hè? Wat is het plan?
3: Nou, het is het idee samen met de gemeente om een fietspad te maken rond de Schoterplas. Dan kun je, ja, je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden, dus echt om polders. Hè? Want ja, de polder is helemaal vlak en hier heb je straks een glooiend landschap. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute die aan gaat sluiten op het net wat al in het bos ligt. Dus daar komt voor de mensen uit de polder gewoon een heel mooi rondje bij om te fietsen.
4: En waarom moest hij er komen?
3: Nou ja, we hebben dit gebied in 2007 in bezit gekregen om natuurontwikkeling te doen. De natuurontwikkeling doen we in de kern van het gebied. En in de schil van het gebied gaan we recreatie toestaan.
4: Maar is dit een hele toeristische plek al? Of?
3: Nou, regelmatig staat deze parkeerplaats zondags helemaal vol. Mensen hebben echt deze plek al ontdekt. Het komt natuurlijk ook omdat er een restaurant bij is. Waar je, ja, met je wandeling kun je combineren met een bezoekje aan een horeca voor een, ja, een gebakje of iets drinken. Ja, ik denk dat een schot in de roos is. Nou, hier loopt het fietspad straks ook langs. En dan gaat het langs het brede pad. En dan gaan we langzaam, zeg maar, het heuvelachtige landschap van het Kuinderbos in. Ga je mee? Nou, hier gaat het fietspad dan, zeg maar, langzaam omhoog naar het hoogste punt van de landschapswal die je hier achter ons ziet.
4: En dan gaat het fietspad eigenlijk gewoon dwars door het landschap heen, eenmaal langs de plas eigenlijk. Dat is het idee.
3: Nou ja, hij gaat hier omhoog. Dan gaat hij een heel stuk over de bovenkant, hè, want dan kunnen de fietsers ook heel mooi van het landschap genieten. En daar in de bocht duikt hij dan weer naar beneden, dan ga je weer een stukje bij het water. En daar waar die twee dijklichamen een opening in zit, daar gaat hij weer omhoog. Nou, dan fiets je zo langzaam het gebied uit.
4: Dat is leuk fietsen, denk ik zo.
3: Ik denk dat het heel mooi fietsen is. Ja.
4: Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?
3: Nou, september, oktober is de planning. Maar goed, de weersomstandigheden die zullen we ook in de gaten houden. Maar ja, je moet ergens beginnen.
4: Ga je toch ook een stukje fietsen?
3: Nou, ik vind fietsen erg leuk, dus ik kom hier zeker fietsen. Want ja, ik kom hier wel vaker even wandelen, maar op de fiets kan het ook heel leuk zijn.
4: Beetje Zweeds, hè, hier eigenlijk.
3: Nou ja, dat vind ik zelf ook. Hè. Ik noem het Kuinderbos en deze camper-kampeerplaats noem ik ook altijd Klein Zweden van de Polder.
0: Doe maar.
1: Nou, met een beetje fantasie of heel veel fantasie. Nou ja, vooruit maar. Je hoort de boswachter Harco Bergman over de nieuwe fietsroute dus naar en rond de Schoterplas bij Band.
0: Ik zat gisteren Radar te kijken. Fons van Radar liet zijn bloeddruk meten, deed een blikje energy drinken en liet het daarna weer meten.
1: Ja, daar word je denk ik niet heel blij. Nee, dat is troep. Daar hoor je zometeen meer over in de zaken die gisteren voorbij kwamen op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Eros Ramazzotti, Bastasse una canzone en daarvoor.
1: Als je het snel zegt, valt het niet op.
0: Is het gewoon Italiaans?
1: Ja, dan klinkt het wel redelijk Italiaans.
0: Mr. Know It All. Wat hebben we gisteravond geweest? Ja, op radio en tv, vertel.
1: We beginnen met Nieuwsuur. Dat had aandacht voor de asielopvang. Nou, de gemeente Gouda werd genoemd als voorbeeld. Daar kwam 5 jaar geleden een noodopvang zonder grote problemen. Volgens Gustav Bessems, oud Volkskrant-journalist en tegenwoordig adviseur voor lokale overheden, ja, is het nu toch een stuk ingewikkelder dan toen in Gouda. Want de opvang is afgeschaald en de IND krijgt minder geld.
2: Intussen blijkt het verminderen van die instroom taai, wat je politieke standpunt er ook over is, maar dat is niet iets wat van de ene op de andere dag is geregeld. En intussen is er een tekort gecreëerd. En ja, dan krijg je dus waar we nu in zitten, dat er overal kortdurende noodopvang wordt gezocht, in plaats van voor langere tijd een soort rust wordt gecreëerd.
1: Bessems was duidelijk over wat er volgens hem nog mist in de communicatie over de asielopvang.
2: Je uit die modus moet komen van steeds maar pleisters plakken. Er zijn nu geloof ik 200 van die noodopvanglocaties, allemaal kortdurend. Dus je hebt ook ter ondersteuning van die gemeente wel een verhaal nodig dat het gewoon voorlopig, alleen al met de mensen die er al zijn en die nog zullen komen, ondanks het beleid, dat je voor jaren langdurige locaties nodig
0: hebt. Dan hebben we het nog niet eens over die dure hotels. Dat kost geld.
1: Ja, dat kost ook geld, zeker.
0: In Pauw en de Wit ging het over het cruiseschip De Hondius dat gisteren aankwam in de haven van Rotterdam. Burgemeester Carola Schouten vertelde hoe de mensen worden opgevangen.
3: Dat hebben we helemaal ingericht in 2 dagen tijd. Dat zijn soort staakcaravans waar je alle faciliteiten hebt. Ze kunnen koken, wassen, douchen, slapen.
4: En zij moeten daar dus ook 6 weken zitten nu?
3: Ja, en zij kunnen dus wel ook naar buiten. Dus ze hebben wel ruimte om ook naar buiten te gaan. Ze krijgen elke dag eten. Dus we zullen dat zo goed mogelijk verzorgen als we kunnen. Maar ook op een manier dat het ook veilig is voor de omgeving.
1: Ik moest hier eigenlijk stiekem om lachen. Ja, ze krijgen ook iedere dag eten. Ja, dat is dan nog fijn zeg.
0: Is catering geregeld? Ja. De regels voor mensen die in quarantaine zitten zijn vergelijkbaar met de coronaregels van een paar jaar geleden.
3: Ze moeten 1,5 meter afstand houden. Ja. Dat wel, net als in corona.
5: Ja.
3: En dat is gewoon een wat groter gebied dat is afgezet waar zij ook buiten kunnen zitten lopen. Ja, je kan niet even helemaal het hele gebied door, maar in dat afgeschermde gebied, dat is een vrij groot gebied.
1: In Radar werden energiedrankjes onder de loep genomen. Gemiddeld drinken tieners zo'n 3 energiedrankjes per dag. Terwijl dat toch heel ongezond is, weet Britta de Jong. Ze is jeugdarts in het Medisch Centrum Leeuwarden.
6: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten. Die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. Dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook, daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat het geen onschuldig drankje is.
1: Ja, toch blijven veel jongeren die drankjes gewoon drinken. Ja, dat komt natuurlijk ook wel door de marketing die gebruikt wordt, zei Frank Lindner. Hij is econoom en campagneleider van Foodwatch.
7: Dat is dus absoluut de kracht van marketing. Dat ze het inderdaad wegzetten als een drankje waarvan je vleugels krijgt. Maar goed, je krijgt geen vleugels. Je krijgt inderdaad hartkloppingen, slapeloosheid, tandbederf, et cetera. Dus het zijn absoluut geen gezonde producten.
1: Ja, misschien is een anticampagne gaan maken. Leuk sportje waarin je dus een tiener met verrotte tanden ziet met enorme wallen onder de ogen of zo.
0: En een heel hoge bloeddruk.
1: Ja, ook nog eens.

0: Dit is Flevoland.
1: Je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Nieuwe trainer voor Almere City FC is oude bekende. En oppositie Dronten levert kritiek op nieuw coalitieakkoord. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
7: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
6: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
8: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
6: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking

0: wel, want Almere City, jawel, heeft een nieuwe trainer. Onze sportverslaggever praat je zo meteen helemaal bij.
1: En ook nog een beetje politiek in het programma. Het coalitieakkoord in Dronten is niet met heel veel enthousiasme ontvangen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: gezellige televisieserie hoort bij dit muziekje, I'll Be There For You, van de Rembrandts. Je bent bij Flevoland en we hebben sportnieuws voor je.
1: Zeker, Anoush Dasgir wordt de nieuwe hoofdtrainer van Almere City. Dat heeft de club gisteravond bekendgemaakt.
0: Verslaggever Martijn de Groot.
2: Twee dagen na de uitschakeling in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City bekend. De keuze is gevallen op een oude bekende, namelijk op Anoush Dasgir, die van 2022 tot 2025 ook al werkzaam was bij de club. En hij tekent een contract voor 2 seizoenen. De pas 36-jarige Afghaanse Nederlandse coach is bij City de opvolger van Jeroen Rijsdijk, die deze zomer niet op contractverlenging kon rekenen. Exit Rijsdijk dus en een nieuwe episode met Dasgir, die het afgelopen seizoen nog in dienst was bij de KNVB als de bondscoach van Oranje voor spelers onder de 18 jaar. Nou ja, Dasgir is dus geboren in Afghanistan. Het is een oude bekende in het Janmarstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City en in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk door met Jong Almere City kampioen te worden van de Eredivisie en te promoveren naar de Tweede Divisie. Nou, dat bleef niet onopgemerkt bij de clubleiding. Hij verdiende daarmee vervolgens een plek als assistent bij het eerste elftal dat onder Alex Pastoor net was gepromoveerd naar de Eredivisie. En in de 2 jaar dat Almere City actief was op het hoogste niveau was Dasgir assistent. Het eerste seizoen dus onder Alex Pastoor en het tweede seizoen onder zijn opvolger Hedwigs Maduro en na dienst ontslag van Jeroen Rijsdijk. Uiteindelijk vertrok Dasgir vorige zomer bij Almere City na de degradatie uit de Eredivisie en tekende toen een contract bij de KNVB, waar hij dus het afgelopen jaar actief was en aardig presteerde. In 9 wedstrijden wist hij met Oranje onder de 18 er 6 te winnen. 2 werden gelijk gespeeld en er werd slechts 1 interland onder Dasgirs leiding verloren. Maar nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan. Hij mag dus voor het eerst op eigen benen staan als hoofdtrainer in het Nederlandse voetbal. En dat is een hele mooie kans. Na Hedwigs Maduro stelt Almere City dus wel wederom een beginnend hoofdtrainer aan. En dat is een risicootje. Zo bleek bij Maduro. Maar bij Almere City hebben ze alle vertrouwen in Dasgir. Met name omdat hij over kwaliteiten beschikt. Specifieke kwaliteiten om te gaan met jonge talentvolle spelers die beter te maken en verder te ontwikkelen. De nieuwe hoofdcoach is dus bekend, maar hoe de technische staf er verder uit gaat zien, wie de assistenten van Dasgir gaan worden, dat zal de komende dagen gaan blijken.

0: Maal Smit en Stee.
1: Vaag en weinig visie, dat vinden de oppositiepartijen in Dronten van het coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Vooral het standpunt dat de noodopvang voor asielzoekers dicht moet is bij meerdere politieke partijen in het verkeerde keelgat geschoten.
0: Coalitiepartij VVD zei eerder al de noodopvang te willen schrappen, maar nu is het gepresenteerd als standpunt namens de hele coalitie. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 spreekt van symboolpolitiek.
2: Ja, de VVD heeft zich inderdaad, dat zegt u terecht, heel erg in de campagne geprofileerd op dat onderwerp. Nou, prima. Dat is politiek en dat is een andere keuze die wij maken. En tegelijkertijd denken wij dat het een oplossing is voor een, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Het is niet echt een probleem die door de bevolking wordt ervaren, is onze indruk.
3: Maar dat zeggen zij wel. Zij zeggen, Barry Hoogezand, de fractievoorzitter, vertelde mij net na de verkiezingen, het draagvlak is er niet. Maar u zegt, ja, dat zie ik anders.
2: Nou ja, gelet op het aantal zetels wat ze toebedeeld hebben gekregen, met name verwacht ik door dit dossier, is er dus kennelijk wel een onderstroom in onze bevolking die zegt van hier moet je wat aan doen. En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin en ook geen draagvlak. Discussies hierover in onze samenleving. Maar de VVD heeft kennelijk andere signalen gekregen dan wij.
3: Ja, vindt u een verstandige keuze om te zeggen, een hele harde lijn, we stoppen ermee?
2: Nou, dat is aan de politiek nogmaals. En dan wensen we ze veel succes met deze symboolpolitiek.
1: Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 Dronten was dat. Reacties van andere oppositiepartijen vind je op onze website en app. Ja, we hebben natuurlijk ook de grootste coalitiepartij in Dronten, de VVD, om een reactie gevraagd. Maar die laat weten pas over anderhalve week een toelichting te willen geven op het coalitieakkoord.
0: Anderhalve week,
1: ja. We gaan naar het weer met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
1: Gisteren flinke buien. Er kwam aardig wat naar beneden.
4: Zeker.
1: Wat gaan we vandaag beleven?
4: Ja, vandaag ook nog wel een wisselvallige dag. We zijn de dag wel overal droog begonnen. Ook de zon die zien we hier en daar. Maar we zien op dit moment ook alweer de eerste bewolking vanuit het westen de provincie binnentrekken. De temperatuur gaat snel oplopen tot in de dubbele cijfers. Maar echt zacht wordt het vandaag niet. Want het wordt uiteindelijk vanmiddag zo'n 15 of 16 graden op de meeste plekken. En daarbij moeten we wel rekening houden met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie gaan trekken. Daarbij staat een meest matige wind uit het zuiden. En ook vanavond vallen hier en daar nog wel enkele buien. Echt zo stevig als gisteren, dat gaan de buien zeker niet zijn. Maar het kan af en toe echt wel eventjes nat zijn. Vannacht is het dan wat vaker droger. En wel best een zachte nacht met temperaturen die uit gaan komen rond een graad of 11 op de meeste plekken.
1: Ja, en morgen wordt het dan misschien al wat warmer?
4: Nee, morgen nog niet. Morgen is echt nog een wisselvallige dag wederom. Met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie gaan trekken. Kunnen best pittige exemplaren zijn. En de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 14 of 15 graden op de meeste plekken. En dan de dagen daarna vanaf donderdag. Dan zien we dat de wind gaat draaien naar het zuiden tot het zuidoosten. En dat gaat ervoor zorgen dat we geleidelijk te maken krijgen met toch echt wel een zomers weertype. Eigenlijk donderdag wordt het al ruim 20 graden in de provincie. En vanaf vrijdag kunnen we zeker in het weekend zelfs zomerse temperaturen gaan noteren. Dus dat wordt echt wel een weertype dat we al een langere tijd niet gezien hebben. En zeker met het lange Pinksterweekend is het voor veel mensen natuurlijk heerlijk buitenweer.
1: Zeker, dus een graadje of 24, 25 en ook lekker wat zon erbij.
4: Zeker, ja. Eigenlijk zien we dat het vanaf vrijdag gewoon dagelijks veelal strak blauwe luchten zijn. Misschien wat sluierbewolking, maar daar heeft de zon echt weinig hinder van. En inderdaad, gewoon een zomerse temperatuur van ruim 25 graden verwacht ik ook gewoon in Flevoland.
1: Ja, en nou weet ik, Berend, dat meteorologen niet heel graag heel ver vooruitkijken. Maar nou heb ik opgevangen dat het zelfs wel dinsdag, woensdag 30 graden kan worden.
4: Kijk.
1: zegt hij al.
4: Nou ja, de lange termijnkaarten zien er wel standvastig uit voor wat betreft dat zomerse weertype inderdaad. Dus ook volgende week zien we nog steeds dat we waarschijnlijk te maken hebben met gewoon een zuidelijke stroming met de aanval van die droge en warme lucht. Dus het is zeker aannemelijk dat we te maken krijgen met een voortzetting van dat zomerse weertype met ruim 25 graden. Of we die 30 graden ook in Flevoland gaan halen. Dat is nog wel echt onzeker. Dat zie ik niet heel snel gebeuren. Maar gewoon 25 tot 28 graden maandag, dinsdag, woensdag. Ja, die kans is best wel aannemelijk. Dus het ziet er helemaal niet slecht uit.
1: Ongelooflijk. Dankjewel, hè.
4: Doei, doei.
0: Hoi. Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Ja, het is natuurlijk het mooiste om het voetbal te volgen daar waar het gespeeld wordt. In Amerika. Maar Jolien, het is een beetje duur, hè. voor het Oranje Legio.
1: Nou ja, je moet er aan natuurlijk al heen.
0: Ja. Dat al mee.
1: Dan nog achterlijk dure tickets. Oh. En dan moet je ook nog ergens slapen.
0: Dat straks bij de berichten van buiten Flevoland.

0: Madonna, zo klonken de jaren 80. Onder meer met het liedje Like a Virgin. We hadden het over die dure toestanden in Amerika. Als je dat allemaal wil volgen als voetbalfan.
1: Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het WK-voetbal. Nou, dat gaat het duurste WK-voetbal ooit worden. Vanwege dure kaartjes, vluchten, prijzige hotels. Mm-mm. De KNVB rekent op ongeveer 5000 oranje fans in de stadions. Ja, de organisatie realiseert zich dat lang niet alle fans erbij kunnen zijn. Toch zullen er weer oranje marsen zijn met de oranje bus voorop. Nou, een paar dagen geleden was al te zien dat die bus in de VS is aangekomen. En nu hebben ook lokale Amerikaanse tv-zenders die bus gespot.
2: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
1: Ja, want dat is het, een dubbeldekker. Het WK begint trouwens over een kleine 3 weken. De eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni tegen Japan. En ik weet wie hem niet in de agenda heeft staan. En die kijk ik nu aan.
0: Ja, niet wel. Iets.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ik ben er op vakantie, geloof ik. Ja.
1: Oh, dan kan je kijken.
0: Ja, alle tijd.
1: Ja, want het is zo ben je midden in de nacht natuurlijk. Vanwege tijdverschil.
0: Oh, ja.
1: Dus dan ga je lekker s'nachts kijken. Een beetje overdag, een beetje rusten.
0: Een dag-nacht ritme onder de Franse zon wel even. Mensen in de straat in Alblasserdam die zien dat hun buurt is veranderd in een spookstraat. De gemeente heeft een deel van de huizen opgekocht, maar heeft nog geen plannen met de plek. En de mensen die er nog wonen kijken tegen dichttimmerde huizen aan. Tuinen worden niet onderhouden en er is overlast door muizen. Ja, de buurt verloedert, zeggen deze bewoners.
3: Zoals een van mijn kinderen het zei, het lijkt wel een ghetto.
4: Een ghetto? Misschien is dat het woord, ik weet het niet. En al 7 jaren in de stress. Gewoon niet weten waar je aan toe bent. Dat is het ergste. Het is droevig. Echt.
1: 7 jaar?
0: Ja, dat is een end.
1: Zou het dan al zo lang duren dat ze tegen die huizen zo zitten aan te kijken?
0: En dan denk je van, zouden die mensen weg moeten of zo? Maar nee, het is ook net de gemeente zegt van, nee, de bewoners hoeven niet weg.
1: Ja, dat is toch gek dat het zo lang moet duren en dat nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren.
0: Ja. En iedereen in Nederland viert feest van, die denkt van, nou, mijn huis wordt steeds meer waard. Behalve daar natuurlijk.
1: Misschien is dat een leuk initiatief voor die straat.
0: Wat?
1: Gewoon alles oranje verven.
0: Oh ja, dat maakt niet uit.
1: Ja, dat fleurt nog een beetje op de boel.
0: Daarom.
1: Nou.
0: Ja, maar dat ze dan ook niks doen in de zin van, hoe heet het, even tijdelijk wonen, antikraak wonen.
1: Je kent dat wel. Stopt die erin.
0: Dan is er nog wat.
1: Een beetje zonde inderdaad. Ja. Zullen we nog even naar Den Haag, het Katshuis. Daar was gisteravond een overleg tussen gemeenten en het kabinet over de opvang van asielzoekers. Nou, de gemeenten hadden daarom gevraagd naar de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Heb je vast meegekregen. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp gaan krijgen, zegt premier Jetten.
5: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Nou ja, hoe die vliegende teams dat dan gaan doen is nog niet duidelijk, maar misschien die woningen in Alblasserdam, die toch leeg staan?
0: Wat moet daarin?
1: Nou, dan knappen ze weer een beetje
0: op. Oh, op die manier. Ja, nee, natuurlijk. Dan kun je daar ook.
1: Ja, maar ik vind het zo gek. Heb je dus jarenlang woningen die leeg staan? Ja.
0: Elk huis dat lang. Vind ik ook boven sommige winkels, denk ik. Kom op, mensen, daar kun je toch ook wonen. Nog één dingetje. 19 VWO-leerlingen van de school in Eindhoven stoppen hun mobieltje 4 dagen lang in een kluis. De school wil weten of dit zorgt voor meer rust en voor meer sociale contacten. Iedereen doet mee. Ook de lerares.
6: Mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
7: Ik denk toch wel geen muziek luisteren. Of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
8: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagde kans.
1: Ja, het is wel heel grappig, hè, dat ene voorbeeld wat de jongen geeft.
0: Zijn mobiel?
1: Muziek luisteren en de wekker zetten.
0: Ja, doe
1: nou, als
0: ook.
1: Je nou ergens je mobiel niet voor nodig hebt,
0: neem je een haan.
1: Nee, muziek luisteren, zet je de radio aan.
0: Oh!
1: En je wekker zetten, nou ja, daar heb je nog aparte apparaten voor.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad 1 persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Griend, straatje 36. Anoush Dahsir is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dahsir was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18. Verslaggever Martijn de Groot.
13: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
12: En hij was in Almere assistenttrainer en invaller na het vertrek van Hedwiges Maduro. GroenLinks PvdA en Dronten Sociaal hebben moeite met het coalitieakkoord in Dronten. Ze missen sociale en maatschappelijke thema's. Beide partijen hebben ook vragen bij de keuze om te stoppen met de noodopvang voor asielzoekers. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 ziet het probleem daar ook niet.
14: En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
12: Dronten Sociaal mist aandacht voor dieren, klimaat en gelijke kansen. Ook is de partij benieuwd naar de financiën. GroenLinks PvdA zegt dat onder meer opvalt dat betaalbaar wonen ontbreekt in het stuk. De coalitie laat via de VVD er weten pas over 1,5 week te willen reageren op het akkoord. Mieke Baltus wil door als burgemeester van Lelystad. Dat heeft ze de commissaris van de Koning, Arjan Gerritsen, laten weten. Baltus is nu 5 jaar burgemeester. Haar termijn verloopt over 1 jaar. Als ze wordt herbenoemd, is dat weer voor 6 jaar. 3 van de 5 verdachten met een Flevolandse link in de politiecampagne Game Over, die zijn aangehouden. Van een 4de verdachte is de identiteit bekend, maar deze man is nog niet opgepakt. De identiteit van de 5de persoon is nog niet achterhaald. Hij plunderde in Lelystad de rekening van een echtpaar uit Emmeloord. Met Game Over toonde de politie 2 maanden geleden 100 gezichten van verdachten van bankhelpdeskfraude.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat, zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties vrezen voor chaotische situaties, omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens de toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. En SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving.
16: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Ook de zon die schijnt nog eventjes, maar al vrij snel gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de loop van de ochtend volgt dan ook de eerste regen. Vooral vanmiddag is het dan van tijd tot tijd echt wel nat, met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de meeste plekken en daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markme een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is lokaal nog een enkel buitje mogelijk. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar een graad of 10 op de meeste plekken. Echt wel een zachte nacht. En morgen, dan krijgen we wederom te maken met nog één wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Maar vanaf donderdag, dan wordt het droger, gaat de zon flink schijnen en gaat ook de temperatuur flink oplopen.
17: 4 korte files, A28, Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk ben je 5 minuten langer onderweg. Ruim 5 minuten tijdverlies ook op die A28 tussen Nijkerk en Amersfoort. Dan de N50 en Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Nou, ook daar zo'n 5 minuten oponthoud geldt ook voor de N50. De andere kant op dus voor Kampen. Dat was alles. Flitsers zijn niet gemeld op dit moment. Kom je erin tegen, kun je doorgeven via Flitsmeister. Zometeen AI met Sonny de Leeuw.
18: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Die nemen we gewoon mee uit de jaren 70. Elton John, Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart.
1: Onze tweewekelijkse AI-rubriek met Sonny de Leeuw uit Lelystad begint met dure adviseurs in bijzonder prijzige pakken.
0: Ja, die gingen aan het werk met AI, maar dat liep fout af. Sonny, we hebben het over een rapport van de Canadese consultants van EY, vroeger Ernst & Young. En in die rapporten had AI last van hallucinaties. Conclusie van het hele verhaal, ze konden het rapport terugtrekken. Maar wat zijn dat, Sonny? Hallucinaties in de AI-wereld.
2: Ja, wat een hallucinatie is, dat is een veelgebruikte term voor een AI die informatie gewoon maar bedenkt. Hoe een AI getraind is, is dat zij heel veel data hebben gekregen, waar eigenlijk het hele internet wel leeggetrokken is. En daarbij zijn zij nog een keer getraind op mensen ook die een duimpje omhoog of een duimpje omlaag doen. En als een AI dus een antwoord geeft, wat er eigenlijk ongeveer aan de achterkant gebeurt, om het helemaal plat te slaan, is dat de AI voor zichzelf bedenkt, wat klinkt voor mij logisch. Hij is niet getraind om de echte waarheid te zoeken, maar alleen, het is eigenlijk een hele grote papegaai die informatie nog een keer doorvertelt. Een soort autocorrect, maar het is niet getraind om de waarheid te vinden. Dus omdat hij getraind is om die duimpjes te krijgen van mensen, probeert hij een antwoord te geven wat logisch klinkt. En op die manier heb je dus zoiets als hallucinatie, dat je een tekst terugkrijgt wat heel erg logisch klinkt, maar niet per se waar hoeft te zijn.
1: Sociaal wenselijk.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
1: Ja,
0: maar zij trappen erin. Nu zijn Jolien en ik en misschien heel veel van onze luisteraars een beetje huistuin- en keukengebruikers van sommige AI-diensten. Hoe kunnen we dat voor onszelf voorkomen?
2: Ja, nou, als allereerste zou ik zeggen, neem sowieso verantwoordelijkheid over hetgene wat AI uitbrengt. Ga er altijd nog met jouw eigen kritische blik overheen. Wat ik altijd zeg in mijn lezingen samen met Wouter ook, gebruik de 80-20 regel. De eerste 10%, dat is super belangrijk en dat is een goede vraag weten te stellen. 80%, het grote zware tilwerk, dat zal AI waarschijnlijk wel voor je doen. Maar die laatste 10% is wat de meeste mensen vaak nog vergeten. Dat is kritisch kijken naar het resultaat. Ligt dit ook bij mij? Ga ik nog mijn eigen sausje hieroverheen gooien? Eventueel nog een paar vervolgprompts. Dat je zegt, oké, je hebt dit gezegd, maar waar haal je dit nou eigenlijk uit? Kan je mij een bronvermelding geven? En dat je zelf ook nog even naar deze bronnen toe kijkt.
0: Oh ja.
2: En zo kun je ook de hele tijd weer met die AI pingpongen heen en weer. En uiteindelijk naar het juiste resultaat toe gaan. Maar wat ik mensen absoluut niet aanraad, is om gewoon klakkeloos iets in AI te gooien, dat copy-pasten en in een rapport te gooien.
0: Nee.
2: Ik vind het ook best wel speciaal dat medewerkers van EY dat niet doorhebben. En dat ze dat wel gewoon hebben gedaan.
0: Laat het een waarschuwing zijn.
2: Ja.
1: Zelf blijven nadenken. Basics.
2: Blijf zelf nadenken.
1: Juist. Wat anders, Sonny. BN'ers van wie beeld en geluid wordt gestolen en misbruikt voor AI, die konden YouTube natuurlijk al vragen om het materiaal te verwijderen. Nou, nu kunnen andere mensen dat ook doen. Hè? Vragen aan de videodienst van Google. Heeft dat zin of is het dweilen met de kraan open?
2: Ja, dus kun je nog één keer herhalen wat er exact gebeurd is? Het is om...
0: Nou ja, BN'ers staan reclame te maken voor een product waar ze nooit achter staan en waar ze ook geen geld voor krijgen.
2: Ja.
0: En dan hebben ze hun beeldenis gebruikt en hun stem. En dan lijkt het net of een bekende Nederlander dat doet. En die hebben al een kort lijntje met YouTube.
1: Zijn ze zelfs naar de rechter gestapt daarvoor?
0: Ja.
1: Om het op die manier vast te leggen?
0: Maar nu mogen jij en ik ook naar...
1: Maar heeft dat zin? Zeg jij van...
2: Het is heel erg lastig te handhaven. Dat is het vooral. Ik snap heel erg goed dat... ze natuurlijk willen handhaven, want dit is natuurlijk een hartstikke groot risico. Je ziet het steeds meer voorbij komen, AI-oplichting en AI-fraude.
0: Ja.
2: Maar het is een lastige. Want als je een groot crimineel bedrijf erachter hebt zitten die eigenlijk fulltime bezig is om deze AI's ook te trainen en deepfakes te maken, dan als er eenmaal algoritmes komen die het detecteren, dan gaan zij ook weer eromheen bouwen om niet gedetecteerd te worden.
1: Ja.
2: Het is een klein beetje een kat-en-muisspel.
0: Oh.
2: Waardoor het best wel lastig is om dit helemaal eruit te krijgen. Maar dit is een maatschappelijk groot probleem. En ik snap wel dat dit soort initiatieven de wereld ingebracht worden.
1: Ja, en je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan dus.
2: Ja, enigszins wel. Als ik ook kijk bijvoorbeeld naar 4 jaartjes terug. Toen heb ik ooit een keer een deepfake ook geplaatst van Elon Musk en Joe Rogan. In mijn geval niet om mensen te oplichten en frauderen, maar als publiciteitsstunt had ik hun mijn bedrijf laten aanprijzen.
0: Oh ja.
2: Ja, dat was 4 jaar geleden. En ik heb het letterlijk kunnen doen in 2 minuutjes tijd.
0: Oké, okay, maar je zag ook wel dat het net was. Toen nog 4 jaar geleden.
2: Toen 4 jaar geleden, toen kwamen nog mensen naar me toe. Hey Sonny, ik heb Elon Musk gezien op tv. Ja. Mijn neefje is beroemd. Mijn oom ging het doorvertellen en dat soort dingen.
0: Oh, dat nog wel.
2: Ja,
0: okay.
2: Toen wel. Maar nu tegenwoordig hebben wij mensen er wel ietsjes meer filter voor.
0: Ja.
2: Nu weten we wat een deepfake is. 4 jaar geleden wat minder. Maar aansluitend wordt de techniek ook wel steeds een stukje beter.
0: Oké. Okay. China zegt, als je video's wilt maken, moet je Chinese AI-diensten gebruiken. Want wij zijn er heel goed in. Want wij hebben TikTok. Hebben zij een punt?
2: Ze hebben een punt.
0: Ja?
2: Ja, ze hebben gelijk. Want Seedance 2.0, dat is het AI video generation model van ByteDance.
0: Oh, dat is echt Chinees.
2: Dat is Chinees.
0: ByteDance is weer TikTok.
2: ByteDance is inderdaad het moederbedrijf van TikTok. En Seedance 2.0, dat is op dit moment de allerkrachtigste AI videomodel. Daar kan je door middel van een prompt, door een vraag te stellen, kan je letterlijk video's genereren van 30 seconden of van een minuut, als je het aan elkaar plakt. Wat gewoon net een Marvel film of een Disney film kan zijn. Het is namelijk ook getraind op al die data. Dus als je vragen maakt voor mij een filmpje met Iron Man die tegen Spider-Man vecht.
0: Ja.
2: Daar komt gewoon iets
0: hyper realistisch. Dan staan ze over een paar minuten te vechten.
2: Ja, serieus.
0: Ja.
2: En als we bijvoorbeeld ook terugkijken naar het filmpje van 2 weken terug van de koning.
1: Ja.
2: In het Witte Huis.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld die was ook gemaakt door ByteDance 2.0 hoogstwaarschijnlijk.
0: Oké. Okay.
2: Ze zijn op dit moment gewoon echt het allerverste. En dat is gewoon waar.
0: Dat moet je zijn.
1: Zeg, wat voor telefoon heb jij, Sonny?
2: Ik heb een iPhone.
1: Oké. Okay. Nou, heb jij Siri aanstaan of niet? Of heb je hem
2: Heb Siri aanstaan, maar om heel eerlijk te zijn, ik gebruik het helemaal niet.
1: Nee, oké. Okay. Nou, ik werd er gek van. Ik heb dat. Hè. Je kunt dat, moet je even zoeken, maar dan kun je het uitzetten. Want het ding gaat soms te pas en te onpas, roept hij wat. ChatGPT zit daarachter, hè? Achter Siri. Ja. Dat gaat veranderen, hè?
2: Ja. Ja, wat sowieso nu het geval is, ze hebben verschillende partnerschappen heeft Apple aangegaan de afgelopen tijd. Eerst was dat met ChatGPT. En toen was dat met Google die Gemini kreeg. Dus de tegenhanger van ChatGPT. Nu tegenwoordig is de standaard bij Apple Intelligence dat Gemini gebruikt wordt. En in de instellingen kan je ook nog ChatGPT erbij gebruiken.
0: Nou, en wat adviseer jij?
2: Nou, wat ik eerlijk gezegd adviseer, ik gebruik helemaal niks ervan.
0: Oh, helemaal niks? Nou, dan zijn we snel klaar.
2: Ja, ik vind het eerlijk gezegd dat Apple nog heel erg achterloopt.
0: Ja,
2: op het gebied van AI. Als we kijken naar de grote spelers, is dat Microsoft, Google en Apple en Amazon. Maar terwijl we gewend zijn van Apple dat ze altijd de meest innovatieve zijn,
0: lopen
2: ze eigenlijk nu gewoon volledig achter in de race.
0: Dat is wat.
2: Ik ken eerlijk gezegd niemand in mijn vakgebied die Apple Intelligence serieus gebruikt.
0: Nee, maar jij kwam ook nog met het nieuws dat er nu een muis is waar Gemini in zit.
2: Ja.
0: Hoe kan dat? Waar zit dat?
2: Dat vind ik wel heel vet.
0: Oh?
2: Dat vind ik heel vet.
1: Vertel.
2: De afgelopen 50 jaar gebruiken wij mensen natuurlijk een toetsenbord en een muis.
1: Ja.
2: Nu is Google met een product gekomen waarbij ze dit eigenlijk compleet willen omdraaien. En ze willen de muis gebruiken alleen om dingen aan te wijzen in een scherm. En dat jij dan kan vragen aan deze muis en aan de AI om taken voor je uit te voeren. Dus stel, jij selecteert een tekstje en dan zeg jij, herschrijf dit voor mij in het Duits. Je hoeft alleen te selecteren en het in te spreken en dan gaat hij dat voor je doen. Stel, je hebt een foto waarbij er een vlag voor jouw hoofd is. Dan kan je de vlag selecteren en zeggen, haal deze vlag weg van mijn hoofd. Dat soort dingen,
0: wow.
2: Daar wilt Google nu mee aan de slag gaan. En ik zeg niet per se dat dit exact hetgeen is wat wij zometeen allemaal gaan gebruiken over 5 jaar. Maar wat ik wel denk, de toetsenbord en de muis is gemaakt destijds toen we nog geen AI hadden.
1: Mm-hmm.
2: Nu komen we op de tijd dat computers steeds meer aangestuurd gaan worden door commando's. Dus ik denk dat de toetsenbord en de muis het handmatig intikken van informatie zometeen weggaat. En dat we zometeen in wat voor vorm dan ook misschien gaan praten tegen een computer. Dat die de taken voor ons uit gaat voeren. Ik zelf praat al de hele dag tegen mijn computer tegenwoordig.
0: Ja, maar dan gaat hij ook antwoorden.
2: Staan je bedoelt niet, dus, maar hij doet wel dingen voor me.
1: Als journalisten, wij tikken natuurlijk teksten. Hè? Dat doen krantenjournalisten, dat doen wij om dingen op de website te krijgen, de tekst. Maar dat doen we, gaan we doen al pratend en dan komt die tekst in beeld.
2: Ja, okay. Dat is letterlijk wat ik zelf nu ook doe in mijn werk. Okay. Wij zitten met op een eilandje met 5 AI-developers. Met wie we constant AI-apps aan het bouwen zijn. En het is heel grappig als je daar langskomt. Wij zitten de hele dag tegen ons computer gewoon te praten.
0: Oké.
1: Okay. Maar was je niet gek voor elkaar
2: dan? Doe dat voor me. Doe dat voor me.
0: Ja.
1: Maar je zo hoort elkaar. De hele dag eruit. Je hoort elkaar toch ook? Als hier 12 journalisten bij elkaar zitten.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Zitten allemaal hard op hun tekst voor te lezen. Nou, persoonlijk zou ik daar echt gek van worden.
2: Ja, ik snap dat je gek van zou worden. Wij zitten allemaal gewoon een klein beetje te fluisteren tegen ons laptop.
1: Oh, het kan fluisterend.
2: Het klant fluisterend. En het is hartstikke grappig. En ons AI-team is het natuurlijk gewend nu al de afgelopen jaar eigenlijk. Wij zitten de hele dag alleen maar AI, regel dit voor me, regel dat voor me. Maak dit knopje anders, et cetera, et cetera.
1: Je moet oppassen dat je niet in commando's tegen je partner gaat praten.
0: Oké. Okay. Sorry de Leeuw, AI-specialist uit Lelystad. Graag tot over 2 weken. En wie weet heeft de paus dan een encycliek geproduceerd over AI? Kunnen we het daarover hebben?
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Tot dan. Dankjewel.
0: Zometeen wat je gisteren hebt gemist op radio en tv. Doe mij maar een blikje vleugels.

0: The Holy Water van Marshmallow en Jerry Roll. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolina?
1: Op Radio beginnen TV? Met Nieuwsuur. Daarin was aandacht voor de asielopvang. De gemeente Gouda werd genoemd als voorbeeld. Daar kwam 5 jaar geleden een noodopvang. Nou, zonder grote problemen. Volgens Gustav Bessems, oud Volkskrant-journalist en tegenwoordig adviseur voor lokale overheden, ja, is het nu toch echt wel wat ingewikkelder dan toen in Gouda. Want ja, de opvang is afgeschaald en de IND krijgt minder geld.
2: Intussen blijkt het verminderen van die instroom taai, wat je politieke standpunt er ook over is. Maar dat is niet iets wat van de ene op de andere dag is geregeld. En intussen is er een tekort gecreëerd. En ja, dan krijg je dus waar we nu in zitten, dat er overal kortdurende noodopvang wordt gezocht, in plaats van voor langere tijd een soort rust wordt gecreëerd.
1: Bessems was duidelijk over wat er volgens hem nog mist in de communicatie over asielopvang.
2: Je uit die modus moet komen van steeds maar pleisters plakken. Er zijn nu geloof ik 200 van die noodopvanglocaties, allemaal kortdurend. Dus je hebt ook ter ondersteuning van die gemeente wel een verhaal nodig dat het gewoon voorlopig, alleen al met de mensen die er al zijn en die nog zullen komen ondanks het beleid, dat je voor jaren langdurige locaties nodig hebt.
0: In het consumentenprogramma Radar werden energiedrankjes onder de loep genomen. Gemiddeld drinken tieners zo'n 3 energiedrankjes per dag.
1: Dat is veel, hè?
0: Ja, gemiddeld, hè. Ik bedoel, als de persoon naast je op de school het niet doet, moet jij er 6 drinken. En dat is heel ongezond, weet Britta de Jong, jeugdarts in het Medisch Centrum Leeuwarden.
3: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten, die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. Dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook, daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat is geen onschuldig drankje.
1: Het is ook zo smerig. Zo ontzettend zoek. Ja, heb je wel eens geproefd?
0: Nee, maar ik zag gisteren Fons van Radar. Die ging het doen als proef. En die liet voor en na het blikje zijn hartslag en zijn bloeddruk meten. En die zat het echt weg te... Ja, met tegenzin zag je hem drinken.
1: Maar jouw zoon bijvoorbeeld, drinkt hij dat spul?
0: Ik zie wel eens een blikje staan, ja. Maar na die uitzending denk ik, moet er toch eens met hem over hebben.
1: Nee, dat hoeft niet, joh.
0: Oh, dat hoeft niet. Het gaat vanzelf over als hij volwassen wordt.
1: Hoe oud is hij?
0: 25.
1: Ja. Dan ben je toch wel volwassen.
0: Wordt toch wel eens tijd, hè?
1: Ja.
0: Dat waren ze, de drankjes. Wij doen nog een koffie en een thee. En Bruno Mars zingt op de radio. Marry you!

0: Dit is Flevoland.
1: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt ompolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nieuwe trainer voor Almere City FC is oude bekende. En oppositie Dronten levert kritiek op nieuw coalitieakkoord. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
10: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
9: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
11: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
9: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed

0: Verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Ben je 5 minuten langer onderweg. De rechte rijstrook is daar afgesloten. De andere kant op die A28 tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 5 minuten tijdverlies geldt ook voor het gedeelte tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen. 5 minuten vertraging. En eenzelfde oponthoud tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. De andere kant op, dus voor Kampen. Nou, dat is toch wel wat langer dat je daar onderweg bent. Een half uur namelijk. En dan nog de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Zo'n 5 minuten file daar. Dan een flitser die is gemeld op de A1 bij Muiden, Amsterdam in de richting van Naarden bij hectometerpaal 14,3. Kom je ook een flitser tegen, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over sportzaken. Want Almere City heeft een nieuwe trainer. Onze sportverslaggever, die praat je zo helemaal bij.
1: Ook nieuw wordt een fietspad bij de Schoterplas bij Band. Het wordt zo mooi, wordt zelfs gesproken over een fietsparadijs.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Feels, de grote hit van Calvin Harris, Pharrell Williams. En Kate Perry, die deed ook mee. En die laatste die heeft nieuw materiaal uit. Horen we later meer van.
1: We gaan naar sportzaken. Anoush Dasgir wordt de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Heeft de club gisteravond bekendgemaakt.
0: Verslaggever Martijn de Groot.
2: Twee dagen na de uitschakeling in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City bekend. De keuze is gevallen op een oude bekende, namelijk op Anoush Dasgir, die van 2022 tot 2025 ook al werkzaam was bij de club. En hij tekent een contract voor 2 seizoenen. De pas 36-jarige Afghaanse Nederlandse coach is bij City de opvolger van Jeroen Rijsdijk, die deze zomer niet op contractverlenging kon rekenen. Exit Rijsdijk dus en een nieuwe episode met Dasgir, die het afgelopen seizoen nog in dienst was bij de KNVB als de bondscoach van Oranje voor spelers onder de 18 jaar. Nou ja, Dasgir is dus geboren in Afghanistan. Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City en in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk door met Jong Almere City kampioen te worden van de Eredivisie en te promoveren naar de Tweede Divisie. Nou, dat bleef niet onopgemerkt bij de clubleiding. Hij verdiende daarmee vervolgens een plek als assistent bij het eerste elftal dat onder Alex Pastoor net was gepromoveerd naar de Eredivisie. En in de 2 jaar dat Almere City actief was op het hoogste niveau was Dasgir assistent. Het eerste seizoen dus onder Alex Pastoor en het tweede seizoen onder zijn opvolger Hedwiges Maduro en na dienst ontslag van Jeroen Rijsdijk. Uiteindelijk vertrok Dasgir vorige zomer bij Almere City na de degradatie uit de Eredivisie en tekende toen een contract bij de KNVB, waar hij dus het afgelopen jaar actief was en aardig presteerde. In 9 wedstrijden wist hij met Oranje onder de 18 er 6 te winnen. 2 werden gelijk gespeeld en er werd slechts 1 interland onder Dasgir's leiding verloren. Maar nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan. Hij mag dus voor het eerst op eigen benen staan als hoofdtrainer in het Nederlandse voetbal. En dat is een hele mooie kans. Na Hedwiges Maduro stelt Almere City dus wel wederom een beginnend hoofdtrainer aan. En dat is een risicootje. Zo bleek bij Maduro. Maar bij Almere City hebben ze alle vertrouwen in Dasgir. Met name omdat hij over kwaliteiten beschikt. Specifieke kwaliteiten om te gaan met jonge talentvolle spelers die beter te maken en verder te ontwikkelen. De nieuwe hoofdcoach is dus bekend, maar hoe de technische staf er verder uit gaat zien, wie de assistenten van Dasgir gaan worden, dat zal de komende dagen gaan blijken.

0: Shakira en haar eigen artis.
1: En dan gaan we naar het weer met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ah, daar ben je. Ja hoor, nee, je bent goed te horen. Zeg, hoe groot is die zure appel nog?
2: Ja, die is... Nou, heel groot is het niet hoor. Maar we moeten er wel nog even heen bijten inderdaad. En dat is... dat gaan we vooral vanmiddag merken. We zien op dit moment nog wel dat het overal droog is in de provincie. De zon die schijnt hier en daar ook nog wel. Maar in de loop van de ochtend is het toch echt wel weer de bewolking die de overhand gaat nemen. En vanmiddag... Ja, dan gaat het vanuit het westen toch alweer van tijd tot tijd regenen. Bij temperaturen die opgelopen naar zo'n 15 of 16 graden. De meest matige wind uit het zuiden. Dus vandaag nog wel een wisselvallige dag. Ook nog wel enigszins aan de frisse kant. Ook vanavond en vannacht hier en daardoor nog wel een buitje dat mogelijk is. De nacht die verloopt wel echt aan de zachte kant. Met temperaturen die gewoon in de dubbele cijfers blijven. En dan ook morgen volgt daar nog één wisselvallige dag. Met zeker in de ochtend meerdere buien die mogelijk zijn. Lokaal misschien ook wel met een enkele klap om. De temperatuur valt wel iets hoger uit met 16 of 17 graden. En er staat morgen nog wel een stevige wind uit het zuidwesten. In de loop van de middag, morgenmiddag, dan wordt het droger. En dan gaan we de zon eigenlijk al wel flink zien. En dat is eigenlijk het weertype waar we dan de dagen daarna toch wel van kunnen gaan genieten. Want dan gaat de wind draaien naar het zuidoosten. En dan gaat het eigenlijk allemaal gebeuren. Echt droog weertype met flink wat zon aan dagelijks verder oplopende temperaturen. Met vanaf vrijdag zomerse temperaturen in de provincie.
1: Kijk eens aan, dus dat is 25 of hoger?
2: Zeker, ja, dat gaan we vooral in het lange Pinksterweekend merken. Vanaf zaterdag verwacht ik gewoon in Flevoland zomerse temperaturen van 25 of 26 graden. En ook op Pinksterdag, maandag, ja, dan wordt het gewoon misschien lokaal zelfs wel 27 graden. En dat in combinatie met veelal strak blauwe luchten en ook maar weinig wind, gaat het voor veel mensen echt wel heerlijk weer zijn om gewoon lekker bij een meertje te gaan zitten bijvoorbeeld.
1: Nou, het zou zomaar kunnen. Oh, heerlijk. Ik kijk er naar uit. Dankjewel, Berend.
2: Doei doei.
1: Joehoi.
0: Meertje, Schoterplas.
1: Ja, en fietsen met mooi weer, dat is natuurlijk ook heel fijn. Of, ja. Of wandelen. Bij die Schoterplas, bij Band, kan dat. Want daar komt een nieuwe fietsroute. Nou, de Schoterplas, dat weet je misschien wel. Tussen de Bellewaard en het Kuinderenbos.
0: Ja, boswachter Harco Bergman.
3: Meneer?
4: Ja?
3: Mag ik u wat vragen?
4: Natuurlijk.
3: Waar is dat fietspad? Hier zou een fietspad zijn.
4: Nee, maar dat die is er nog niet. Dat gaan we nog maken.
3: Oh, oké. Okay.
4: Te vroeg.
3: Oké. Okay. Succes.
4: Ja, dank je.
5: Ja, boswachter Harco Bergman. Ja, we lopen nu rondom de Schoterplas. Maar binnenkort kun je hier ook fietsen, hè? Wat is het plan?
4: Nou, het is het idee samen met de gemeente om een fietspad te maken rond de Schoterplas. Dan kun je, ja, je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt om polders, hè? Want ja, de polder is helemaal vlak. En hier heb je straks een glooiend landschap. En het wordt een fantastisch mooie fietsroute die aan gaat sluiten op het net wat al in het bos ligt. Dus daar komt voor de mensen uit de polder gewoon een heel mooi rondje bij om te fietsen.
5: En waarom moest hij er komen?
4: Nou ja, we hebben dit gebied in 2007 in bezit gekregen om natuurontwikkeling te doen. De natuurontwikkeling doen we in de kern van het gebied en in de schil van het gebied gaan we recreatie toestaan.
5: Maar is dit een hele toeristische plek al of...
4: Nou, regelmatig staat deze parkeerplaats zondags helemaal vol. Mensen hebben echt deze plek al ontdekt. Het komt natuurlijk ook omdat er een restaurant bij is. Waar je, ja, met je wandeling kun je combineren met een bezoekje aan een horeca voor een, ja, een gebakje of iets drinken. Ja, ik denk dat dat een schot in de roos is. Nou, hier loopt het fietspad straks ook langs. En dan gaat het langs het brede pad. En dan gaan we langzaam, zeg maar, het heuvelachtige landschap van het Kuinderbos in. Ga je mee? Nou, hier gaat het fietspad dan zeg maar langzaam omhoog naar het hoogste punt van de landschapswal die je hier achter ons ziet.
5: En dan gaat het fietspad eigenlijk gewoon dwars door het landschap heen, eenmaal langs de plas eigenlijk. Dat is het idee.
4: Nou ja, hij gaat hier omhoog. Dan gaat hij een heel stuk over de bovenkant, hè, want dan kunnen de fietsers ook heel mooi van het landschap genieten. En daar in de bocht duikt hij dan weer naar beneden, dan ga je weer een stukje bij het water. En daar waar die twee dijklichamen een opening in zit, daar gaat hij weer omhoog. Nou, dan fiets je zo langzaam het gebied uit.
5: Dat is leuk fietsen, denk ik zo.
4: Ik denk dat dat heel mooi fietsen is.
5: Ja. Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?
4: Nou, september, oktober is de planning. Maar goed, de weersomstandigheden die zullen we ook in de gaten houden. Maar je moet ergens beginnen.
5: Ga je toch ook een stukje fietsen?
4: Nou, ik vind fietsen erg leuk, dus ik kom hier zeker fietsen. Want ik kom hier wel vaker even wandelen, maar op de fiets kan het ook heel leuk zijn.
5: Beetje Zweeds, hè, hier eigenlijk.
4: Nou ja, dat vind ik zelf ook. Hè. Ik noem het Kuinderbos en deze camper-kampeerplaats noem ik ook altijd Klein Zweden van de Polder.
1: Geweldig. Nou, met een beetje fantasie kun je dat er wel van maken. Boswachter Harco Bergman, hoorde je dat over die fietsenroute naar en rond de Schoterplas. Nou, lijkt me wel mooi fietsen daar, ja.
0: Ja, ik noteer hem in mijn boekje.
1: Kijk eens aan.
0: Want ik fiets ook graag, net als Harco.
1: Zometeen bericht uit binnen- en buitenland, hè?
0: Ja, er was gisteravond overleg tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over opstootjes bij...
1: Nou, dan druk je het heel voorzichtig uit.
0: Maar... Er stond een heg in brand, heb ik gezien.
1: Spoedoverleg was dat, ja.
0: Van... En die horen we straks daarover?
1: Dan horen we VNG-voorzitter en de burgemeester van Utrecht. Dus dat is Sharon Dijksma.

0: 8 minuten voor 8:30 werd het met Johnny Hate, Jazz of Flevoland en Shattered Dreams.
1: Dan gaan we naar de berichten uit binnen- en buitenland. Er komt een speciaal team dat gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat hebben het kabinet en gemeenten gisteravond afgesproken na een spoedoverleg. De afgelopen weken waren er heel veel protesten tegen de komst van AZC's. Nou, die liepen soms ook behoorlijk uit de hand. Gemeenten voeren de spreidingswet uit, maar steun uit Den Haag ontbreekt soms, zegt VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma.
2: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
1: Nou, premier Jette die had het over een vliegend team. Nou ja, wat dat is, wat hij daarmee bedoelde. Wat het gaat doen en hoe het dan gaat werken. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het komt er wel.
0: Reizigers moeten ook vandaag rekening houden met lange wachtrijen op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven met de nieuwe opzet voor de beveiliging. Dat leidt tot grote problemen, zegt deze beveiliger.
3: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot... Nou, begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Weet je wat ze op Schiphol moeten doen? Eens even terugkijken en terugluisteren op onze website naar de Flevolandse zakenvrouw van gisteren. Die specialisten in roosters maken.
1: Ja, nou ja, voor hetzelfde geld hebben ze die al in de arm genomen. Het zou kunnen natuurlijk.
0: Ja, want ze zijn gisteren een goed rooster leidt tot meer
1: heel veel werkvreugde, ja.
0: Ja, veel
1: nou, dat ontbreekt even op Schiphol op dit moment.
0: Want veel beveiligers hebben zich nu ziek gemeld.
1: Oh,
0: vanwege de onrust en Schiphol zet extra personeel in. Maar het is afwachten dan of de rijen korter zijn.
1: Juist. We gaan nog even naar de Maasbrachterhavendagen. Dan moet het echt gaan gebeuren. Daar willen ze de grootste frikandel ter wereld bakken. Nou. Doe eens een schatting, hoeveel meter? Want daar hebben we het over. Hoeveel meter moet die gaan worden? Metertje of 10?
0: Ja, maar misschien gaan ze richting 12 of 15.
1: Nee, nog veel langer. 38 meter 15 moet die worden.
0: Dat is
1: een heel eind. Dat is zo groot als een spits. En dat is dan weer een klein binnenvaartschip. Nou, dan ben je weer terug bij die Maasbrachterhavendagen natuurlijk.
0: Oh, leggen ze hem ook helemaal zo in het gangpad?
1: Ik weet niet waar ze
0: het neer gaan leggen. Maar,
1: ze hebben al wel in de loods een lange frituurbak gebouwd. En gisteren werd er geoefend. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Want ja, voor je het voor het echtje doet, even oefenen. Maar er werd wel geoefend met een iets minder lange frikandel.
4: We willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
5: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja.
4: Ja, even uit laten lekken, jongen.
0: Ja, dat is wel fijn. Ja.
1: Even uit laten lekken.
0: Dat wordt zo vettig.
1: En deze dame had het over geld ophalen, want ze willen zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF-kankerbestrijding.
0: Volendam maakt zich op voor de play-offs om Europees voetbal. Niet dat de club meedoet, maar donderdag speelt Ajax tegen Groningen in het stadion van Volendam. Ajax moet uitwijken vanwege de concerten van Harry Styles. Ja, die speelt een paar avonden achter elkaar.
1: In de ja, tien maar liefst. Dus, ja.
0: Voor heel Europa.
1: Ja.
0: En er zijn de Amsterdammers van harte welkom in Volendam.
6: Het is toch leuk dat Ajax hier komt?
7: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
8: Ik vind het wel leuk. Dat we is toch een beetje feestelijk.
0: Nou ja, feestelijk. Want FC Groningen is iets minder welkom dan de Ajax. Supporters van die club mogen er niet bij zijn. Dit vanwege de onrust na de wedstrijd tussen Volendam en Telstar. En de gemeente wil de boel nu rustig houden.
1: Ja, zij zijn Groningen niet heel blij mee.
0: Dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland. Ja.
9: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland.
11: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
13: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
11: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad één persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Griend. Anoush Dastgir is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dastgir was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18. Verslaggever Martijn de Groot.
23: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
0: Hij was ook assistenttrainer in Almere en invaller na het vertrek van Hedwiges Maduro. GroenLinks PvdA en Dronten Sociaal hebben moeite met het coalitieakkoord in Dronten. Ze missen sociale en maatschappelijke thema's. Beide partijen hebben ook vragen bij de keuze om te stoppen met de noodopvang voor asielzoekers. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 ziet het probleem daar ook niet.
24: En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: Mieke Baltus wil door als burgemeester van Lelystad. Dat heeft ze de commissaris van de Koning, Arjan Gerritsen, laten weten. Baltus is nu 5 jaar burgemeester. Haar termijn verloopt over 1 jaar. Als ze wordt herbenoemd, is dat weer voor 6 jaar. 3 van de 5 verdachten met een Flevolandse link in de politiecampagne Game Over zijn aangehouden. Van een 4e verdachte is de identiteit bekend, maar deze man is nog niet opgepakt. De identiteit van de 5e persoon is nog niet achterhaald. Hij plunderde in Lelystad de rekening van een echtpaar uit Emmeloord.
25: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. De huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens Vereniging Eigen Huis kreeg slechts 1/3 van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen.
26: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Ook de zon die schijnt nog eventjes, maar al vrij snel gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de loop van de ochtend volgt dan ook de eerste regen. Vooral vanmiddag is het dan van tijd tot tijd echt wel nat. Met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de meeste plekken. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markem een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is lokaal nog een enkel buitje mogelijk. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar een graad of 10 op de meeste plekken. Echt wel een zachte nacht. En morgen, dan krijgen we wederom te maken met nog één wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Maar vanaf donderdag, dan wordt het droger, gaat de zon flink schijnen en gaat ook de temperatuur flink oplopen.
1: Even kijken hoe het op de weg is. Op de N50 is een ongeluk gebeurd. En dat betekent flink wat vertraging. Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar ben je een kwartier langer onderweg door dat ongeluk. En de andere kant op voor Kampen bijna een half uur op onthoud. Hou daar dus rekening mee. Dan de A27, Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten vertraging en een half uur op de A28, Amersfoort-Zwolle. Dat is tussen het Harde en Zwolle-Zuid. De rechte rijstrook is daar dicht. De andere kant op die A28 ben je 10 minuten langer onderweg tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. En tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, ook op die A28. Ook daar zo'n 10 minuten tijdverlies. Dat waren de files vanaf 7 minuten. Anders is het wel een flink lange lijst voor deze dinsdagochtend. Nee, geen flitsers gemeld. Zometeen hebben wij weer een Flevolandse zakenvrouw bij ons te gast in de studio. Want ja, je weet het, de genomineerden die komen hier voorbij. 6 stuks in totaal.
0: We hebben er heel wat gehad, hè?
1: Ja, we praten met alle 6. En zometeen is hier in de studio Adriette Post-Simonsen. Zij is genomineerd in de categorie MKB.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Surrender, 8 minuten over 8:30 werd het daarbij. Je hoorde Swing Out Sister.
1: 6 vrouwen zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Nou, in Flevoland is wakker praten we met alle 6. En vandaag is dat Adriette Post-Simonsen. Zij is genomineerd in de categorie MKB.
0: En ze is van het bedrijf Bouw Totaal in Emmeloord. Goedemorgen, Adriette.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja,
0: het is een familiebedrijf, hè?
2: Ja,
0: je man zit erin?
2: Mijn man zit erin, ja.
0: En jij zit erin? Ja, wat voor familieleden nog meer?
2: Een neef en 3 van de kinderen, een schoonzusje, 2 broers. Dus ja, het zit.
0: Iedereen doet mee.
2: Ja.
1: En wat maakt dat zo bijzonder als familie, om dat zo met elkaar te werken?
2: Nou, je kent elkaar, je weet wat je van elkaar kan verwachten. En ja, het is ook wel een stukje cultuur die je met elkaar schept. En waardoor je als familiebedrijf ook voor ons gevoel sterker kan zijn.
1: Maar het kan ook een valkuil zijn, lijkt me.
2: Ja, dat kan. Daar moet je ook wel voor waken.
1: Ja, hoe doe je dat?
2: Nou, door zakelijk en privé toch wel zoveel mogelijk gescheiden te houden.
1: Maar hoe zorg je daarvoor dat je dat gescheiden houdt?
2: De thuistafelgesprekken af en toe ook eens over wat anders te laten gaan dan over het bedrijf.
0: Kan dat? Daarnaast... Lukt dat?
2: Lastig.
0: Ja, ze kunnen erop lachen.
2: Ja, het is lastig, maar...
1: Of zegt op een gegeven moment dan iemand... jongens, nu gaan we het over iets anders hebben.
2: Ja, dat gebeurt wel regelmatig, ja.
0: En jullie hebben net een feest achter de rug. 20 jaar alweer bestaat het.
2: Ja.
0: En een nieuw pand.
2: Ja, het pand is eigenlijk ook een beetje gekomen door een storm die we gehad hebben. Dat we op een gegeven moment dachten van... nou moet er toch echt wat gaan gebeuren. En we hebben toen toch... het bedrijf, zeg maar, een upgrade gegeven en helemaal verbouwd en een nieuwbouw gebouwd. Dus het is uiteindelijk echt een mooi resultaat geworden door alle hulp die we gehad hebben daarin.
0: Ja, want storm, waar zat je toen? Wat gebeurde er?
2: We zaten op dezelfde plek. Door een voorjaarstorm is het dak van de oude loods eraf gewaaid. Waarin we genoodzaakt waren of te herbouwen, te vernieuwen. Maar toen hebben we toch gekozen om daar totaal iets nieuws neer te zetten.
0: Maar zag je als bouwvakker niet aankomen dat het zoetjes aan tijd werd voor een nieuw dak?
2: Ja, maar dan blijf je vaak buiten aan de gang. En dat komt wel een keer.
0: Ja.
2: Totdat het moment komt dat het niet uitgesteld kan worden. Ja. En nu is het moment aangebroken. Ja.
1: Juist. Ja, die 20 jaar, dat 20-jarige bestaan. Letterlijk en figuurlijk heel veel opgebouwd natuurlijk. Als je nou terugkijkt, waarvan zeg jij dan van... nou, daar ben ik toch wel echt heel trots op dat we dat met elkaar hebben bereikt.
2: Nou, vooral trots op het hele team. We hebben een team met weinig verloop in het personeel... En ik kan met recht zeggen dat het bedrijf is ontstaan vanuit de kracht van het team. Ja. Het team heeft dit gebouwd en wij zijn daarin misschien dat druppeltje olie waardoor de machine wat sneller loopt. Maar de kracht zit echt in het team.
0: Ja, maar dan komen we natuurlijk ook op jouw rol, want jij doet personeelszaken.
2: Ja,
0: dus jij ziet ze komen, maar gelukkig niet gaan.
2: Ja, ja, ja, dat proberen we wel zoveel mogelijk op die manier te doen. We hebben een heel stabiel team en ik geloof ook dat de kracht van aandacht en aandacht voor de mensen, voor de medewerker, leidt tot dat de mensen langer bij je willen blijven werken en een stabiel team. We hebben gewoon een heel mooi team en we hebben ook regelmatig momenten waarin de partners ook aanschuiven, waardoor wij ook weten hoe de gezinssituaties zijn. Maar ook zien wat de vrouwen achter de mannen of de mannen achter de vrouwen betekenen voor het bedrijf. En daarin zie je ook echt terug dat we een familiebedrijf zijn.
1: Dus het oog hebben voor privé situaties. Hè? Als er is wat gebeurt, nou ja, dat kan verdrietig, maar ook mooi zijn.
2: Ja, dat je daar ook oog voor aandacht hebt. Voor te krijgen. En dan zullen we ook altijd wel tekortschieten. Maar daarin aandacht proberen te hebben voor ieder mens en ieder medewerker persoonlijk, ja.
0: Ja, maar stel ik hoor dit en ik ben ook bouwvakker... dan denk ik, oh, dat is een fijn bedrijf om voor te werken. Kan ik solliciteren, ook al heet ik niet Post met mijn achternaam?
2: Zeker weten, ja. Ja? We zijn echt op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Oh, ook personeelsgebrek bij jullie, dat speelt ook? Oh.
2: Speelt absoluut.
0: Maar niet, hè?
2: Ja, we zijn ook wel kritisch, hoor. We willen echt wel vakmensen hebben. Mensen die die kwaliteit kunnen borgen waar wij als bedrijf voor staan... En daarin is het gewoon moeilijk zoeken in deze markt. En
1: Want wanneer past iemand niet bij jullie, binnen jullie team? Waar let je dan op?
2: Nou, mentaliteit. Niet we gooien het hek om 4 uur dicht en dan zijn we klaar. Nee, ik denk je bouwt samen. Dus met die mentaliteit zul je bij ons zeker terecht kunnen.
1: Je staat er samen voor,
2: je
1: met elkaar.
2: Je staat er samen voor.
1: Ja.
2: In goede en in slechte tijden. En dat hebben we ook echt gezien in het bedrijf. Dat wanneer het druk was, dat ze er stonden. Maar ook wanneer het bij een ander moeilijk was, dat wij probeerden er ook voor de medewerker te staan.
1: Ja. Ja. Nou voer jij namens het bedrijf ook gesprekken met gemeenten. Hè? Als er gebouwd kan gaan worden misschien. Hè? Stukken grond die beschikbaar zijn. Grondpositie heet dat, geloof ik, hè?
2: Ja,
1: ja.
2: Klopt.
1: Maar hoe gaan die gesprekken? Hoe doe je dat?
2: Nou, in het verleden zat je regelmatiger aan de tafel. Nu worden de vele grondposities worden vaak via aanbesteding geleverd, zeg maar. Dus het is moeilijker geworden in deze markt om grondposities te verkrijgen.
1: Mm-hmm.
2: Te maken met toch wel stroperige procedures. En daar heb je als bouwbedrijf echt wel mee te maken. We hebben een hele goede verhouding met de gemeente. En dat wil je ook vooral behouden. Dus in die gesprekken zullen we ook vooral uitgaan van het beste te vinden voor onze gemeenschap.
0: Maar ik denk dat andere bouwbedrijven ook op het vinkertouw zitten voor ook een stukje grond waarop gebouwd kan worden.
2: Maar moet ik wel zeggen, we zien de bouwbedrijven in onze Noordoostenpolder echt als onze concollega's.
0: Concollega's, ja. Ik hoor je goed.
2: Ja.
0: Toch ook wel concurrent.
1: Je baalt natuurlijk als je het niet krijgt.
2: Ja, in zekere zin wel. Maar onze andere bouwbedrijven in de polder moeten ook te eten hebben. Die hebben ook medewerkers aan het werk. Als wij het goed hebben, een ander mag het ook goed hebben. En daarin hoeven we niet altijd vooraan te lopen.
1: Okay.
0: Kom je in die sector veel vrouwen tegen?
2: Minder.
0: jij wel, dus.
2: Ja, veel minder. En ik zie ook heel vaak dat ik als vrouw alleen aan tafel zit met mannen in gesprekken of bij sectors. Maar goed.
0: Dat... En wat zou je willen zeggen tegen jonge dames die nu zitten te luisteren?
2: Kom op.
0: Kom op.
2: Vrouw kan dit ook. Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, maar ook op de bouwsteiger?
2: Ja, dat kan. We hebben ook, het is wel heel leuk. We hebben ook een aantal leerlingen waarin ook bouwvrouwen. En die hebben bij ons toch een streepje voor. Omdat we toch een gemêleerd bedrijf willen zijn. Waarin we ook anderen die we nog niet in het bedrijf hebben, een stukje voorrang willen geven, zodat we daardoor ook een goede afspiegeling zijn.
0: En ga je dat ook vertellen als je 19 juni de prijs wint bij de Flevolandse Zakenvrouwen?
2: Ja, zo
0: van, dames, kom op. Jullie kunnen dat ook in deze sector.
2: Ja, ik vind de sector heeft te weinig vrouwen en wordt ook vaak onderschat wat ook een bouwvrouw in het vak kan betekenen. En juist met een ander oog kan kijken naar een bouwsituatie, zeg maar.
1: Ja. Krijg je dat dan ook wel terug van de mannelijke partners met wie je aan tafel zit? Dat ze tegen je zeggen van, ze hadden wij er eigenlijk nog niet tegen aangekeken.
2: Ja, ja, je kan soms net even anders er tegenaan kijken, waardoor ze getriggerd worden en zeggen van, zo hebben we het eigenlijk helemaal niet op die manier gezien. Ja.
1: Nou, kijk eens aan. Nou, die nominatie dus, Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Ja, wat zeg je? In de pocket of?
2: Nee, dat zeg ik niet. Nee, absoluut niet. Ik zie dat we twee andere kandidaten tegenover me staan die ook een enorm goed verhaal hebben te vertellen. Dus als die het zouden winnen, zou ik er alle vrede mee hebben.
0: Ja. Oké, jouw verhaal hebben we hier al gehoord op radio en tv. Hartelijk dank voor je toelichting.
2: Graag gedaan.
1: En succes natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Je hoorde Andriëtte Post-Simonsen van Bouwtoetal en Meloort. En zometeen, wat heb ik gisteren toch gemist op Radio en TV?

0: Dat was Train. Nee, die Train komt zo met Bruises. Maar dit was Alex Warren en de Fever Dream. Ik geloof zelfs dat hij op nummer 1 staat op dit moment, deze Alex Warren. Brengt ons bij wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Jazeker, in Pauw en de Wit ging het over het cruiseschip De Hondius. Kwam gisteren aan in de haven van Rotterdam. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, die vertelde hoe de mensen worden opgevangen.
2: Dat hebben we helemaal ingericht in 2 dagen tijd. Dat zijn soort staakcaravans waar je alle faciliteiten hebt. Ze kunnen koken, wassen, douchen, slapen.
3: En zij moeten daar dus ook 6 weken zitten nu?
2: Ja, en zij kunnen dus wel ook naar buiten. Dus ze hebben wel ruimte om ook naar buiten te gaan. Ze krijgen elke dag eten. Dus we zullen dat zo goed mogelijk verzorgen als we kunnen. Maar ook op een manier dat het ook veilig is voor de omgeving.
1: Ja, ik moet toch een klein beetje hierop lachen. Ze mogen naar buiten en ze krijgen te eten.
0: Ja, dan mogen
1: ze toch wel een beetje de basis.
0: In een caravan mogen ze het zelf opwarmen, heb ik gisteren gehoord.
1: Ja. Goed. De regels voor de mensen die in quarantaine zitten, zijn eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met de coronaregels van een paar jaar geleden.
2: Ze moeten 1,5 meter afstand houden. Ja. Dat wel, net als in corona.
4: Met corona, ja.
2: En dat is gewoon een wat groter gebied dat is afgezet waar zij ook buiten kunnen zitten lopen. Ja, je kan niet even het hele gebied door, maar ze in dat afgeschermde gebied, dat is een vrij groot gebied.
1: Nou, kijk eens aan. Geen avondklok.
0: Nee. Heb je gisteren Radar gezien waar Fons een blikje energiedrank moest?
1: Nee, die
0: deed daar geen blikje, maar echt zo'n groot blik, zo'n megablik.
1: Oh, 1,5 liter?
0: Ja, dus volgens mij is het echt
1: verschrikkelijk smerig.
0: Ja.
1: Oh,
0: en hij liet bij de Hartstichting liet hij zijn bloeddruk meten vooraf.
1: Ja, sky high zeker?
0: Nee, eerst gewoon.
1: Ja, ja.
0: En daarna had hij gewoon echt een hoge bloeddruk.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: dat is ongelooflijk.
1: Troep, joh.
0: Ja. En er waren ook allerlei deskundigen in het programma om te vertellen dat het allemaal niet goed is. Zoals Britta de Jong, zij is jeugdarts in het Medisch Centrum Leeuwarden.
5: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten. Die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. Dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat het geen onschuldig drankje is.
0: Ja, de marketing die maakt dat veel jongeren de drankjes blijven drinken, zegt Frank Lindner. Hij is econoom en campagneleider van Foodwatch.
6: Dat is dus absoluut de kracht van marketing. Dat ze het inderdaad wegzetten als een drankje waarvan je vleugels krijgt. Maar goed, je krijgt geen vleugels. Je krijgt inderdaad hartkloppingen, slapeloosheid, tandbederf, et cetera, et cetera. Dus het zijn absoluut geen gezonde producten.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: Dat klinkt niet heel aantrekkelijk, nee, zoals hij het omschrijft. Ik was laatst in de supermarkt met een van mijn zonen. Nou ja, student, dus dan doe je af en toe even boodschappen met ze voor ze. Hè, dan betaal je dat.
0: Ja, ja, een beetje.
1: En toen moesten er ook van die energiedrankjes komen. Maar dat was om de zeilweek een beetje fatsoenlijk door te komen.
0: Ja.
1: Want dan geef je zeiles aan een groep jeugd. Ja, die willen 's nachts natuurlijk nog wel eens lekker spoken. Dus dan krijg je heel weinig slaap. Dus toen zei ik ook, het is niet heel gezond, hè, die troep.
0: Maar wat ze gisteren zeiden, is dat je daarna een terugval krijgt.
1: Hoe bedoel je?
0: Je bloeit even op dan door die cafeïneboost en de andere spullen die erin zitten. Maar daarna kak je in.
1: Ja, maar dat is logisch. Dat heb je natuurlijk ook als je bijvoorbeeld heel veel zoetigheid eet. Heb je zo'n suikerpiek.
0: Ja. Ja.
1: En daarna word je juist heel duf, slaperig.
0: Moet je dan.
1: Dus, nou ja, goed. Ach, misschien is het. Ik snap het wel, die jeugd. Hè, van, dan denken ze van, even er doorheen trekken.
0: Ik wil zijn als Max.
1: Maar ja, niet. Niet heel handig dus, uiteindelijk. Goed, dat waren wat zaken die gisteravond voorbij kwamen. Op Radio en TV. En dit is ook Flevoland is wakker voorbij. Morgenochtend 6 uur zijn we er weer.
0: Okay.
1: Zometeen Flevoland Muziekland met Leo. Heb je nog een verzoekje? Geef het door via de app. Dat is het makkelijkste. Dus blijf er lekker bij. Dit is

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt om polders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nieuwe trainer voor Almere City is een oude bekende. En oppositie Dronten levert kritiek op nieuw coalitieakkoord. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
11: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
9: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ach, Katrien, moet je eens opletten. hoe rommelig het kan. Gaan nog een uurtje Flevoland Muziekland doen. Maar eerst de verkeersinformatie van de ANWB. Drukke dinsdagochtendspits met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 4 minuten. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Diemen en knooppunt Watergraafsmeer, 5 minuten. A9 Diemen Amstelveen tussen Zuidoost en Amstelveen, 6 minuten. A27 Almere Utrecht tussen Almere Houtenhuizen, 5 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette, 10 minuten. De langste file van dit moment staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. Ja, ruim 35 minuten. Twee rijstroken zijn afgesloten. Omdat ze daar nu rommel aan het opruimen zijn. A38 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, 7 minuten. En voor Nijkerk ook nog eens 4. En dan ook nog de N50. Ja, Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek richting de A28. Een kwartier vertraging. Flevoland Muziekland begint zometeen.

0: Met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.
5: En dan nu de gouden ouwe...

0: Goedemorgen, zegt ook Sommieu. Goedemorgen, zeg ik ook. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Flevoland Muziekland. Ja, het liedje over de stroomstoring, dat waren natuurlijk de trams die als eerste hoorden. Where were you? The lights were out in New York City. Dat is de volledige titel. In Flevoland Muziekland probeer ik altijd een muziekje erbij te zoeken met een knipoog naar de actualiteit. Komt-ie. Vanochtend hoorden we boswachter Harco Bergman op de radio van het Kuinterbos. En die in zijn omgeving, daar bij de Wellewater en Schotenplas, wordt een nieuw fietspad aangelegd. En dat gaat een beetje glooien. En de omgeving doet een beetje denken aan een Scandinavisch land.
1: Beetje Zweeds, hè, hier eigenlijk.
2: Nou ja, dat vind ik zelf ook. Hè. Ik noem het Kuinterbos en deze camper-kampeerplaats noem ik ook altijd Klein Zweden van de Polder.
0: Nou, en Zweden maakt ook heel mooie muziek. Denk je bijvoorbeeld aan Ace of Base, dat is een bekende groep uit Zweden. Ja, je dacht natuurlijk, hij komt met ABBA. Nee, ik doe eens een keertje Ace of Base. En die hebben grote hits gehad in Nederland, zoals Like a Flower, The Sign, Wheel of Fortune en natuurlijk All That She Wants. Minder bekend is een plaatje van hen uit 1998. Dat heet Always Have, Always Will. En als je die hoort, dan denk je, is dat Ace of Base wel? Zijn dit niet, is er niet een jaren 60 trio uit de Motown-periode? Daar doet het een beetje aan denken.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Opmerkelijk duo was het in de jaren 80. Annie Lennox en Dave Stewart. En samen vormden zij de Eurythmics. Je hoorde Sweet Dreams. En daarvoor, uit 98 alweer, Ace of Base, Always Have, Always Will. Van Kiek de Kiekendief, die is op stap geweest, heeft een foto genomen van de veiling van de meischool op Urk. En dat is altijd een traditie in mei dat dan de biedingen bij elkaar worden opgeteld en naar een goed doel gaan. En het kistje meischool gaat daarna naar de bejaardentehuis en wordt daar lekker gebakken voor de senioren die daar wonen. Kiek heeft een foto gemaakt van het fotomoment in de visafslag. Je ziet de bankjes waar normaal de handelaren zitten om hun biedingen te doen op de vis die voorbij komt voor de veiling. Klok. En de Urkervlag hangt er, kinderen in Urkerkledij. En natuurlijk op de voorgrond dat felbegeerde kistje meischool. Maar ja, zie jij de verschillen tussen de linker- en de rechterfoto? Als je het ziet mag je bellen 0320 28 50 50. En je kunt ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. Televisie laten we hem nog even staan, die foto die ik net besprak. En op de radio hoor je de nieuwe single van Danny de Munk. Hij heeft het heerlijk.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: In Noordoostpolder komt een nieuwe fietsroute. Staatsbosbeheer legt die route aan rond de Schoterplas tussen het Kuinderbos en de Wellerwaard. De aanleg begint na de zomer. Boswachter Harco Bergman van het Kuinderbos verwacht dat in november de eerste fietsers over de route kunnen rijden. Hij beschrijft alvast hoe het dan wordt daar.
5: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
4: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad één persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Grientstraatje 36. Anoush Dastgir is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dastgir was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18. Verslaggever Martijn de Groot.
6: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
4: Hij was ook assistent-trainer geweest en invaller na het vertrek van Hedwiges Maduro. Meer nieuws en ook sportnieuws vind je terug op omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens Vereniging Eigen Huis kreeg slechts 1/3 van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.
8: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Ook de zon die schijnt nog eventjes, maar al vrij snel gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de loop van de ochtend volgt dan ook de eerste regen. Vooral vanmiddag is het al van tijd tot tijd echt wel nat. Met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de meeste plekken. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is lokaal nog een enkel buitje mogelijk. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar een graad of 10 op de meeste plekken. Echt wel een zachte nacht. En morgen, dan krijgen we wederom te maken met nog 1 wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Maar vanaf donderdag, dan wordt het droger, gaat de zon flink schijnen en gaat ook de temperatuur flink oplopen.
4: Je zou denken rond 9:30, de dinsdagochtendspits is een beetje op zijn einde. Maar er staat nog een hardnekkige file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Die duurt 40 minuten. 2 rijstroken zijn daar afgesloten voor Zwolle-Zuid. Ja, dan weet je het wel. De boel wordt daar nog opgeruimd na een ongeluk eerder vanochtend. Ook nog behoorlijk lange file op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten is aan het teruglopen. En de laatste file van het rijtje van de AWB gaat over de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Holendrecht en Amstelveen. 4 minuten later. Of 4 minuten later. Ja, je bent 4 minuten later op je bestemming dan je had gedacht natuurlijk. Ga straks een artiest draaien. Die heeft heel de Johan Cruijff Arena afgehuurd. Avond aan avond staat hij daar. Dat weet je natuurlijk al. Gaat over Harry Styles. Maar ja, Ajax die moet nog voetballen. En gaat dan naar Volendam.
9: Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
10: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
4: Beetje pas en meten dus.
11: Goedemorgen.

0: talking. Verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.
1: Nieuw en goud van oud. Je zingt ze allemaal mee. Dit is Flevoland Muziekland.

0: voor de man die 10 keer speelt in de Johan Cruijff Arena. Late Night Talking door Harry Styles.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1995. Dat is ook alweer jaren geleden na die hitparade van toen. Gaan we terug naar ook week 21, want dat is het nu ook. En dan zie je op nummer 1 staan een heel... Ja, als ik erop terugkijk, denk ik... God, vonden we dat mooi met z'n allen, zo'n langdradig nummer van Vangelis. Conquest of Paradise. Nou, die ga je niet terug horen. Nee, we gaan lekker swingen. Zoeken wat lager op in de hitparade. Ja, de groepsnaam was al een beetje raar. Dat was Kenny Dope Presents The Bucketheads. Volgens mij mag je ook gewoon The Bucketheads zeggen. En we gaan terug in de tijd met The Bomb. Die sound fall into my mind.
1: Muziekland. Terug naar...
0: 1995.

Ding al af. Door Andy Grammer en Max. Komt hier nog een keer voor de zekerheid. De foto's van Kiek de Kiekendief nu te zien op tv en ook op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je ook aanmelden als je mee wilt doen aan het spelletje. En je kunt meedoen als je het verschil ziet tussen de linker en de rechter foto. Een foto is genomen op Urk bij de visafslag, waar de traditionele meischool werd geveld voor een goed doel. En Kiek heeft een foto genomen op het fotomoment voor de schrijvende pers. Er staan allerlei mensen op een rijtje rondom een kistje meischool. Heeft een leuk bedrag opgeleverd en dat gaat dan weer naar een goed doel. Maar ja, zie jij het verschil? Je ziet de bankjes waar de kooplieden in zitten van de visafslag. Groot scherm, de vlag van Urk, kinderen in klederdracht. Wat is het verschil tussen de... Ik zie hem niet, maar als jij het ziet, dan mag je hem doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Je mag Kiek ook bellen. Ja, dat kan ook. 0320 28 50 50. Doe dat dan wel voor 11 uur. Want na 11 gaan we kandidaten bellen. Die mogen dan aan het Rad van Fortuin draaien voor

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebbe? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Dit is Flevoland.
3: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden, dus echt ompolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin en ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
10: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Nieuw fietspad in de maak in Noord-Oostpolder. En weer een schietpartij in Lelystad vannacht. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB. Een lange file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 35 minuten stilstaan. Komt door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Ook een vertraging op de N50. Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knopend-Hattemerbroek. Een kwartier stilstaan. En flitsers zijn er niet gemeld. Maar heb je er wel een gezien? Dan vragen we je dat even door te geven via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland staat op het punt van beginnen. Deel 2. We bedanken Leo voor het afgelopen uurtje. We openen zo meteen met Britney Spears.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar.

Waar blijf je nou? Donnie en Senna. En muziek daarvoor van Britney Spears. En Baby One More Time. Er hoort nog een woordje tussen natuurlijk. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. 10 minuten na 10 uur. Flevoland Muziekland op deze dinsdag 19 mei 2026. Normaal gesproken gaan we altijd even terug in de tijd. Terug in de tijd op dezezelfde dag. Maar aangezien het mijn laatste week is, dacht ik van, dat is allemaal leuk, die verzoekplaatjes. We gaan ook niet meer terug in de tijd. We draaien gewoon op dit tijdstip een plaat die ik leuk vind. En meestal wordt er op mijn verjaardag gevraagd, Bas, wat vind jij nou echt leuk? Ik heb een hele brede muziekkeuze. Dat varieert van Bach tot Hazes. En alles wat daartussen zit. Maar er zijn een aantal artiesten waarvan ik denk van, ja, dat is geniaal, prachtig, mooi. En daar heb ik ook heel veel LP's van waar ik regelmatig, die ik regelmatig op de platenspeler neerleg. Etta James is er eentje. Ik vind hem mooi, dus ik draai hem.

And while you see a chance, en Etta James ervoor. En Sunday Kind of Love. Het is 11 minuten voor 10:30 alweer. Die plaat van Etta James die heb ik zelf uitgezocht. Dat is wel een leuke plaat, hè? Ja, ja. Een verzoekplaatje van mezelf. We gaan naar de foto. De foto van vandaag. Kiek heeft er weer twee gemaakt. En toch zit er een verschilletje in. Het zijn twee foto's van de veiling van het eerste kistje Meischool op Urk. Ik heb de foto nog niet gezien. Even kijken. Of ik hem 1, 2, 3 heel snel zie? Nee. Nee, niet 1, 2, 3. Goed. Opgeven kan via de website omroepflevoland.nl/kiek. Ga voor de mooie prijzen meedoen. Straks om 11:50 kunnen we je bellen. omroepflevoland.nl/kiek. En ik laat hem op televisie nog even.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 10:30. Goedemorgen. In Noordoostpolder komt een nieuwe fietsroute. Staatsbosbeheer legt de route aan rond de Schoterplas tussen het Kuinderbos en de Wellerwaard. De aanleg begint na de zomer. Boswachter Harco Bergman van het nabijgelegen Kuinderbos verwacht dat in november de eerste fietsers over de route kunnen rijden. Hij beschrijft alvast hoe het dan wordt.
8: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè? Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
7: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad 1 persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Grind 36. En Anoush Dashgir is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dashgir die was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18 jaar. Je hoort verslaggever Martijn de Groot.
9: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
7: En hij was assistenttrainer en invaller na het vertrek van Hedwiges Maduro. Tot zover het nieuws. Al het andere nieuws is rustig na te lezen op de website en op de gratis te downloaden app.
10: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Ook de zon die schijnt nog eventjes, maar al vrij snel gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de loop van de ochtend volgt dan ook de eerste regen. Vooral vanmiddag is het dan van tijd tot tijd echt wel nat, met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de meeste plekken en daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markem een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is lokaal nog een enkel buitje mogelijk. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar een graad of 10 op de meeste plekken. Echt wel een zachte nacht. En morgen, dan krijgen we wederom te maken met nog 1 wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Maar vanaf donderdag, dan wordt het droger, gaat de zon flink schijnen en gaat ook de temperatuur flink oplopen.
7: Ja. We hopen dat je snel beter bent, want je klinkt ook een beetje verkouden. Net als er heel veel collega's hier trouwens. De verkeersinformatie dan van de ANWB. 1 lange file nog steeds op de A28. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Ruim een half uur stilstaan komt door opruimwerkzaamheden. En 2 rijstroken daar zijn afgesloten. 3 minuten stilstaan is het op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattermbroek. En flitsers zijn er niet gemeld. Heb je er wel een gezien, meld hem dan eventjes aan via de app van Flitsmars. Zometeen gaan we terug naar 1995. Maar eerst nog muziek van de Bee Gees.
11: Goedemorgen.

0: The Bee Gees, Night Fever en ABC, oftewel ABC en When Smokey Sings.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Week 21 van het jaar 1995, als we die hitparade erbij pakken, staan er heel veel leuke liedjes in. Waaronder op nummer 5, Take That, let op je glazuur, Back for Good.

0: Girl van Bryan Adams op nummer 3. En helemaal feest op nummer 2 met Catman. En op nummer 1, Vangelis, Conquest of Paradise. Dat kon allemaal nog, hè. Nummer 1 dus in die hitparade van week 21.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1995. Als we dan naar nummer 28 kijken, gaan we uitkomen op een bandje uit Amerika, Limburg. Rouennaise heten ze. En het roeienlied.

0: Twain en Man, I Feel Like a Woman. En Ronaise daarvoor en het roeie kliet, moet ik zeggen, in plaats van het lied. Dat is Limburgs dan, denk ik. Ik zat te kijken of ze Pinkpop stonden, maar dat staan ze helemaal niet. Ze staan wel in juli, 19 juli, op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Dat is waar ze wel optreden. En al die optredens daarnaast doen ze ook nog een keer natuurlijk. Wij gaan nog een keer naar de foto van Kiek. Kiek heeft er twee gemaakt, twee foto's lijken op elkaar. Ik heb het verschil nog niet kunnen vinden. Het zijn twee foto's van de veiling van het eerste kistje Meischool op Urk. En de vraag is, wat is het verschil van deze twee foto's? Je hebt nog 10 minuten om op te geven. En dat kan via de website omroepflevoland.nl/kiek. Dus omroepflevoland.nl/kiek. Voor de mensen thuis laat ik de foto nog even staan. En anders is het op de website terug te vinden hoor. Omroepflevoland.nl. Zometeen een nieuwe polderplaat. Maar eerst snelle en laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
3: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
4: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
0: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt om polders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Hendrix, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
12: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
11: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
13: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: In Noordoostpolder komt een nieuwe fietsroute. Staatsbosbeheer legt de route aan rond de Schoterplas tussen het Kuinderbos en de Wellerwaard. En bij een schietpartij vannacht is in Lelystad 1 persoon gewond geraakt. Dit en meer nieuws op onze website omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Op het ogenblik 1 lange file op de A28, de hele ochtend eigenlijk al. Dat is Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Daar sta je ruim 20 minuten stil. Dit komt door opruimwegwerkzaamheden. Opruimwerkzaamheden moet je zeggen. Nee, opruimwerkzaamheden, ja. Die wegwerkzaamheden die hebben ze gehad. Er wordt ook geflitst op de N301 bij Nijkerk. In beide richtingen hectometerpaal 11,8. En de N719 bij Krachenburg. Daar moet je op je snelheid letten, want daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 1,6. Heb je nou zelf een flitser gezien? Staat die niet in mijn lijstje? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
18: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
19: Maak impact in 2026. Kijk snel op

0: tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
8: Dit is Herberg Flevoland

0: eerder hoor. Zo'n plaat draaien, iedereen stond op de dansvloer.
1: Maar 41 jaar, jongens, waar is de tijd gebleven?
0: Gaat nergens over.
1: Echt, hè?
0: Het is dat ik dat nog hardop uit durf te spreken. Dat is toch vreselijk eigenlijk?
1: Ja, want dan moest je toch wel minimaal 18 zijn. 41 jaar geleden.
0: Ik was 17.
1: Oh,
0: ik zei wel dat ik 18 was.
1: Ah, ja, ja,
0: dus je kan rekenen, zeg maar.
1: Nou ja, ik zeg verder niks.
0: Nee, dat is het. Goedemorgen. Het is weer dinsdag. We gaan de goede kant op, hè, qua weer zometeen.
1: Nou, ik zag gisteren trouwens een weer-app die wat verder keek dan aankomend weekend.
0: Ja.
1: En naarmate de dagen voorbij gaan, gaan de temperaturen nog verder omhoog.
0: Echt waar?
1: Volgende week zaterdag tikken we misschien de 30 graden aan.
0: Ik ga eens even kijken op mijn telefoon.
1: Zou misschien kans maken op een hele vroege hittegolf.
0: Echt waar?
1: Ja. Maar ik weet niet of het zover komt natuurlijk ook. Want qua weer ben ik altijd wat positiever dan de meteorologen, zeg maar. En het kan nog alle kanten op, hè? Ja,
0: hou je ervan, van 30 graden plus?
1: Of nee, 30 graden plus niet. Nee. Ja, of ik moet op mijn bedje liggen met mijn voetjes en mijn teentjes in het water.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Dat ik verder niets hoef te doen.
0: Heb je de airconditioning thuis?
1: Ja, dat wel, ja.
0: En in de auto?
1: Ook, dus, ja. Ja, dat is meestal wel standaard ook. Maar 22 graden en een zonnetje, dat is wel lekker.
0: Ik vind 22 prima. Ja. 23 mag ook nog wel, maar het wordt echt niet veel warmer worden.
1: Ik denk dat de meeste mensen dat eigenlijk ook wel weer hebben.
0: Ja, daar heb je ook wel helemaal gelijk aan. Ja. De herberg hebben we geopend. De stoeltjes staan weer buiten. En

0: is al 41 jaar geleden dat ik deze plaatjes draaide in de discotheek waar ik draaide in Amersfoort. Ja. Kabbala heette dat.
1: Oh,
0: maar het was succes gegarandeerd.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: weet dat er heel veel mensen nu op het puntje van de stoel zitten om te wachten op de alle tips van Ben van Tilburg. Maar die is er vandaag niet.
1: Ben is er eventjes niet, nee.
0: Nee, alleen volgende week weer wel hoor. Maar deze week
1: niet te vieren. Maar dat neemt nu echt dat we zelf ook wel wat autonieuws kunnen opzoeken.
0: Oh, heb jij een leuk nieuwtje dan?
1: Heb jij wel eens een lekke band gehad in met de auto?
0: Nee, heb ik nog nooit van mijn leven gehad.
1: Ja, ik heb het één keer gehad. Klopt het af ook?
0: Ja.
1: Nee, op echt hout? Ja. Op je hoofd?
0: Oh nee, op mijn hoofd. Ja. Ik doe het ook nog, hè? Pannenkoek.
1: Ja, maar er zijn nu slimme auto's. Build Your Dream is er bijvoorbeeld eentje. Dat als je één lekke band hebt, dan kan het systeem één band optillen.
0: Mm.
1: Dat kon vroeger alleen bij James Bond.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan?
1: Dat de Citroën CX vroeger, dat grote slagschip van Citroën, die had ook luchtvering en die kon één wiel kon die ook redelijk optillen. Maar er is nu een soort Desus-systeem van Build Your Dreams. En die kan dus, als er een lekke band is, kan die dat wiel optillen, kan die de balans zo verleggen dat de auto toch gewoon goed door blijft rijden. Dus je hoeft geen thuiskomertje erop te leggen of wat dan ook. Hij activeert het zelf. Hydraulische actuators.
0: Maar dat het niet al veel eerder is bedacht dat je, zeg maar, ik bedoel, we kunnen tegenwoordig alles, hè. Een chirurg in Australië, die kan in Nederland in opereren.
1: Ja.
0: We hebben allerlei medicijnen voor gekke ziektes, maar een band, een lekke band, dat is niet op te lossen.
1: Nou ja, je moet de auto kunnen balanceren natuurlijk, hè, dat hij op drie wielen kan rijden. Yang Wang heeft het ook al.
0: Wie?
1: Dat is een automerk.
0: Ja. Oké.
1: Okay. De Denza B8 en de Fang Chang Bao.
0: Jan Wang.
1: Die kunnen het ook allemaal.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, nou, misschien binnenkort alle nieuwe slimme auto's die kunnen dat ook gaan krijgen.
0: Ja.
1: En Tesla brengt de nieuwe modellen uit. Tesla Q.
0: De Q.
1: Ja. Een combinatie tussen de I en de X en de 3.
0: Ik vind ze een beetje op elkaar lijken allemaal.
1: Ja, maar deze, ze zeggen, dit wordt de klapper voor Tesla.
0: Is dat
1: tenminste
0: zo?
1: Voor zover de mensen Tesla nog willen kopen natuurlijk ook. Maar
0: ja.
1: Als dat weer enigszins goed is, dan denken ze dat dat de klapper gaat worden.
0: Oké, ik ga eens even opzoeken, even de foto's bekijken van de nieuwe Tesla. Is die al uit of komt die uit?
1: Hij is net gepresenteerd.
0: Dus net gepresenteerd.
1: Eind dit jaar zou die in productie gaan.
0: Okay. Nou, wachten we dat eventjes af. We gaan muziek luisteren van Spandau Ballet.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 11:30. Goedemorgen. In Noordoostpolder komt een nieuwe fietsroute bestaand, zegt Staatsbosbeheer. Die legt de route aan rond de Schotenplas tussen het Kuinderbos en de Wellerwaard. Aanleg begint na de zomer. Boswachter Harco Bergman van het nabijgelegen Kuinderbos verwacht dat in november de eerste fietsers over de route kunnen rijden. Hij beschrijft alvast hoe het dan wordt.
8: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
7: Bij een schietpartij vannacht in Lelystad is één persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Grient 36. En inbrekers hebben afgelopen nacht toegeslagen bij de Plus supermarkt aan de Botten 44 in Lelystad. Daders hadden het voorzien op het contante geld in de zelfscankassa's. Volgens de politie is de supermarktketen de afgelopen periode vaker doelgewit geweest van vergelijkbare inbraken. Tot zover een kort overzicht van de nieuws. Het andere nieuws lees je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Ook de zon die schijnt nog eventjes, maar al vrij snel gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de loop van de ochtend volgt dan ook de eerste regen. Vooral vanmiddag is het al van tijd tot tijd echt wel nat, met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de meeste plekken en daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markem een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is lokaal nog een enkel buitje mogelijk. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar een graad of 10 op de meeste plekken. Echt wel een zachte nacht. En morgen, dan krijgen we wederom te maken met nog één wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Maar vanaf donderdag, dan wordt het droger, gaat de zon flink schijnen en gaat ook de temperatuur flink oplopen.
10: Dankjewel, wetenschap. De verkeersinformatie van de ANWB op het ogenblik. Alle files zijn opgelost. Wel wordt er nog geflitst op de NE-719. Dat is bij Krachenburg. Daar een controle in beide richtingen. En daar staan ze bij hectometerpaal 1,6.
11: Heb jij je vanochtend misschien wel helemaal blind zitten staren op die twee foto's van Kiek?
10: Nog steeds.
11: En denk jij dat je het goede antwoord hebt? En denk jij te weten wat er veranderd is? Jij niet, Bastiaan. Nee. Nee, maar je hebt ook geen antwoord ingestuurd.
10: Ja, maar hij is echt heel moeilijk.
11: Maar heb je wel een antwoord ingestuurd en wil je weten of het goede antwoord is? Blijf bij je telefoon, dan wie weet bellen we jou zo meteen met een mooie prijs.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers hoort de koffie.
1: Ja, ja, zeker. Oh, tijd voor een kopje koffie.
0: Lekker.
1: Hard nodig.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ilva, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Dronten. Storen we je ergens mee of valt wel mee?
2: Nou, je stoort me niet, want ik ben even in het centrum van Dronten.
0: Oh, dus
2: even naar de groenteboer.
0: Ja, welke boer zei je?
1: De groente.
2: Koopman, groenteboer.
0: Oh, de groenteboer.
1: Ja,
0: de groenteboer. Wat moet je halen dan?
2: Kaas.
0: Bij de groenteboer?
2: Ja.
0: Kan het allemaal bij de groenteboer? Dat kan wel in het Dronten, denk ik.
3: Dat is een multifunctionele groenteboer.
0: Ja, maar dan ga je toch naar de kaasboer?
2: Ja, ook, maar...
0: Ja, die hebben ze toch ook in Dronten, echt de eigen kaasboer?
2: Ja,
0: ja, ik wou zeggen, dat ik wel eens een keer. Dus dus oké, okay, dat kan.
3: En welke kaas ga je halen dan?
2: Jong belegen,
3: oké. Okay.
0: Ik vind het kaas...
2: Kaas is
0: lastig, hè? Ik bedoel, kaas moet wel lekker zijn. Het moet niet van die supermarkt...
3: Ik hou niet van die oude kaas.
0: Nee, maar kaas met een smaakje... Hoe noem je dat?
3: Met brandnetelkaas of zo?
0: Ja, zoiets. Dat vind ik lekker.
2: Ja, die hebben ze daar ook.
3: Die hebben ze een hele aparte smaak.
0: Ja, dat vind ik lekker.
3: Ja
0: dat vind ik
2: ook. Bij de borrel of
0: met
2: een wijntje erbij.
0: Ja,
3: Ilva, maak ons helemaal gek.
0: Ja,
3: we zijn ook in de mond in één keer.
0: Enorm aan toe. We zitten een beetje in een dip hier.
2: Oh.
0: Dus we moeten even een kaasplankje bestellen.
3: Blokje kaas voor een brede lach.
0: Ja, voor een brede lach. Nou. Ilva, dat reden dat we jou aan de telefoon hebben... is natuurlijk het spelletje Kiek de Kieken. Die was moeilijk, hè?
2: Hij was moeilijk, ja. Ik moest hem echt uitvergroten.
3: Nou, vertel maar. Wat heb jij, of tenminste, wat denk jij te hebben gezien dat anders is?
2: Nummer 27.
0: Ik ga even eens meteen kijken.
3: Nummer 27... Waar?
0: Ja, hieronder. Kijk.
3: Hè?
0: Ja, hier. Kijk, dit is wel en dit is niet.
3: Oh, maar dat staat ook echt heel dunnetjes geschreven.
0: Ja, het is echt ongelooflijk.
3: Oh.
0: Kiek die doet het maar moeilijk over op het ogenblik.
3: Ja, ik had voor het goede doel gewoon een eentje bij die 87.000 gezet.
0: Ja.
3: 187.000.
0: Ja, of 87.000 en 1 cent.
3: Ja,
0: zoiets. Dat was leuk geweest.
3: Ja, ik vond hem ook inderdaad
0: pittig, hoor. Verhalen. Dat is pittig. Ja, je ziet het meteen aan de mensen die zich opgeven, Ilva. Want we hebben er maar 17 inzenders.
3: En 3 bozen.
0: En 3 die het goed hadden, waarvan jij er 1 bent.
2: Dat is heel weinig.
0: Ja, dat is echt 3 keer niks. Dat is echt vreselijk.
3: Ja.
0: Maar, goed nieuws voor jou, Ilva. Jij mag aan het rad gaan draaien.
3: Ja. Weet je welke vraag ik ga stellen? Jawel, hè?
2: Of ik rechts of links onder wil en hard of zacht.
3: Nou, dat is het. Wat is het antwoord?
2: Rechtsom en harder.
3: Rechtsom en een harder.
0: Ja.
3: Zo. Dat was een hele harde. Dat was lekker. Dat was echt heel, heel, heel hard.
0: Misschien moet je het nog een keer doen. Dat is leuk.
3: Misschien ben ik ook wel... Ja, dat hangt even een beetje van de prijs af. Ga je heel even stiekem kijken alvast.
0: Arnoud was niet tevreden, dus hij draait nog een keer voor je.
2: Oké.
3: Dat is een heel gevaarlijk liedje dit, hè? Die gaat de hele dag niet meer uit je hoofd. Nou, deze is wel leuk.
0: Ja, is die leuk?
3: Ja, nou ja, gisteren wilde ik hem ook al weggeven, maar toen zei de mevrouw, heb ik al.
0: Oh ja, dat
3: maar
0: is
3: je zal hem maar niet hebben, en dan komt hij toch heel erg goed van pas, want je weet maar nooit wanneer je hem nodig hebt.
0: Precies.
3: De Omroep Flevoland Noodradio.
2: Oh, ja, leuk.
3: Ja, die is leuk ook, hè?
2: Ja.
3: Ja, want ik zei het gisteren ook, je kan hem even in het licht zetten en dan laat hij op. En dan kun je je telefoon een klein beetje opladen, er zit een lampje bij en zo. En natuurlijk 89.8 FM, de zender als de calamiteiten zijn.
0: Ja precies. Ja, je kan hem ook omdraaien, toch? Of zit er geen opdraaien?
3: Ja, zo'n soort
0: zwengeltje zit erin.
3: Hoe noemen ze dat? Kat?
0: Ja, nou ja, dat je hem op kan draaien, dat je geen batterij erin hoeft te doen.
3: Ja. Dus dat hadden we vroeger hadden we dat ook al.
0: Ja.
3: En toen is het een tijdje uit geweest en nu is het terug.
0: Ja, dat klopt.
3: Nou, en hij komt terug naar jou, Ilva.
2: Dankjewel.
3: Alsjeblieft. En hopelijk hoef je er alleen maar in leuke tijden gebruik van te maken.
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, je weet maar nooit, hè?
0: Goed. Hij wordt naar je opgestuurd. Je wordt nog even teruggebeld door de receptioniste voor de adresgegevens.
2: Is goed.
0: Oké, dankjewel voor het meedoen. Doei.
2: Doei.
3: Doei.

0: Kim Wilde, dochter van Marty Wilde. Dus de muziek is haar met de paplepel ingegoten. Letterlijk en figuurlijk, zoals ze dat zeggen. Het heette You Came. Muziek natuurlijk, uit de jaren 80, 90 ook. En muziek die zo herkenbaar voor ons is. De grote hit, die hoor je natuurlijk ook hier. Kevin Potters van het leukste theatertje in Lelystad. Posa, goeie...
1: Morgen.
0: Ja, nog net ook, ja. Zit een beetje op het randje. Programma voor de komende dagen. Wat hebben jullie staan?
2: We hebben aanstaande zaterdag Rob Mostert. Misschien ben jullie bekend.
0: Ja, de grote toetsenvirtuoos.
2: Ja, op de Hammett, hè. Op de Hammett. Ja. Hij komt dit keer met zijn eigen trio. Hij staat er ook heel vaak met de Preacher Man. Maar dit keer met het Hammett trio. Dus hij wordt dit keer niet door de sax, zoals bij de Preacher Man, ondersteund. Maar door gitaar en drum. En dat wordt een hele groovy avond. Dus,
0: nou zeker, hij is hier toen ook geweest en hij nam ook wat mee. Hij zei, is jullie podium stevig genoeg ook? Ja,
2: dat zijn zware instrumenten.
0: Oh, absoluut. Een echte hemmen.
3: Honderden kilo's kosten.
0: Met een heftruck moet je dat doen.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is pittig.
2: Hij heeft een goed vervoersmiddel, maar het is toch altijd weer een hele ramp om hem naar binnen te krijgen.
3: Dus ja, maar als het eenmaal staat...
0: Hij woont vlakbij Amsterdam in een heel klein dorpje. Twee huizen en een kerkje. Middely heet dat. En een hele grote hal.
3: Ik heb er wel eens ingesproken.
0: Allerlei toetsen staan.
3: Ja, het is fantastisch.
0: Echt heel erg leuk.
3: Zo'n schuur.
2: Ja. Hij nodigt ook ontzettend veel mensen daar uit in zijn eigen studio.
0: Maar het is gewoon, een grootheid. Het is echt een grote naam.
2: In de Hammett scene kent iedereen.
0: Absoluut. Het staat gewoon bij jullie in Posa.
2: Het is gewoon bij ons in Posa. Aanstaande zaterdag 7:15. En er zijn nog kaartjes. Dus.
3: Heel goed.
2: Dan gaan we al naar vrijdag 5 juni. Dan hebben we weer zo'n aesthetic dance avond. Heb ik jullie al een keertje uitgelegd. Ja. Is een DJ, vrije inloop. Of tenminste, je moet wel wat betalen, maar vrije inloop. En is dus dansen, vrij dansen op muziek vanuit een DJ. Een supergezellig avond. Het wordt steeds drukker. Dus dat loopt heel erg goed.
3: Oh, wat is de leeftijd? De
2: gemiddelde leeftijd ligt tussen de 21, maar de jongste. Ja. 22. En dat loopt echt tot... Nou, ik heb ze al gezien van 70. Dus
0: heerlijk is dat.
2: Ja hoor, het is echt als je van lekker dans houdt. Zeker. Ja. En dan op de zaterdag daarna hebben wij... vroeger heette dat Jeugdtheatervereniging Lelystad. Nu heet het gewoon JTL. En die staan met een toneelproductie op de stapel. Maar liefst 3 keer. Eentje om 2:00, eentje om 19:30. En op zondag nog eens een keer om 4:00.
0: Is dus populair.
2: Ja, zeker. Het staat ook altijd goed vol. Sta op en dans. Dus het belooft denk ik...
0: Nog meer dans.
2: Nog meer dans, maar dan inderdaad in toneelvorm.
0: Oké.
2: En dan op zondag 14 juni alweer... komt er een speciale om 's ochtends om 10:00... in samenwerking met de Vrijzinnigen komt Tobias Bosboom. Dat is een toppianist. Maar die komt ineens 's ochtends gewoon samen met een verhalenverteller... een prachtig concert geven.
0: Duik.
2: Dus daar kun je ook bij zijn. Aanmelden kan via onze website. En dan dus 's middags...
3: Hoe laat is dat in de ochtend?
2: Dat is om 10:00 's ochtends.
3: 10:00 's ochtends.
2: Dus je moet er wel een beetje vroeg uit je bed. En dan later op de dag, om 4:00 op die zondag 14 juni... hebben we Alexander Broussard. Jullie ook wel bekend?
0: Zeker, ja.
2: Natuurlijk van televisie bekend geworden met zijn Billy Joel Experience. Dat doet hij ook. Zeker toevallig die zondag komt hij met die Billy Joel Experience, solo. Mm-hmm. Maar hij is eigenlijk, en dat is een nieuwtje wat ik hier te vertellen heb... hij komt voortaan met de songboeksessies bij mij. Dus hij gaat vaker bij mij optreden. Hij is nu een paar keer bij mij geweest, altijd helemaal uitverkocht.
0: Ja.
2: Maar we hebben dus in overeenstemming met hem songboeksessies gedaan. Want hij doet natuurlijk ontzettend veel, ook vanuit zijn tijd van Crazy Pianos...
0: Ja.
2: En dan gaat hij dus elke keer neemt hij een andere artiest of een andere sfeer, de 80s, de 90s. En dan brengt hij daar zijn kunde tegen horen.
0: Hoe komt het dat hij dat bij jou zo vaak gaat doen?
2: Hij vindt het goede koffie? Ook. En een goede Coca-Cola Zero, geloof ik. Nee, maar hij vindt het bij ons gewoon echt heel leuk. En hij vindt het ook leuk dat het podium en die mensen zo dicht op hem. En hij zegt, tuurlijk, ik doe graag die grote concerten, die grote podia. Maar Posa vind ik toch wel heel erg leuk.
0: Nou, goed zo.
2: Dus en Unicorn natuurlijk als laatste op zaterdag 27 juni om 7:15. Unicorn is de eerste swingfolk band. En dat belooft ook weer een hele leuke avond te worden.
0: Allemaal te vinden in Posa in Lelystad. Kevin Potters, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Dit is Flevoland.
1: Je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè. Ja, en dat wordt een fantastisch mooie fietsroute.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bij een schietpartij vannacht in Lelystad is één persoon gewond geraakt. En in Noordoostpolder komt een nieuwe fietsroute. Staatsbosbeheer legt de route aan rond de Schoterplas.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB. Geen files te melden. Wel één flitser op de N719. Dat is bij Krachenburg. Daar een controle in beide richtingen bij hectometerpaal 1,6.
13: Vind je vandaag een beetje opvliegerig ook? Een beetje kort lontje en zo. Voel je ook een beetje gejaagd?
10: Ik?
13: Ja?
10: Een beetje.
13: Weet je wel, hè?
10: Ja, ja.
13: Het zou zomaar kunnen zijn dat je te maken hebt dan met een hoge bloeddruk. Maar ook al merk je het vaak niet, toch zijn er misschien wel een paar aanknopingspuntjes die er eventjes op zouden kunnen wijzen om het allemaal even te laten checken. Daarover gaan we zo meteen praten met iemand van de Hartstichting.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals
14: en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
18: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke.
20: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: De buren tegen?
24: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
23: Ja,

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Een dikke nummer 1, want een tijdje geleden alweer. Cyril en Stumbling In.
1: Veel meer mensen dan verwacht die blijken een hoge cholesterol of bloeddruk te hebben. Volgens de Hartstichting lopen veel mensen rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Blijkt allemaal uit de resultaten van ruim een jaar hartcheckpunten. In de Flevomeer Bibliotheek in Lelystad is vandaag tussen 10 en 4 uur ook een hartcheckpunt ingericht. Maar ja, de vraag is, wat is dat nou precies? Hopelijk kan Voyka Bronsgeest van de Hartstichting ons daar meer over vertellen. Voyka Bronsgeest, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij bent daar nu bij dat hartcheckpunt. Kun je ons even uitleggen, wat houdt het precies in?
2: Ja, dat leg ik graag aan jullie uit inderdaad. Het hartcheckpunt, daar meten wij een aantal waardes. Onder andere het cholesterol, de bloeddruk, de bloedsuiker en de BMI. En op die manier kunnen we wat zeggen over de hartgezondheid van de mensen die we meten.
1: Ja, en hoe gaat het daar vandaag? Is het druk?
2: Ja, het loopt lekker door. We hebben op dit moment een half uurtje wachttijd. Dus het wordt goed weer druk bezocht in Flevoland.
1: Ja, in totaal liet al zo'n 13.000 mensen in Nederland tussen de 40 en 70 hun waardes checken. Wat is daar allemaal uitgekomen?

0: Ja, inderdaad wat je al zegt, 13.000 mensen hebben dus hun waardes laten checken. En daaruit kwam onder andere naar voren dat ruim 70% van de mensen die het cholesterol hebben laten meten ook een verhoogd cholesterol hebben. Dus dat is natuurlijk best wel een flink hoog aantal. Mm-hmm. En bij de bloeddruk zagen we ook al dat zeker 30% een verhoogde bloeddruk heeft.
1: Ja. Wanneer praat je eigenlijk over een hoge bloeddruk, weet je dat?
0: Ja, hoge bloeddruk is vanaf 140 en hoger. En dan zijn daar natuurlijk nog gradaties in hoe ernstig die verhoogd is. Maar vanaf 140 heb je eigenlijk een hoge bloeddruk.
1: Ja, nou ben je bent geen medicus, maar ze zeggen wel eens, de ene keer is de bovendruk die belangrijk is en de andere keer is weer de onderdruk die belangrijk is. Kan je daar iets meer over zeggen?
0: Nou, wij kijken eigenlijk naar beide. In eerste instantie kijken we naar de bovendruk. En is de onderdruk boven de 110, is dat ook een risicofactor. Dus vandaar dat we hem wel meenemen. Mm-hmm. Dus wij kijken eigenlijk naar beide. En als de waarden echt hoog zijn, laten we het aan de arts over waarnaar die kijkt.
1: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat als je tegen die mensen zegt van u heeft echt een hoge bloeddruk, dat vaak bij de mensen aankomt als een totale verrassing, hè?
0: Ja, er zijn zeker mensen die er erg door verrast zijn of ook geschrokken zijn, hè, soms. Dus, maar gelukkig is 55% van de hart- en vaatziekten ook goed te herstellen of tenminste te voorkomen door met je leefstijl aan de gang te gaan. Dus we proberen ook altijd mensen van de leefstijl aan te laten haken bij het hartcheckpunt uit de regio, zodat we mensen direct kunnen doorverwijzen naar het leefstijlaanbod wat er is. Zodat ze ook met die hoge waardes aan de slag kunnen. Want dat is eigenlijk wat het doel is. Hè? Om mensen dus een soort wakker te schudden van de waardes zijn verhoogd. En vervolgens ze aan het werk te zetten door met die leefstijl aan de gang te gaan. En dan is het juist fijn als de leefstijl regionaal is. Dus dat er mensen zijn uit de omgeving. Zodat ze goed weten wat er wordt aangeboden. Hè? Want de wandelclub van Miep op de Hoek kan bijvoorbeeld veel interessanter zijn dan een grote sportschool bijvoorbeeld voor iemand die daar niet graag naar binnen stapt. Dus op die manier proberen we mensen juist op hun eigen plekje de leefstijl te kunnen gaan aanbieden.
1: Ja, ja, mensen kunnen dan inderdaad geschrokken zijn, omdat je hoeft daar niet van te merken, hè, van een hoge bloeddruk.
0: Nee, je voelt een hoge bloeddruk niet, maar ook een hoog cholesterol voel je niet. Dus er gebeurt van alles in je lijf waar je niet altijd te weten van hebt. En daardoor is het juist mooi als je dat kan meten en daardoor, ja, zeker kan weten hoe het met die waardes gesteld is. Dus dat je gewoon wat meer grip hebt op je eigen waardes.
1: Ja, want het kan van allerlei problemen veroorzaken.
0: Ja, nou ja, het risico op hart- en vaatziekte gaat er namelijk omhoog. Hè, dus dat kan er natuurlijk voor zorgen dat je uiteindelijk een hartinfarct of een hersenbloeding kan krijgen. Ja, en dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus door eerder mee aan de slag te gaan en die waardes weer te verlagen. Ja, kan je nog heel wat bereiken met je leefstijl. En dus ook te zorgen dat je risico op die hart- en vaatziekte gewoon een stuk minder wordt.
1: En regelmatig laten meten natuurlijk.
0: Ja, we raden aan om iedereen waarbij de waardes nu goed zijn, om dat iedereen in ieder geval 1 keer per jaar te meten. Vanaf je 40ste. Dus dat is een belangrijke leeftijdsgrens omdat dan het risico wat hoger wordt.
1: Ja, ja, en het meten kan tegenwoordig vrij makkelijker en vrij toegankelijker worden. Want er zijn zelfs al intelligente horloges die de bloeddruk kunnen meten. Hè? Dan kan het wel heel makkelijk.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja.
1: Okay.
0: Ja, het is altijd wel goed om te kijken naar de betrouwbaarheid van bepaalde apparaten.
1: Ja.
0: Dus daarom ook verstandig om bij de juiste plekken de metingen te doen. Dat wil ik daar wel even bij meegeven. Maar inderdaad, het wordt steeds makkelijker om je eigen waardes te meten.
1: Voorika Bronsgeest van de Hartstichting, dankjewel en succes vandaag nog.
0: Graag gedaan. Doeg.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Taylor Swift. En die zingt dan over Elizabeth Taylor. En dat bracht de tijd op 16 minuten na 12 uur. We gaan snel naar de bierkamer. En in die bierkamer daar zit Berend van Straten. Berend, goeiemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag. Gaat goed met je? Want ik zei al, je bent verkouden, maar je hebt hooikoorts, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, heel veel mensen last van.
1: Ja, ik heb er elk jaar heel veel last van. En de laatste jaren is het alleen maar erger aan het worden.
0: Oh, ja, we horen het een klein beetje. Nou, doe je best maar. Het weer voor vandaag. Wat gaat het worden?
1: Ja, het is vandaag toch wel aan de wisselvallige kant. Hè. De ochtend is nog wel droog verlopen. Maar inmiddels is het wel de bewolking die de overhand heeft. En de komende uren moeten we wel rekening houden met enkele buien die gaan overtrekken. Nou, het is allemaal niet heel spannend. Want zo stevig als bijvoorbeeld gisteren zijn de buien zeker niet. Maar het wordt ook wel geleidelijk juist wat minder warm. De hoogste temperaturen van vandaag hebben we inmiddels al gehad. En vanmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 14. Ook vanavond en vannacht is dan lokaal nog een enkel buitje mogelijk. Maar ook die stellen niet heel veel voor. En het is wel echt een zachte nacht met minima die in de dubbele cijfers blijven.
0: Oké. Ja, die dag van vandaag qua weer moeten we dan maar snel vergeten. Dan gaan we de goede kant op, denk ik.
1: Zeker, ja. We gaan echt wel richting een periode met gewoon zomerse taferelen. Morgenochtend is dat nog niet het geval. Dan moeten we nog wel rekening houden met enkele buien die overtrekken. En dat kunnen lokaal best pittig zijn met hier en daar kans op een klap onweer. In de loop van de middag, dan wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. Gaat de zon wat vaker schijnen. En dan loopt de temperatuur nog op naar zo'n 16 of 17 graden. Staat nog wel een stevige wind uit het zuidwesten. En vanaf donderdag, ja, dan krijgen we te maken met een warme luchtaanvoer vanuit Zuid-Europa. En dat gaan we echt wel merken hoor. Want de temperatuur die gaat oplopen naar ruim 20 graden op donderdag. Vrijdag 24. En in het lange Pinksterweekend kunnen we gewoon rekenen op zomerse temperaturen van ruim 25 graden.
0: Oh, zomerse temperaturen.
2: Maar Berend, ik zag gisteren op een bepaalde weer-app dat het richting volgend week einde misschien nog wel warmer zou kunnen worden.
1: Ja, er zijn inderdaad berekeningen die richting de 30 graden gaan. Het is wel echt heel onzeker of dat ook echt zo gaat uitpakken. Ja. Maar de lange termijnkaart, dus ook voor volgende week, zien er toch wel hoopvol uit voor de mensen die ervan houden. Althans, natuurlijk.
0: Nou.
1: Want we lijken ook volgende week te maken met standvastige hoge drukgebieden. En de kans op een zuidelijke stroming is nog steeds heel groot. Dus dat zou erop kunnen rekenen dat we inderdaad te maken krijgen met temperaturen van zomers en lokaal misschien wel tropisch.
2: Ja. Nou, als het maar geen voorbode is voor een koude zomer. He? Dat we nu al het warmte krijgen.
0: Ja, dat we het nu al gehad hebben.
2: In de zomer
0: hebben,
2: zitten we weer tot onze enkels in het water.
1: Ja, nee, dat zal vast niet gebeuren.
0: Nee, dat zal vast niet gebeuren. We zijn weer helemaal op de hoogte. Berend, dankjewel. En voor jou een mooie dinsdag, hè.
1: Wel,
0: hoi.

0: weet zeker als je in de auto zit dat je aan het meezingen bent.
1: En dan degene die naast jou zit, die denkt, wat is die aan het doen?
0: Ja, precies. Ja, ja. We gaan naar het nieuws van buiten de provinciegrenzen.
1: Ja, de eerste avond van de avond, Vierdaagse in Loosdrecht, is rustig verlopen. De organisatie was bang dat er politieke uitingen zouden zijn. Er gingen geruchten dat er kinderen zouden lopen met shirts met teksten erop als nee tegen AZC. Maar dat gebeurde niet, zeggen deze ouders.
2: Het is gewoon heel jammer dat zo'n kinderfeest dan wordt ingezet als politiek of iets. Ja, dat zou niet moeten hoeven, vind ik.
3: Ik ben ook tegen het AZC. De Vierdaagse staat hier los van. Ik vind dat we daar... niemand draagt kleding en niemand, er worden geen liedjes gezongen. En dat houden we ook zo lekker zo.
1: Ja, er was nog nagedacht over een alternatieve route voor het geval dat. Maar de kinderen waren vooral op een andere manier bezig met hun veiligheid.
4: Ik ben een beetje bang voor het verkeer, maar dat komt wel goed, denk ik.
5: Ik voel me wel veilig omdat er beveiligers zijn. Maar soms is het niet altijd veilig met auto's en zo.
2: Nou, veel plezier. Geniet ervan.
5: Dankjewel.
1: Ja, de organisatie van de avond, Vierdaagse in Loosdrecht, die vertrouwt erop dat het de komende dagen ook rustig blijft.
0: Automobilisten, daar hadden we het net ook over, die houden zich niet lang altijd aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Die geldt in de bebouwde kom van verschillende gemeenten. En dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ook in Amsterdam mag je maar 30, maar daar wordt wisselend mee omgegaan.
6: Harder dan 30 km per uur.
7: Mooi, hè?
6: Ja.
7: Absoluut zelfs.
6: Absoluut zelfs, ja.
7: En is de stad het niet fijner op geworden met 30?
6: Nee, levensgevaarlijk zelfs. Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
8: Ja, ik vind het echt geen probleem. Want met fietsers zijn ook heel veel fietsers en dat soort dingen. Dus ik vind het echt geen probleem.
0: Ja, het probleem is dat als je met de auto 30 rijdt, word je ingehaald door een fietser.
1: Ja.
0: Want die gaan over het algemeen sneller dan 30.
1: Ja. En die halen heel onverantwoord in ook. En schiet ook overal voor langs.
0: Ja, de onderzoekers die adviseren gemeenten om wegen ook echt in te richten voor 30 kilometer. Met bijvoorbeeld drempels of andere bestrating.
1: Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn een risico voor de democratie. Dat zegt de toezichthouder, het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen, die zitten vaak in een bubbel en kunnen zo minder goed en minder vrij een mening vormen. Het kan al helpen als traditionele media makkelijker te vinden zijn op sociale media, zegt het commissariaat.
9: Wat je kunt doen, en daar zijn echt 1001 manieren voor, is die zichtbaarder maken. Op sociale media, dat kan in de algoritme zelf, maar het kan er ook naast door bijvoorbeeld een tabblad te maken met mediadiensten waar mensen uit kunnen kiezen om die te volgen of te ontvolgen.
1: Nou, volgens het commissariaat zijn er al veel Europese wetten die algoritmes kunnen aanpakken, maar moet de politiek daar wel meer gebruik van maken?
0: En feest bij de stucandoors. Die vieren vandaag een feestje, want het Nederlands Stucgilde bestaat 25 jaar. En bij de oprichting leek het erop dat het vak restauratie stucador zou uitsterven. Dat zijn stucadoors die bijzondere hoeken, pilaren en ornamenten kunnen stuken. Maar het gilde die heeft een hoop jonge stucadoors opgeleid en dus is het vak gered. Jaap die is 82 en de oudste meester restauratie stucador van Nederland. En hij heeft er nog steeds zin in.
10: Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucadoor. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucadoor? Ja, ach, die pleistert op het plafond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen geen notie van.
0: Nee, ik kom uit een stucadoorsfamilie. Mijn opa was stucadoor. En het is een fantastisch vak natuurlijk.
1: Het is moeilijk ook wel.
0: Ja, het is vreselijk moeilijk. En lichamelijk heel erg zwaar.
1: Ja.
0: Om dit jubileum te vieren wordt vandaag een boek gepresenteerd met erin indrukwekkende projecten van vakmensen.
1: Gaan we nou een liedje draaien van Goldband?
0: dat zou leuk zijn.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 1 minuut over 12:30 geworden. Goedemiddag. Inbrekers hebben afgelopen nacht toegeslagen bij de Plus supermarkt aan de Botten 44 in Lelystad. Daders hadden het voorzien op het contante geld in de zelfscankassa's. Ze zijn uiteindelijk zonder buit vertrokken. Op camerabeelden is te zien dat 2 personen, gekleed in donkere kleding, rond 4:00 vannacht wegrennen. Er stond mogelijk in de omgeving een vluchtvoertuig klaar. Volgens de politie is de supermarktketen de afgelopen periode vaker doelwit geweest van vergelijkbare inbraken. Meerdere afvalcontainers zijn afgelopen nacht in Emmeloord in vlammen opgegaan. Volgens een 112-fotograaf is de brand aan de balkzand rond 4:30 ontdekt door een buurtbewoner. Die zag vlammen en dacht in eerste instantie dat er een auto in brand stond, maar dat bleek niet het geval. De brandweer en politie gaan uit van brandstichting. Tot zover het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de app.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Hij is in Nederland en België al vaker bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen.
10: Goedemiddag. Ja, we beginnen in de middag overal bewolkt in Flevoland. En vanuit het westen trekken meerdere buien over de provincie. Het is echt een regenachtige middag met temperaturen die uiteindelijk oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markt weer een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijven hier en daar nog enkele buien mogelijk, maar de droge momenten die nemen wel toe. Het is een zachte nacht met minima die uitkomen tot in de dubbele cijfers. Veel kouder dan een graad of 11 wordt het op de meeste plekken niet. Ook morgen volgt dan nog 1 wisselvallige dag met in de ochtend meerdere buien die overtrekken. In de middag wordt het geleidelijk droger en dan stijgt de temperatuur naar een graad of 17 op de meeste plekken. En vanaf donderdag dan schakelen we geleidelijk over naar een zomersweertype.
11: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de AWB. Geen files gemeld, wel 1 flitser op de N719 bij Krachenburg. Moet je op je snelheid letten. Daar wordt gecontroleerd in beide richtingen bij hectometerpaal 1,6. En heb je nou zelf een flitser gezien? Meld hem dan even aan via de app van Flitsmeister.
7: Dit is Herberg Flevoland.

0: samen met Billy Dans en Gappie Zappie.
1: Annick Adriaans, jouw vitaliteitscoach, is weer bij ons in de studio. Goedemiddag, Annick.
2: Goedemiddag.
1: Veel mensen zullen het waarschijnlijk wel herkennen. Ik ben zo moe, ik ga vanavond vroeg naar bed toe. En dan wordt het 7:30 en 8:00, 8:30, 9:00. Althans, ik heb het dan, met verstrijken van de tijd word ik meer wakker. Denk van, wat doe ik eigenlijk
0: over in bed? Ben je dan over je slaap heen?
1: Nou, ik weet niet wat het is. Ik ben echt een avondmens, dan, denk ik.
0: Gebeurt dat vaker dan? Dat mensen gewoon over de slaap heen zijn en dan niet meer naar bed gaan?
2: Ja,
0: of
2: dat
0: zo?
2: Kan zeker. Maar wat er vaak gebeurt is dat mensen rond 8:00 of 9:00 denken, ik ben wel moe. Maar dan ga je vaak nog niet naar bed. Dan ga je nog even door en dan ineens, dan is het toch een stuk later dan dat je wilde. Want dan ging je nog even één aflevering kijken. En dan misschien nog één. Of nog even scrollen. En dan ineens denk je, ik zou vroeg naar bed gaan, maar het is niet gelukt. En daar doe je zelf natuurlijk geen plezier mee. Want de volgende ochtend word je wakker en dan denk je weer precies hetzelfde. Vanavond ga ik vroeg naar bed, want ik ben echt niet fit.
0: Dat is toch niet heel moeilijk? Dan ga je toch gewoon, als je moe bent, naar bed?
2: Ja, doe jij dat?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, ik doe dat.
2: Ja, er zijn mensen die dat prima kunnen. Maar
0: en of het
2: nou
0: 10 uur is, of 11 uur is, of 8:00. Ja? Als ik moe ben en ik ben kapot, dan ga ik gewoon naar bed.
1: Ik heb altijd een beetje FOMO. Dan denk van, misschien was het toch wel iets leuks op televisie. Ja. Maar na 10 minuten scrollen.
0: Dat is niet zo. Nee, maar dat is niet zo.
1: Er is geen moer op televisie tegenwoordig.
0: Ja. En of je dan die ene aflevering wel of niet ziet, ik vind het niet zo belangrijk.
2: Jij hebt er niet zoveel last van.
0: Ja, en je moet in mijn geval gewoon een slaapkamer hebben. Gewoon met goede gordijnen die het allemaal donker maken. Hoe noemen we dat?
1: Verduisterende
0: gordijnen.
1: Ja, daar ben je goed in, hè? Verduisteren.
0: Kan je ook om 8:00 of 9:00 naar bed gaan?
2: Ja, als je wil. Ik denk het is wel goed om eens even naar 3 van de grootste oorzaken te kijken. Van wat nou maakt dat je dan wel moe bent, maar toch niet naar bed gaat.
1: 1, telefoon.
2: De eerste is eigenlijk wat jij net zegt. Van het gevoel van, als ik nu naar bed ga, dan is de dag klaar. En dan mis ik nog iets. Of gewoon even het idee van, als alles stil is eindelijk. En misschien kinderen in bed. En je hebt je laptop dichtgeklapt en je hoeft even niks meer. Dan denkt dat brein, wacht even. Nu wil ik even die dag terugpakken. Dan wil ik even mijn eigen tijd hebben. Want overdag ben je misschien geleefd. En dan is het eindelijk tijd voor jouw moment. En dan is dat waarschijnlijk een beetje dom scrollen. Alleen dan wil je lijf gewoon niet dat de dag voorbij is. Want dan ga je weer opnieuw in dat riedeltje.
1: Ja.
2: Dus wat je daaraan kan doen, is dat je zorgt dat je overdag eventjes standaard je oplaadmomenten inplant. Zodat je dan niet 's avonds om 10:30 denkt, nu moet ik het nog eventjes, nu moet het allemaal nog even gebeuren.
0: Even inhalen.
2: Ja. Dus dat je echt op vaste momenten, bijvoorbeeld als je toch altijd om 10:00 een kopje thee gaat drinken of koffie gaat drinken, dat je dan ook even bewust dat kopje thee of koffie drinkt en daar ook eventjes van geniet. Eventjes een beetje om je heen kijken zonder scherm of wat dan ook. Zodat je brein eventjes kan ontprikkelen. Even tot zichzelf kan
1: eigenlijk
2: komen.
1: Eigenlijk een stukje lezen, een echt boek. Dat is toch ook rustgevend?
2: Ja, zeker. Ja. Maar in ieder geval zorg dat brein eventjes die prikkels niet krijgt. Dus bijvoorbeeld na de lunch even een rondje lopen. En dan tijdens dat je rondloopt, niet ondertussen op je telefoon, maar gewoon echt even rondkijken. Ja, kijk maar eens buiten. Als mensen lopen met
1: eigenlijk
2: hun hond of met zichzelf, altijd op de telefoon. Dus wen jezelf aan om altijd, als je ook al loop je altijd langs hetzelfde, dat je altijd iets zoekt wat je nog nooit hebt gezien. En dan zorg je ervoor dat brein echt eventjes in het hier en nu is. Een beetje op zijn geitenwolle soks. Maar dat je even in het moment bent.
1: Ja. Niet langs een weiland met schapen gaan lopen, hè?
2: Ja,
1: als je gaat tellen, dan een keer vanzelf. Ja. Goed.
0: Even bewust zijn van het moment.
2: Ja, zeker.
1: Fijn.
2: Dus dat is de eerste. En de tweede is waarom we wel moe zijn, maar niet gaan slapen, is dat zenuwstelsel nog te veel aanstaat. Want vaak zijn we overdag heel actief.
1: Mm-hmm.
2: En dan 's avonds wil het niet zomaar zeggen dat het brein dan denkt, dan gaan we nu slapen, doei. Nee, dan is er nog alles wat in je hoofd gaande is. En morgen dit. En ik heb vandaag nog, moest ik dit nog afronden. En ik moet dit nog eventjes doen. Dus je hoofd blijft heel druk. Waardoor je eigenlijk dan niet lekker tot rust toekomt.
1: Ja. Ja.
2: Wat je daaraan kan doen, is zorgen dat je echt een duidelijke overgang creëert van de dag naar de nacht. Want je lichaam heeft echt signalen nodig van, we gaan nu afronden. De dag is nu klaar. Er is nu tijd voor rust.
1: Dat is wat Bas zegt eigenlijk, hè? Wat donkerder maken ook.
2: Ja,
1: niet
2: zeker
1: in het felle licht gaan zitten of zo.
2: Ja, precies. Dus een rustige slaapkamer, verduisterende gordijnen. En 's avonds een vaste routine. Net als je voor een klein kindje zou doen, wat heel goed gaat op rust en regelmaat.
1: Ja.
2: Ons lijf heeft precies hetzelfde. Dus een vast bedritueel van, ik ga eventjes douchen. Daarna ga ik even een boekje lezen. Of ik luister een rustig muziekje. Of iets waardoor je lichaam tekenen krijgt van... oh, we zijn nu tot rust aan het komen. Ja. En de dingen die nog in je hoofd zitten... wat je allemaal moet onthouden en waar je allemaal nog mee bezig was... schrijf dat even op. Want dan kan het uit je hoofd. Maar dan weet je hoofd wel van... oké, we zijn het niet vergeten. We gaan hier morgen weer mee verder.
1: Dan helpt dus eigenlijk de zomertijd niet heel erg mee. Als je dan op mooie dagen, zoals die de dagen die er nu aankomen... dan is het zo tot 9:30 het gewoon zonnig.
2: Vandaar de voorduisterende gordijnen.
1: Ja. Maar dan staat alles open. Dan denk je buiten ook. En dan heb je dat effect ook wel eens. Dat je denkt, ik ga naar bed toe. Het is nog hartstikke licht, joh.
0: Nee, want bij mij is pikkie donker.
1: Ja? Okay. Ja.
0: Maar als je gaat naar bed. Een boekje lezen. Voor mij werkt het als ik mijn gedachten op wat anders kan zetten. Mm-hmm. Want er gebeurt zoveel op het ogenblik in mijn hoofd. Dat het allemaal druk is. Maar als ik nou een boekje ga lezen. Of ik ga luisteren naar een radioprogramma. Een talkshow. Of een podcast, dan gaan die gedachten gaan weg. Dan ga ik naar iets heel wat anders. En dat geeft mij rust.
2: Ja.
0: Dat werkt.
2: Dat werkt voor de eenmaal.
0: Ach, ik doe het zo goed. Ik ben echt goed bezig. Ja. We hebben nummer 3 nog niet gehad.
2: Nee, nummer 3. En dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende. En dat zijn toch wel echt de beeldschermen. Want die beeldschermen, we denken vaak... we doen even onze gedachten op iets anders. Wat jij bijvoorbeeld net zegt. We gaan nog eventjes scrollen. Maar die telefoon is precies gemaakt om je wakker te houden. Want elk berichtje, elk bolletje, elke scroll is een dopamine prikkeltje. En dat zorgt ervoor dat je brein weer even op alert gaat. Dus dat maakt ook dat sommige mensen ineens, weet ik veel, om 1:00 denken... nu moet die telefoon toch maar een keer weg. Ja, dat pakt gewoon uren. En dat gaat echt ten koste van de nachtrust. En hetzelfde, het licht van die schermen... dat zorgt ervoor dat melatonine, je slaaphormoon, niet goed werkt... Dus dat activeert ook. Dus het zijn en prikkels en het licht.
1: Ook al heb je dat blauwfilter aanstaan. Het schijnt dus toch ook nog dat dan de telefoon nog steeds te veel prikkels afgeeft. Waardoor je dus ook niet in slaap
0: komt. Ja, maar ook alle handelingen die je doet. Ja, het is gewoon niet goed.
2: Maar ook al die korte beelden. Ja dat echt. Is continu verstoring eigenlijk.
1: Wat raar is dat toch verslavend is ook. Want je hebt heel vaak dat je denkt van waar zit ik nou toch in vredesnaam naar te kijken, joh. Ja. Hoe kom ik eigenlijk ook hierop? Ja,
2: hoe ben ik hier beland?
1: Naar zitten kijken naar een filmpje van mensen die van een cementtrommel af donderen of wat dan ook of zoiets. Echt, en het raar is, als je er nu in één keer naar kijkt, dan vanavond komt hij weer terug.
2: Oh ja, het algoritme.
1: Allemaal van die films ook en zo. Ja. Ik vind het wel leuk. Ik heb laatst een keer een filmpje van Lauren Hardy zitten kijken.
2: Oh ja.
1: En die komen nu de hele tijd terug, al die oude filmpjes. Mm-hmm. Ja, oude people. Ik denk van, och, wel weer heel erg leuk. Ja. Dat vind ik dan wel weer leuk.
2: Ja, precies. Er zitten natuurlijk een hoop leuke dingen aan het internet, maar ook...
1: Maar het is op je telefoontje, dus eigenlijk niet goed ook.
2: Ja. Het helpt er dan echt om jezelf aan te wennen. Die telefoon die doe ik niet in de slaapkamer. Leg hem weg, laat hem beneden. En als je toch bereikbaar moet zijn voor familiewerk of wat dan ook... leg hem even in de gang, zodat je hem niet kan pakken. Echt wegleggen en gewoon even weer een ouderwetse wekker nemen. Want heel veel mensen gebruiken de telefoon als wekker. Maar dan is die alsnog weer naast je. Dus zorg ervoor dat de telefoon gewoon uit de slaapkamer is. En dat je jezelf weer aanwendt om tot rust te komen met iets wat geen scherm is. Dus bijvoorbeeld een boekje. Of
1: het lijkt zo makkelijk, luisteren. Hè? Het is zo makkelijk, eigenlijk.
2: Ja, als je maar wil.
1: Als je maar wil. Goed, Annick, dankjewel. Tot de volgende keer.

Beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Flevoland.
1: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt om polders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Sprongkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Inbrekers hebben afgelopen nacht toegeslagen bij de Plus supermarkt aan de Botter 44 in Lelystad. Ze hadden het voorzien op contant geld in de zelfscankassa. Meerdere afvalcontainers zijn afgelopen nacht in Emmeloord in vlammen opgegaan. En het andere nieuws dat kun je bij ons allemaal lezen op de website omroepflevoland.nl.
11: Dit is Flevoland op Ziggo kanaal 706.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB kan er kort over zijn. Geen files. Wel wordt er geflitst op de N719 bij Krachenburg. Daar een controle in beide richtingen. Daar staan ze bij hectometerpaal 1,6.
10: Je zou denken, hij is al jaren niet meer onder ons. Maar toch staat hij 23 mei in Flevoland gewoon 2 keer in de Meerpaal in Dronten. Wie denk je dat het is? William Shakespeare.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/

0: Die blijft maar zingen, hè, die vrouw. Diana Ross en Why Do Fools Fall In Love, daar snap ik ook helemaal niks van. 8 minuten na 1 uur is het.
1: Ik zei het net al, je zou het niet verwachten, maar toch staat hij 23 mei 2 keer in Flevoland gewoon op de planken, zoals hij dat heel, heel vroeger ook deed. Shakespeare, maar dan Shakespeare in Flevoland, uitgevoerd door Stichting Dramare. We hebben bij ons vandaag in de studio Arie ten Wolde en Emily Koger. Goedemiddag allebei.
2: Hi. Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn wel klinkende namen natuurlijk, zo'n Shakespeare in Flevoland.
2: Ja. Ja, ja,
1: ja. Kan je even uitleggen wat het is? Shakespeare in Flevoland.
2: Het is eigenlijk een musical.
1: Ja.
2: We hebben het gemaakt op basis van een heel aantal prachtige stukken van Shakespeare. We hebben moeten kiezen, want de goede man heeft er natuurlijk 38
1: to
2: geschreven.
1: Be or not to be.
2: Ja, die komt dan uit Hamlet. Ja. Er zit ook een stukje Hamlet in. Dus, maar we hebben het wel op onze eigen manier gedaan. En eigenlijk hebben we het verbonden met elkaar door steeds te zeggen to be or not to be. En dan hebben we een emotie gekozen, bijvoorbeeld jaloers of hebzuchtig. Of,
1: ja, dat is van alle tijden.
2: Of belust op macht.
1: Ja.
2: En dan steeds een stuk erbij gekozen en daar een gedeelte uitgehaald.
0: Wat je zou denken dat dat is best wel een zwaar stuk Shakespeare, Arie. Maar dat is, het is een familiemusical.
2: Ja, ja, we hebben het ook over de struggles van de schrijver. Die ligt 's nachts in bed en die denkt, ja, dat is toch eigenlijk veel te gek. In sommige stukken gaan vijf mensen tegelijk dood in één scène. Dus hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Maar dan wordt ze gerustgesteld door haar man, die daarna trouwens weer lekker gaat snurken. En die zegt van, joh, die kinderen zijn tegenwoordig wel wat gewend met spelletjes. En trouwens, in die sprookjes is het ook niet allemaal koek en ei. Er gaan er ook regelmatig een paar dood. Dus dat moet wel kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, dan heb je nog een appel en die gaat dan uit de keel.
1: Nou ja, je vraagt je wel steeds meer af. Door een roosje, dat mag bijna niet meer. Want er komt de Vereniging van Spinnenliefhebbers komt aan bod. Ja. Heb je met Shakespeare dan ook nog heel veel dingen waar je zegt, nou, dat was vroeger zo, maar dat kunnen we nu niet meer zo behandelen?
2: Ja, je moet wel kijken, want het gaat ook heel veel over man-vrouw relaties.
1: Ja.
2: Dus daar zijn we wel echt mee bezig geweest. En er zitten ook een paar grappen in, eigenlijk juist daarover. Dus we nemen het ze nu dan ook een beetje op de hak.
0: Wat is jullie,

0: is jullie aandeel in het, ik ben even bij jou, in dit stuk?
1: Ik ben vooral eigenlijk ondersteunend aanwezig. Dus ik heb afgelopen zaterdag, hebben we natuurlijk al in Lelystad ook opgevoerd. Mijn benen uit mijn lijf gerend om te zorgen dat alle spelers op tijd weer even wat te eten hadden. Of dat de gasten ontvangen werden. Of de
0: want hoe groot is de club?
2: Ja, we hebben totaal 120 mensen op het podium staan. Dus,
1: zo. Ja, en in de hal hebben we zo'n 900 man ontvangen afgelopen zaterdag. Zo. Dus ze hadden wel wat te doen. Ja.
3: Waar zit de uitdaging in? Voor het stuk, voor de spelers, voor jou?
1: De uitdaging in? Nou ja, er zitten veel verschillende rollen in. Hè. Dus soms moeten ze zich heel snel omzien te kleden. Ze zitten er echt uitrennen en er weer inrennen met het volgende karakter. Er zitten veel dansen in, zitten veel liedjes in, best wel flinke teksten. Dus het is ook voor de spelers best wel een pittig stuk.
0: En het is twee keer op één dag, hè?
2: Ja, het is, we hebben dus 9 mei twee keer in de Agora, in het Grote Theater gedaan. Ja. En nu dan aanstaande zaterdag voor het eerst in de Meerpaal in Dronten gaan.
0: Wat leuk. Maar is dat een beetje vol te houden, twee stukken op één avond?
2: Ze zijn wel echt kapot, moe.
3: Ik wou net zeggen, ja. Ja. Het is wel leuk om het twee keer op een dag te doen.
2: Ja, ze hebben dus nu totaal een keer 4 keer kunnen ze het nu spelen. Dus dat is ook gewoon heel leuk om mee te maken voor ze.
3: Zie je er ook echt heel veel veranderingen gaandeweg. Want, want het voor is het Egi, wordt het bijna echt.
2: Ja, klopt. En het is natuurlijk ook zo dat je. Ja, we kunnen eigenlijk nooit een generale op het betreffende podium realiseren. Nee. Dus eigenlijk zie je ook wel wat ontwikkeling inderdaad gaan. Ja, ja. Maar goed, in wezen zijn ze goed voorbereid, ook al voor de eerste voorstelling hoor. Dus dus ze kunnen het wel.
3: Jullie zijn natuurlijk zeer afhankelijk van alle opa's, oma's, tantes, neefjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes die komen kijken. Want financieel gezien is theater maken tegenwoordig echt een dure hobby. Hè?
2: Het is een grote uitdaging.
3: Jij zal het misschien als zeg maar de productieleider misschien ook wel erkennen van ja.
1: Ja, zeker. Ook aan subsidie komen, hè, want we vragen natuurlijk ook al subsidie aan. Ook omdat een deel van het project, het is niet alleen maar voor de opa's en oma's. Hè, het is ook echt gewoon een leuk stuk om te komen kijken als je de spelers niet kent. En daarnaast worden er per voorstelling 300 kaartjes mogen we weggeven. Aan mensen die normaal gesproken niet zo makkelijk in het theater komen door sociale omstandigheden of wat dan ook. Dus,
3: wordt daar veel gebruik van gemaakt?
1: Ja, daar wordt best wel veel gebruik van gemaakt. Ja. Okay. Ja, we hebben warme contacten met heel veel organisaties in Lelystad. Die daar inderdaad graag gebruik van maken. Ja.
2: Ja. En nu dus ook in Dronten. Dat was helemaal opnieuw ontdekken. Hoe zit dat daar? Maar die welzijnsorganisaties die schrijven dan aan. En we bellen. En we gaan er ook soms op bezoek. Dat laatste werkt het allerbeste eigenlijk.
1: Ja.
2: Mm-hmm. En dan worden mensen toch enthousiast om te komen kijken. Dus dat is,
0: als Arnoud en ik nou daar naartoe willen. De 23e zijn nog kaarten?
2: Ja, er zijn nog wel kaarten.
3: Hoe komen we eraan?
2: Via de site van de Meerpaal kun je gewoon nu nog kaarten kopen.
3: Oké. Okay.
2: En dat gaat eigenlijk nog wel even door.
3: Dit is nu dit stuk, maar dan moet je volgens mij alweer nagedenken over het volgende stuk, of niet?
2: Ik ben alweer aan het nadenken. Tot schrik van mijn omgeving ben ik alweer helemaal aan het. Ben alweer helemaal enthousiast voor volgend jaar. Ook weer een mooi bedenksel. En we hebben gewoon nu een prachtige groep volwassenen en jongeren. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. En we vinden het ook super om ze te combineren. En dan zie je ook gewoon die verbindingen ontstaan. Ja, en dat is wat me drijft en waarom ik het geweldig vind.
0: Dit jaar 4 keer, volgend jaar 6 keer dan.
2: Nou, ik wil wel proberen om nog verder uit te breiden. Dus we willen ook Almere en C. Wolde misschien of Emmeloord.
0: Almere, Lelystad.
3: Net even over de provinciegrenzen heen ook.
2: Ja, wie weet. Ik trek altijd allerlei bekende mensen in de berichten die ik op socials plaats. Ja. Dus nu stond Joop van den Ende er weer tussen. Dus wie weet wat er nog gaat gebeuren, jongen.
3: Wordt het volgende keer dan ook weer een beroemd historisch figuur? Want we zitten aan de goede kant van de medaille. Hè? Met soldaat van Oranje, winnaar van Oranje, Hugo de Grote.
2: Ja, precies. Hugo de Grote zat vorig jaar in een van mijn stukken. Had ik hem erin geschreven. Dit jaar Shakespeare. En nu komt dus ook de musical, hè, Shakespeare, aan. Ja. Het is net van de week helemaal
3: ze losgegaan. Ze kijken naar jullie.
2: Ja, ik heb ook echt zoiets van, wat is dit voor iets?
3: Trendsetters, gewoon, in Flevoland.
2: Ja, toch? Nou, helemaal goed.
3: Heel veel toi met de voorstel.
2: Ja, super.
3: Dank jullie wel.
1: Dank je wel.
4: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 1:30 is het geworden. Dit is Flevoland met het nieuws. Goedemiddag. Een 21-jarige man uit Zwolle is vandaag vrijgesproken van oplichting van een man in Emmeloord. De Zwollenaar zou de bankpas en pincode hebben opgehaald bij de man en vervolgens ruim €1300 van zijn rekening hebben gepind. Het slachtoffer had zijn pasje afgegeven nadat hij gebeld was door een nepmedewerker van een bank. De rechter vond het bewijs tegen de Zwollenaar onvoldoende. Meerdere afvalcontainers zijn afgelopen nacht in Emmeloord in vlammen opgegaan. Volgens een 112-fotograaf is de brand aan de balkzand rond 4:30 ontdekt door een buurtbewoner. Die zag vlammen en dacht in eerste instantie dat er een auto in brand stond, maar dat bleek niet het geval. De brandweer en politie gaan uit van brandstichting. Dit en al het andere nieuws kun je ook lezen op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag. Ja, we beginnen in de middag overal bewolkt in Flevoland. En vanuit het westen trekken meerdere buien over de provincie. Het is echt een regenachtige middag bij temperaturen die uiteindelijk oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Mark weer een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijven hier en daar nog enkele buien mogelijk. Maar de droge momenten nemen wel toe. Het is een zachte nacht met minima die uitkomen tot in de dubbele cijfers. Veel kouder dan een graad of 11 wordt het op de meeste plekken niet. Ook morgen volgt dan nog één wisselvallige dag met in de ochtend meerdere buien die overtrekken. In de middag wordt het geleidelijk droger en dan stijgt de temperatuur naar een graad of 17 op de meeste plekken. En vanaf donderdag dan schakelen we geleidelijk over naar een zomersweertype.
11: Berend Verstraeten, dankjewel. Een blik op de wegverkeersinformatie dan van de ANWB. 1 file op de N303. Barneveld, Harderwijk tussen de N798 en Ermelo. 8 minuten en er wordt geflitst op de A6 bij Almere. In de richting van Lelystad, hectometerpaal 46,1. Op de Marknessenweg in Emmeloord wordt gecontroleerd. En de N719 bij Krachenburg, daar een snelheidscontrole bij hectometerpaal 1,6. Zometeen bij ons in de herberg de gast, de makelaar. Wiena Tiesinga is er weer. Dan gaan we het hebben over de ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst. Maar dan met name over een nieuwe ontbindende voorwaarde. Die gaat over funderingen. Dat is zometeen.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Half twee zomerse klanken van Stories en Brother Louis.
1: Voor de mensen die ooit een huis hebben gekocht of een huis hebben gekocht, dan komt het misschien best wel bekend voor natuurlijk, de ontbindende factoren. Daar kon je vroeger aan alle kanten mee op. Er komt een nieuwe ontbindende factor misschien bij, daar wordt aan gewerkt. Iemand die ons daar meer over kan vertellen is makelaar Wina Tiesinga. Welkom weer bij ons in de uitzending.
2: Dank u wel.
1: Die ontbindende factoren, is dat nog steeds leidend ook? Is dat dat je daar nog alle kanten mee op kan?
2: Zoals ik de vorige keer al heb verteld, hadden we het over de 3 dagen bedenktijd. Ja. Dat wat anders is dan ontbindende voorwaarden. De meest gebruikelijke ontbindende voorwaarde is de ontbindende voorwaarde voor de financiering.
1: Als je de financiering toch niet rond
2: kunt krijgen. Dat je dan van de koop af kunt zonder kosten.
1: Ja.
2: Dan hebben we ook nog de bouwkundige keuring. Die wordt ook wel opgenomen als ontbindende voorwaarde. Dus dat je afspreekt van, als er meer dan 10.000 euro aan kosten zijn die ik niet kan inschatten van tevoren, maar die door die bouwkundige worden weergelegd in een rapport, dan kan ik ook nog ontbinden.
1: Waren dat vroeger niet de verborgen gebreken?
2: Nee.
1: Dat is weer wat anders.
2: Een verborgen gebrek is altijd een lastig ding, vind ik.
1: Ja.
2: Want je moet alles vertellen wat je weet. En wat je niet weet, kun je niet vertellen. Dus hoe verborgen is het dan? Maar als je moedwillig dingen verzwijgt en die komen er dan uit, dan is het een verborgen gebrek.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat zijn de 2 belangrijkste eigenlijk.
1: Ja.
2: Vanaf 1 april is er een nieuwe paragraaf in de taxatie opgenomen. En dat gaat over funderingen.
1: Ah.
2: En vaak wordt het taxatierapport pas in een laat stadium van het hele koopproces, zeg maar, opgesteld. Dus dan heb je al een koopcontract. Je hebt alles eigenlijk al geregeld. Op het laatst mag de taxateur komen om de waarde vast te stellen. En dat is het laatste stukje om je hypotheek te regelen. Nu moet die funderingsparagraaf daarin. Als daar nu uitkomt dat er toch mogelijk problemen te verwachten zijn op basis van de fundering, dan sta je voor een kostenpost. En je kunt er eigenlijk niet meer af.
1: Nee.
2: Dus sinds 1 april is dat opgenomen in de taxatie. En dat is een beetje overhaast ingevoerd. Dus nu zie je verschijnen. De NVM heeft dat bijvoorbeeld nu in de koopovereenkomst. Kun je dus nu een extra ontbindende voorwaarde opnemen. Dat mocht het zo zijn dat jouw taxatie uitwijst, of als de verkoper dat op voorhand al heeft laten onderzoeken, dat je, het is ook een klassificering van A tot en met E. Dus A, B, C is er eigenlijk niks aan de hand. Maar vanaf D, dan kun je wel problemen verwachten.
1: Ja.
2: Dan moet er ook vervolgonderzoek gedaan worden door de taxateur. Een soort van quickscan of een vervolgonderzoek. En als daaruit blijkt dat je middel of hoog risico hebt op extra kosten, dat je dan kunt afwijken of afzien van de koop. En dat is de extra ontbindende voorwaarde die nu in de koop.
0: Maar we hebben het ook niet over zomaar wat. Ik bedoel, fundering is natuurlijk enorm belangrijk.
2: Plus, ja, daar staat je hele huis op.
0: Ja, je kan het niet eventjes stutten of even makkelijk repareren.
2: Er zijn natuurlijk speciale bedrijven die wel funderingsproblematiek kunnen aanpakken.
0: Ja, maar
2: maar dat heeft wel hele grote financiële consequenties.
0: Ja, ja.
2: En als je bijvoorbeeld in Amsterdam is natuurlijk deze problematiek wel beter bekend, hè, met de houten palen. In de polder is dat eigenlijk nog niet echt aan de orde. Maar vaak de oudere huizen, daar ga je dat wel in zien. We hebben ook nog niet zo heel veel onderzoeksmethodiek. Dus,
0: het staat nog in de kinderschoenen.
2: Het is allemaal work in progress.
0: Maar wel fijn dat het in ieder geval genoteerd staat dat mocht er problemen zijn.
2: Ja, dat de koper op dit moment, dat hij daarvoor beschermd kan worden.
0: Ja, ja, precies.
2: Ja, en dat je jezelf kunt indekken tegen deze kosten. Ligt ook een extra. Normaal gesproken komt het er dus, daar komen we dus nu achter, pas uit in de taxatie. Het heeft ook. Je kunt er ook over nadenken om als verkoper het in je voortraject al mee te nemen.
1: Ja.
2: Dus dat je daar onderzoek naar laat doen en dat je al op voorhand je potentiële kopers.
0: Ja, als je snel wil verkopen, dan is het handig als je dat al zwart op wit hebt staan. Dat de fundering in ieder geval goed is.
2: Ja, en dat je dan hoeft er ook geen ontbindende voorwaarden opgenomen te worden.
1: Maar
2: dus
1: ja,
2: het is.
1: Het brengt wel weer extra kosten met zich mee natuurlijk. Want zo'n funderingsonderzoek zal er dan plaats moeten vinden.
2: Ja, ja, als blijkt dat het meer dan een C is en er moet extra onderzoek worden gedaan, dan zit daar toch wel weer extra kosten aan. We schatten nu van tussen de 400 en 800 euro.
0: Oh. Ja, maar linksom of rechtsom, het moet toch gedaan worden?
2: Ja,
1: ja, uiteraard.
2: Ja.
1: Ja, het zijn wel weer extra kosten die ergens bijkomen.
0: Ja,
1: zo hebben we elke keer weer wat.
2: verdient het zichzelf natuurlijk terug. Ja. Want het staat in geen verhouding tot op het moment dat jij echt een probleem hebt aan je fundering. Dan zijn de kosten vele malen hoger.
1: Ja,
2: dat die 400 of 800 euro natuurlijk een schijntje is.
1: Maar je zei ook, het is nog een beetje work in progress. Hè? Hoe gaat dit verloop nou? Wanneer kunnen we hier meer duidelijkheid over verkrijgen?
2: Nou, die ontbindende voorwaarden, die is er al.
1: Ja.
2: Maar omdat dit natuurlijk nog maar zo recent is, vanaf 1 april, dat dit opgenomen is in de taxaties. En eigenlijk best wel snel is opgenomen. Zonder dat daar voor taxateurs ook veel bronnen zijn om daar onderzoek naar te doen. Lopen we tegen dingen aan. En dan wordt er weer, uitgezocht. En,
0: zolang het maar in de koop- of verkoopcontracten genoteerd staat.
2: Dat is zeker
0: dat is
2: een
0: belangrijk. Is voor jullie belangrijk, denk ik, als makelaars.
2: Is voor ons, maar zeker ook voor verkopers en kopers.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk onze rol om ze daarin goed te informeren en voor te lichten.
1: Is dat met terugwerkende kracht? Want ik kan me voorstellen dat jij in maart ergens een huis hebt gekocht en eigenlijk nu pas de oplevering hebt. Of nog later.
0: Nee. Vind ik een goede vraag.
2: Ja. Maar dan is de taxatie heeft al plaatsgevonden voor 1 april. En toen was die paragraaf er nog niet.
1: Ja.
2: Dus in principe loopt het dan gewoon zoals het altijd liep. Als je wel zelf daar informatie over wilt hebben, is dat natuurlijk wel op te vragen.
1: Okay.
2: En kun je daar een makelaar voor inschrijven of een bouwkundige die bij je langskomt als je daar vragen over hebt. Maar in principe tot 1 april is het gewoon zoals het altijd ging.
1: Oké, duidelijk. Dankjewel, Wienertje Sigga.
2: Graag gedaan.
3: Dit is deze week de

0: De nieuwe polderplaat van Higo, die heet Vallen in Geluk. En Bobby Williams, die heeft geen introductie nodig. Supreme hoorden we. Morgen hebben wij hier weer live muziek op het podium. De middelbare school Pro Almere, die heeft een band. Die heet de School of Rock Band. En die komen live optreden. Ik geloof met z'n vieren, vijf en zes. Wat is het?
1: Ja, gitaar, bas, drums, toetsen. Zangers. Alles erop en eraan.
0: Alles erop en eraan.
1: Wordt hartstikke leuk.
0: Ja, ik vind het wel leuk, ja. Morgen dus om 1 uur hier in de herberg. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Zometeen muziek van Melanie Ryan. Maar eerst nog Michael en Paul. En The Girl Is Mine.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Dit is Flevoland.
1: Je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt om polders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
5: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
4: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een vrouw uit Lelystad mag van de rechter haar zoon 3 maanden lang niet meer op bezoek laten komen. Heeft te maken met explosies bij de woning. Een 21-jarige man uit Zwolle is vandaag vrijgesproken van oplichting van een man in Emmeloord. En meerdere afvalcontainers zijn afgelopen nacht in Emmeloord in vlammen opgegaan.
11: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, het verkeer dan van de ANWB. Er is 1 vertraging op dit moment. De N307 Lelystad richting Kampen tussen de A6 en de afrit Zwifterband. Ben je op dit moment 6 minuten langer onderweg. En flitsers zijn niet gemeld, dus wat dat betreft lekker doorrijden. Heb je er toch eentje gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Ondertussen draaien we lekker veel muziek in Flevoland Muziekland. Wat dacht je van James Brown en René Vroeger zo?
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. en niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Is dit allemaal van jou?
19: Alleen de belangrijke dingen.
20: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
21: Allsafe geeft ruimte.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

Muziekland op de dinsdagmiddag hier bij Flevoland. Ik vind het leuk dat je erbij bent. En ik kreeg een appje van Wilma die zei... Rutger, mag ik dit uur ook weer liedjes aanvragen? Natuurlijk, iedereen is welkom hè, in de app van Flevoland. Heel simpel, 0320 28 50 50. Even opslaan in je telefoon als je dat nog niet hebt gedaan. En me even een appje sturen, zo simpel is het. En je kan een tekstberichtje sturen, maar je kan ook wat inspreken. Dat is eigenlijk nog leuker. Kan ik het laten horen op de radio. Dus heb je wat leuks in gedachten, app het gewoon even naar me toe. Ik wilde je nu even trakteren op nieuwe muziek. Een liedje dat al 11 jaar geleden is gemaakt. En dat is gemaakt door Martin Garrix en Ed Sheeran samen. Ze hadden het liedje Repeat It gemaakt. En ja, ze waren het er niet zo over eens over de muziekrechten, hoe dat nou allemaal geregeld moest worden. En daardoor werd het maar niet uitgebracht. Nou, op een gegeven moment werd Martin Garrix 30 jaar. En toen heeft zijn label een frisse, vernieuwende versie uitgebracht van dat liedje. En toen heeft het eigenlijk nog heel erg lang geduurd voordat ze het erover eens waren van nou, nu kunnen we hem wel gaan uitbrengen. Nu is dan eindelijk daar de dag. Het liedje is uit. Ze zijn het er eindelijk over eens. En het is een erg lekker liedje geworden. Dus daarom wilde ik hem graag aan je laten horen. Ed Sheeran en Martin Garrix. Dit is Repeat It bij Flevoland.

0: tonight. Train en Hey Soul Sister. En daarvoor de nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It heet hij. Ja, we spelen ondertussen ook nog het spelletje Kiek. Kiek de Kiekendief. En ik heb Bertus aan de telefoon. Goedemiddag, Bertus.
1: Goedemiddag, Leo.
0: Ah, nee, Rutger hier.
1: Oh, Rutger.
0: Ja.
1: Oh, hoe is het? Ik ken u zoveel, want ik kijk er zo vaak naar dit programma.
0: Ah, ja, ja. Ik begrijp het. Ja, ik ben bijna net zo oud als Leo. Of net zo jong. Hoe is dan? Nee hoor.
1: Nou, iets jonger.
0: Iets jonger. Hoe is je dag tot nu toe, Bertus?
1: Nou, rustig. Want ja? Een dagje helemaal niks doen. En je had de televisie aan. En ja, we zitten hier met, ze zijn buiten een heel stuk aan het bijbouwen.
0: Ja.
1: En dan zit ik als ex-bouwvakker en zit ik naar buiten te kijken in. En dat vind ik wel interessant.
0: Ja, dat snap ik, ja. En heb je dan zoiets van, oh nee, dat moet je helemaal niet zo doen? Of kun je ze wel met rust laten?
1: Nou, ik laat ze met rust. Maar zelfs zeg ik nou wel eens aan, jongen, wat zijn jullie wel weer slim bezig daar al.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Beste stuurlui zit aan wal, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo is het.
1: Ik doe elke dag met Kiek mee.
0: Nou, dus, en dat heb je ook vandaag weer gedaan. Je was er weer vroeg bij, zie ik.
1: Nee, dat was moeilijk.
0: Ja, was het lastig?
1: Ja. Want dan kijkt mevrouw ook al eens eventjes mee.
0: Ja.
1: En die zei van, ja, het is dat nummer 27. En ik zei, nou, die andere staat hier niet, dus vandaar.
0: Ja, precies. Ja. Er was best wel veel te zien op de foto, inderdaad. Het eerste kistje Meischol, dat is geveld op Urk.
1: Ja.
0: Ik zag ook een antwoord binnenkomen, vond ik ook wel heel erg scherp, van iemand die zei, het bedrag dat op het scherm staat is 87.000 euro. Maar dat klopt helemaal niet, want er is 93.000 euro opgehaald voor het goede doel.
1: Ja, dat vind ik helemaal vreemd, ja.
0: Ja, maar het is niet het goede antwoord, want het gaat natuurlijk om het verschil tussen de rechterfoto en de linkerfoto. Ja. En jij zegt, het is het getal 27 van het tafeltje.
1: Op het tafeltje waar die man op leunt, daar staat het nummer 27 op. En op de rechterfoto staat er niks.
0: Nou, ik zie het inderdaad. En ik zie ook een kringetje komen rondom het nummer 27 op het tafeltje. Het klopt, dat is hartstikke goed.
1: Ja.
0: Ja, Bertus, nou, dat heb jij goed gezien.
1: En mijn vrouw natuurlijk ook, hè?
0: En je vrouw ook. Applaus ook voor je vrouw. Hoe heet ze?
1: Ali.
0: Ali. Nou, Ali, goed gedaan. We gaan aan het Rad van Fortuin draaien. Wil jij een zwieper naar rechts of naar links en hard of zacht?
1: Ik heb het liefst naar rechts en een beetje hard.
0: Je hebt hem het liefst naar rechts en een beetje hard, oké. Nou,
1: ja.
0: Daar gaan we dan.
1: Ik heb mijn jongste dochter beloofd dat als ik nou eens een keukenschot vind, dan krijg zij die. Want ik heb er zelf heb ik er alleen.
0: Oh! Ja, dus eigenlijk liever geen keukenschort.
1: Jawel, ik heb
0: wel
1: je dochter.
0: Oh, dan kun je je dochter blij maken. Ja, precies. Nou ja, goed, we gaan draaien. Een harde sweeper naar rechts. Even kijken wat het gaat worden. Of het inderdaad een keukenschort wordt. Of misschien toch wel een leuk uitje bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook niet mis.
0: Nou, je mag wel naar buiten hiervoor. Okay. Want jij krijgt namelijk het Kiek Vogelhuisje.
1: Oh.
0: Dat is leuk, toch?
1: Nou, een beetje moeilijk, want wij zitten drie hoog in een appartement.
0: Oh. En heeft je dochter een tuin?
1: Die heeft een tuin, dus die zou ik hem daar maar aan moeten geven.
0: Heb je toch wat leuks om aan haar cadeau te doen, inderdaad.
1: We gaan het
0: snel naar je toe sturen. En dankjewel voor het meedoen, Bertus.
1: Hey, dankjewel en succes bij het programma.
0: Dankjewel.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Hey, Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is precies 2:30. Goedemiddag. De politie zoekt getuigen van een gewelddadige beroving afgelopen vrijdag in Almere. Het slachtoffer had via Marktplaats een verkoopafspraak gemaakt op een parkeerplaats in de Almeerse Verzetswijk. Ter plaatse werd hij opgewacht door twee jongens. Een van hen stapte in de auto van het slachtoffer en bedreigde hem met een wapen. Daarna gingen ze er met een onbekende buit vandoor. Een 21-jarige man uit Zwolle is vandaag vrijgesproken van de oplichting van een man in Emmeloord. De Zwollenaar zou de bankpas en pincode hebben opgehaald bij de man en vervolgens ruim 1300 euro van zijn rekening hebben gepind. Het slachtoffer had zijn pasje afgegeven nadat hij was gebeld door een nepmedewerker van een bank. De rechter vond het bewijs tegen de Zwollenaar onvoldoende. En meerdere afvalcontainers zijn afgelopen nacht in Emmeloord in vlammen opgegaan. Volgens een 112-fotograaf werd de brand aan de balgzand rond 4:30 ontdekt door een buurtbewoner. Die zag vlammen en dacht in eerste instantie dat er een auto in de brand stond, maar dat bleek dus niet het geval. De brandweer en politie gaan uit van een brandstichting. Dit was het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op onze site en in onze app.
13: Goedemiddag. Ja, we beginnen in de middag overal bewolkt in Flevoland. En vanuit het westen trekken meerdere buien over de provincie. Het is echt een regenachtige middag bij temperaturen die uiteindelijk oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markt weer een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijven hier en daar nog enkele buien mogelijk, maar de droge momenten die nemen wel toe. Het is een zachte nacht met minima die uitkomen tot in de dubbele cijfers. Veel kouder dan een graad of 11 wordt het op de meeste plekken niet. Ook morgen volgt dan nog één wisselvallige dag met in de ochtend meerdere buien die overtrekken. In de middag wordt het geleidelijk droger en dan stijgt de temperatuur naar een graad of 17 op de meeste plekken. En vanaf donderdag dan schakelen we geleidelijk over naar een zomers weertype.
12: En dan het verkeer van de ANWB. Er was net één vertraging, maar die is inmiddels opgelost. Kijk, dat zijn de betere berichten. Wordt ook niet geflitst, dus overal lekker doorrijden. En dus kunnen we ook weer snel muziek gaan draaien. Spandau Ballet hoor je nu. Only when you leave.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone. En daarvoor nog Spandau Ballet.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar het jaar 1995. Het jaar waarin de eerste, of nee ja, de eerste... de 18e World Scout Jamboree was in ons eigen Dronten. Alle scouts die kwamen af op Dronten om elkaar daar op te zoeken. En in de bioscopen gingen we naar Die Hard with the Vengeance en Toy Story. Dat waren de grote bioscoophits. En op de radio luisterden we onder andere naar I Wanna Be a Hippie van Technohead. Guus Meeuwis die stond ook hoog in de hitlijsten met Het is een Nacht. En deze stond hoog in de hitlijsten. En daarom draai ik hem graag voor je. We gaan terug naar 1995 met Bobby Brown en Two Can Play That Game.

afscheid nemen blijft lastig. Every time you go. Paul Young zong erover en daarvoor nog Bobby Brown. En Two Can Play That Game uit 1995, waar we even een uitstapje naar maakten. Zo dadelijk, Studio Flevoland. En we nemen je dan mee naar stadslandgoed De Kemphaan. Daar opent namelijk deze zomer een bijzonder pop-up restaurant. En dat pop-up restaurant is zo dadelijk hier. Nou ja, goed, ik zou lekker blijven hangen hier bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt ompolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: VVD en Leefbaar Dronten hebben kritische vragen gesteld over 200 tijdelijke extra opvangplekken bij het asielzoekerscentrum aan de Vossenmeerdijk in Dronten. En een vrouw uit Lelystad mag haar zoon van de rechter 3 maanden niet meer op bezoek laten komen. Dit en meer hoor je zometeen in het regionieuws van 3:30.
6: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de playoff-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Geen files op dit moment, wel een flitser. Die is gemeld langs de Larsterweg, de N302, hier voor de deur. In beide richtingen wordt er gecontroleerd, hectometerpaaltje 89,2.
8: En Studio Flevoland gaat beginnen en we gaan het zo meteen hebben over een bijzonder pop-up restaurant dat je deze zomer kan tegenkomen op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Wat zit er toch een power in deze man, Jeroen van der Boom. En jij bent zo hier aan het begin van Studio Flevoland.
1: Het verbaast me altijd dat ik eigenlijk maar één nummer van hem ken.
0: Oh ja?
1: Dat is deze.
0: Ja. Nou ja, hij heeft wel wat meer hits, maar deze is wel echt heel erg bekend, inderdaad.
1: En dan is hij toch een topper.
0: En dan is hij toch een topper,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Maar ja, het leidde veel wegen naar het topperdom.
0: Zo is het ook. En sommigen die vertrekken ook weer. Sommigen worden gastartiesten bij de toppers. Ben je er wel eens bij geweest?
1: Nee, maar het ziet er wel heel gezellig uit.
0: Is het ook?
1: Ja, jij wel geweest?
0: Ja, dus? Ik ben een aantal keren geweest. Lang geleden en toevallig afgelopen editie bij de kersttoppers.
1: Oké. Okay.
0: Dat was wel gezellig. Een wat intiemere setting met veel kerstmuziek natuurlijk.
1: Ja, en wie is voor jou de absolute topper?
0: Gerard Joling.
1: Ja?
0: Ja, absoluut. Dat blijft toch wel de zanger die altijd het beste zingt, wat mij betreft. Altijd zuiver, altijd gewoon goed.
1: Nou, we draaien hem ook heel weinig eigenlijk hier. We moeten hem gewoon eens een keer gaan draaien.
0: Zullen we daar eens wat aan gaan doen?
1: Ja, nou, laten we zo... Wat denk je? Ik weet niet wat we allemaal in het systeem hebben. Ticket to the Tropics.
0: Hele hoop. Ja. Altijd vrijgezel is natuurlijk zijn nieuwste single.
1: Laten we die doen dan.
0: Wil je die horen?
1: Ja, nou, gezellig.
0: Dan ga ik die toch gewoon speciaal voor jou draaien.

0: You Too and Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. En daarvoor Gerard Joling en Altijd Vrijgezel. Deze zomer kun je op Stadslandgoed De Kemphaan een bijzonder pop-up restaurant tegenkomen. Marienke Degen en Jim Groot hebben een paardentrailer verbouwd en omgetoverd tot keuken. En in de zomermaanden is Eet Geworteld te bezoeken voor workshops en diners. Odeke die is even naar buiten gelopen, waar Marienke en Jim met de omgebouwde paardentrailer naartoe zijn gekomen. Odeke, hoe is het daar?
1: Ja. Nou, het betrekt een beetje. De zon scheen net, maar er komen toch wat wolken aan. Maar dat mag de pret niet drukken. We hadden afgesproken met Jim en Marienke. En die kwamen hier aangereden bij Omroep Flevoland. En collega's die raakten meteen in rep en roer. Want die zeiden, zit er een beest in of is het eten? Ik kan zeggen, er zit geen beest in. Marienke zit erin. en Jim staat ernaast. Ik sta namelijk bij een omgebouwde paardentrailer. Prachtig bordeaux rood, denk ik dat ik moet zeggen. En in plaats van dat er een paard naar buiten kan kijken, zit er een soort luikje waar dan allerlei eten doorheen verkocht kan worden. Want we staan bij de foodtruck. Ik begin even bij Jim. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om een paardentrailer om te bouwen?
2: Nou ja, wij zitten heel veel op een boerderij. En omdat we daar ook op de boerenmarkt staan. En we wilden daar ook eten verkopen. En eigenlijk kwamen we ook veel keukenruimte tekort. Want we reizen veel of we zitten veel op verschillende keukens. Toen dachten we, ja, wat is ruimte? En waar kan ik ook in staan? Want ik ben best wel hoog. En toen gingen we een beetje rondkijken. En toen kwamen we hierbij, want dit is 2,5 meter. Ja. Ja, daar kon ik makkelijk in staan.
1: Ja, kijk uit, want hij klapt een beetje de wind. Je hebt hem vastgezet. Nee, want anders gaat er zo'n luik tegen je aan. Want hoe lang ben je?
2: Ik ben 1,93 met een klein beetje zool, nu 1,95.
1: Ja, nee, dan heb je inderdaad wel iets hoogs nodig. Laten we even naar binnen lopen. Want sinds wanneer hebben jullie eigenlijk die paardentrailer al?
2: Eigenlijk 2 maanden geleden stonden hier nog paarden in.
1: Oh?
2: Ja. Ja, 2 maanden geleden. Dus wij hebben hem nu 2 maanden. En toen was het eigenlijk vol met rottend hout. En alles is er uitgegaan. Eigenlijk alleen het frame stond nog. En de remmen, alles is vervangen. En het dak is nog origineel. En voor de rest is eigenlijk alles is gestript.
1: Okay. Nou, dan loop even naar binnen. Want dan kan ik ook Marienke eventjes gedag zeggen. Hallo Marienke. Ja, fijn dat je ons wil ontvangen in de paardentrailer.
3: Welkom.
1: Ja, jullie staan normaal gesproken op zaterdag op de Kemphaan al. Hè, bij de boerderij, bij de stadsboerderij. Wat doen jullie daar dan?
3: Nou, ik maak er vegan en glutenvrij patisserie. En we hebben daar ook ijs. En dat ijs maken we met soja hier uit de polder. Daar maken we hele lekkere melk van. En daar voegen we hele lekkere lokale smaken toe. We zijn sinds kort ook lid van Almeers Wilde geworden. En we hebben nu een heel lekkere hazelnootijs van een nieuwe plantage. Hebben we hazelnootpasta. En die hebben we gemengd. Dus we werken ook heel graag samen met andere lokale ondernemers. En op de markt hebben we ook verveine, maar vlierbloesem, rabarber. Dus echt een beetje met het seizoen mee.
1: Deze zomer, ja, want de bak met ijs staat klaar. Ik laat het eventjes aan de mensen die meekijken zien. Hier staat het klaar. Ik mag straks daar wat van gaan eten. Deze zomer staat eigenlijk, staan jullie heel druk, hebben jullie heel druk programma. Hè? Ja. Standplaats is weer de Kemphaan. Staan jullie dan ook weer bij de boerderij of krijg je een ander plekje dan?
3: Nee, staan we ook bij de boerderij. Ja.
1: Jim, wat gaat er allemaal gebeuren in de zomer? Want dat drukke programma, er wordt geworkshopt, er wordt gekookt. Wat gaan jullie allemaal doen?
2: Nou ja, we hebben een aantal diners gepland. Voor voorgaande jaren waren er altijd al diners. Dat was dan met een theatervoorstelling. En dit jaar hebben we het zonder theatervoorstelling. Maar nodigen we eigenlijk de boeren en de producenten van het eten en de marktlieden uit aan tafel. Om samen met ons te vertellen over hun verhaal van het eten.
1: Ja, en dan mogen dan gewone mensen bij aanschuiven om dat verhaal te horen, neem ik aan.
2: Exact, ja, die willen we juist aan tafel hebben om samen het verhaal te delen met elkaar ook. En daarnaast hebben we ook workshops die we daar geven. Dus ook eigenlijk de kunst van het fermenteren willen we ook delen met de mensen. De kunst van goed eten tot bij iedereen toegankelijk maken. Dat is een beetje het idee.
1: Ja, want fermenteren, hè, dan maak je het in een pot en dan voeg je er wat van alles aan toe en dan blijft het lang houdbaar. Een beetje kombucha, ja. Zuurkool, daar moet ik een beetje aan denken dan. Hè?
3: Ja, we hebben het hier ook staan.
1: Ja, wat zit er voor, wat hebben jullie erin?
3: Het ervaren? Ja, we hebben sowieso, kijk, hij poeft zelfs een beetje, want het was net lekker warm, zoals je al zei.
4: Zuurkool?
3: Ja, dit is zuurkool. Dit is een combinatie van witte en rode kool. Daarom is hij zo heel mooi roze. En het is dus ingemaakt met lactofermenteren. Dus dat betekent dat je een omgeving creëert van zout en water. En daarin gaat kool fermenteren. Dus het blijft blijft de lactobacil, die blijft leven en die gaat het fermentatieproces aan.
1: Ja, dus en die verzuurt het eigenlijk een beetje?
3: Ja, die verzuurt het, precies. Ja. Ja.
1: En de andere?
3: Is een kimchi. Dat is nu heel populair geworden. Dat is meer de Koreaanse manier van inmaken. Met een meer een chili pasta erbij. Dus dat heeft heel veel smaak.
4: Doe maar de kool.
3: Ja? Gaan we de kool proberen.
4: Ja, er zit ook volgens mij een wortel doorheen. Of
3: ja, er zit ook een heel klein beetje wortel bij om hem wat zoetje te geven ook.
1: Dan ga ik ondertussen ook even aan Jim. Ik loop even naar Jim, dan ga ik dat zo eten hoor. Ja. Ja. Jim, wat is nou het leuke met dat lokale product werken?
2: En ja, het leuke aan lokale producten is eigenlijk contact met de producent en de boeren zelf. Want ja, je komt constant bij mensen op bezoek. En dan zie je eigenlijk de passie in hun ogen van wat ze eigenlijk voor liefde stoppen in dat eten zelf. En die liefde probeer ik alleen maar te vertalen naar iets anders. En ik stop daar weer wij stoppen eigenlijk onze eigen portie liefde daar weer in. En dat proef je uiteindelijk weer.
1: Ja. Wat kom je voor bijzonders tegen wat we hier allemaal verbouwen in Flevoland? Wat dacht je van, nee, daar had ik nooit aan gedacht dat ik dat als ingrediënt kan gebruiken?
2: Safraan bijvoorbeeld. Safraan is iets wat hier in de Flevopolder groeit. Ja, sojabonen natuurlijk. Ze hebben ook heel veel. Ja, knoflook wordt hier heel veel verbouwd. Ja, de Warmonderhof zit natuurlijk in de Flevopolder. Ja, er zijn zoveel biologische groenten die hier worden verbouwd. Het is eigenlijk een soort van biologische hub. En dat is echt fantastisch dat het hier is.
1: Ja, ik ga ondertussen even proeven. Ik doe het nu even gewoon met mijn hand. Maar ik vraag me wel af. Ik hoor eigenlijk veel groenten en zo. Maar er zijn ook nog steeds vleeseters, Marienke. Hoe zit dat? Komt er wel eens een stukje vlees voorbij?
3: Ja, dat gebruiken we ook. Op de stadsboerderij, dat is een biodynamische boerderij. Mm-hmm. Daar zijn ook dieren, want dat hoort in een biodynamisch bedrijf. Die hebben dan een potstal. En de potstal, daar komt eigenlijk al het afval terecht, wat weer tot mest wordt gemaakt. En dat komt dan op het land terecht. En Tineke, de boerin, die slacht ook af en toe een stier en koe. En die gebruiken wij ook. Dus dat is wel het meest, diervriendelijke vlees wat je kan krijgen. Dus in de diners bijvoorbeeld gebruiken we daar ook wat van.
1: Ja. Nou, vertel eens wat over deze zomer. Moet je je inschrijven van tevoren voor die workshops en diners?
2: Ja, op onze website kan je al onze evenementen zien. Dus we hebben die diners, de workshops. We hebben verschillende soorten workshops, maar we hebben ook kan je gewoon op de markt langskomen om kennis te maken, kijken wat we allemaal doen.
1: Ja. Ondertussen valt mijn kool op de grond. Dat is niet zo handig. Het waait.
2: Ja, het waait. Dus ja, kijk vooral op de website wat er momenteel qua aanbod is. Dat is dat van anders staat er.
1: Volgens mij hebben we dan nog maar één ding om af te sluiten. Ik moet aan het ijs.
3: Je moet aan het ijs.
1: Aan het vegan sojabonen hazelnootijs.
3: Dat klopt. ja, soja-ijs. Ja.
1: Is dat eigenlijk lastig? Want schep maar in hoor. Is het eigenlijk lastig om zonder melk ijs te maken?
3: Nou ja, nee. niet als je de goede hoeveelheden melk, dikte en alles creëert.
1: Heb je dan van die sojabonen de melk gecreëerd?
3: Ja, dus we kopen de sojabonen in. Dus we maken het echt helemaal van scratch. Tot dit eindproduct.
1: Nou, ik ga eraan. Ik ga proeven. heb ik nog iets overgeslagen? Willen jullie nog iets kwijt?
3: Eet smakelijk. En kom vooral proeven.
1: Heel goed. Ja, eet geworteld dus. Vanaf deze zomer te vinden op de Kemphaan. Kijk eventjes ook op hun sociale media. Vind je gewoon op Eet Geworteld. En dan zie je wanneer je aan kan schuiven. Oh ja. Ja. Lekker. Lekker hazelnotig.
3: Ja. Almeerse hazelnoten.
1: Hazelnoten uit Almere. Ja. Lekker.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 4:01. Goedemiddag. VVD en Leefbaar Dronten hebben kritische vragen gesteld over 200 tijdelijke extra opvangplekken bij het asielzoekerscentrum aan de Vossemeerdijk in Dronten. De gemeenteraadsfracties willen weten hoe de besluitvorming is verlopen en wie de knoop heeft doorgehakt. Die vragen zouden volgens hen ook leven bij inwoners van de gemeente. Volgens de partijen was de informatiebrief van het college van burgemeester en wethouders over het besluit onvoldoende. Een vrouw uit Lelystad mag haar zoon van de rechter 3 maanden lang niet meer op bezoek laten komen. Woningstichting Centrada had een zaak aangespannen nadat er eerder dit jaar 3 explosies bij het huis waren. Volgens Centrada zouden de explosies verbonden zijn aan het criminele circuit waarin de zoon zich zou bevinden. Hij zou in en rond de woning handelen in drugs. De vrouw moet haar zoon buiten het huis houden en Centrada moet toegang krijgen tot de woning om te controleren. De politie zoekt getuigen van een gewelddadige beroving afgelopen vrijdag in Almere. Het slachtoffer had via Marktplaats een verkoopafspraak gemaakt op een parkeerplaats in de Almeerse Verzetswijk. Ter plaatse werd hij opgewacht door 2 jongens. Een van hen stapte in de auto van het slachtoffer en bedreigde hem met een wapen. Daarna gingen ze er met een onbekende buit vandoor. En een 21-jarige man uit Zwolle is vandaag vrijgesproken van de oplichting van een man in Emmeloord. De Zwollenaar zou de bankpas en pincode hebben opgehaald bij de man en vervolgens ruim €1300 van zijn rekening hebben gepind. Het slachtoffer had zijn pasje afgegeven nadat hij was gebeld door een nepmedewerker van de bank. De rechter vond het bewijs tegen de Zwollenaar onvoldoende. En tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemiddag. Ja, we beginnen in de middag overal bewolkt in Flevoland. En vanuit het westen trekken meerdere buien over de provincie. Het is echt een regenachtige middag met temperaturen die uiteindelijk oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Mark weer een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijven hier en daar nog enkele buien mogelijk, maar de droge momenten die nemen wel toe. Het is een zachte nacht met minima die uitkomen tot in de dubbele cijfers. Veel kouder dan een graad of 11 wordt het op de meeste plekken niet. Ook morgen volgt dan nog 1 wisselvallige dag met in de ochtend meerdere buien die overtrekken. In de middag wordt het geleidelijk droger en dan stijgt de temperatuur naar een graad of 17 op de meeste plekken. En vanaf donderdag dan schakelen we geleidelijk over naar een zomersweertype.
13: En dan krijg je nog de verkeersinformatie. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Bijvoorbeeld op de A6, Joure-Emmeloord. Tussen Joure en afrit Sint-Nicolaas-Ga. 11 minuten vertraging. is er 2 kilometer stilstaand verkeer. En de A27, daar is het heel druk. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken afgesloten tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. En daar ben je 3 kwartier langer onderweg. En even op je snelheid letten op de N302 Larsenweg in Lelystad. In beide richtingen bij hectometerpaal 89,2 wordt er geplot.
11: Een stripboek, hiphop en de geschiedenis van een stad. Kun je die combineren? Nou, Clemens Rietma denkt van wel. Zo dadelijk is hij hier.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Sting en Englishman in New York. Nog even. Even de saxofoon uitleggen. Ja, precies. Odeke trouwens, die is even weggeroepen. En daarom ben jij daar gezellig.
1: Ja, daarom ben ik tevoorschijn getoverd.
0: Leuk dat je er bent.
1: Gezellig.
0: Wij doen verder samen Studio Flevoland van vandaag.
1: Een stripboek, hiphop en de geschiedenis van een stad. Kun je die combineren? Clemens Riepma deed het al met de geschiedenis van Lelystad. En met het 40-jarige jubileum van Almere wil hij nu hetzelfde doen voor die stad.
0: Clemens, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent.
2: Hoi, dankjewel.
0: Je maakt hiphop comics. Wat zijn hiphop comics?
2: Hiphop comics, dat is een combinatie tussen een strip en een hiphop album. En vaak ook gecombineerd met een live optreden of een eindpresentatie. Dus wij combineren eigenlijk twee kunstvormen die normaal gesproken ook los worden geconsumeerd ook van elkaar. Ja. En die combineren wij. En dan maken wij producten van. Maar we zetten het dus ook in voor het onderwijs. Want eigenlijk elke hiphop comic die we maken, we noemen het dus ook een hiphop comic. Die maken wij ook in combinatie ook met jongeren, met onderwijs en culturele instellingen. Om op die manier jongeren bloot te stellen of in aanraking te laten komen, ook met kunst, cultuur, taal en muziek. En dat levert dan altijd een mooi eindproduct op.
1: Ja. Maar waarom dan specifiek die twee kunstvormen met elkaar combineren?
2: Dat is meer een beetje ontstaan ook vanwege onze hobby's. Dus ik hou heel veel ook van hip-hop. De tekenaar van het project die houdt heel veel ook van strips en comics. En wij waren dus een beetje aan het praten en we hadden een ideetje om zeg maar ja een combinatie te maken ook daarvan. En daardoor is dus die hip-hop comic ontstaan. En ja, in hip-hop is het al niet heel onbekend. Of in ieder geval, er zijn heel veel rappers in Amerika die wel een link hebben ook met comics. Er zijn ook wel comics die een link hebben ook met hip-hop. Maar de manier hoe wij het combineren, dat is uniek.
0: Jullie zijn gewoon pioniers.
2: Ja, absoluut.
0: Leuk. Ja, ja. En jullie hebben eerder de geschiedenis van Lelystad vastgelegd.
2: Ja.
0: Je hebt ook muziek meegenomen.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Wat kun je daarover vertellen?
2: Je gaat luisteren naar de track Het Geheim van de Bodem.
0: Ja.
2: Die is dus ontstaan over, over de geschiedenis van Lelystad. Ja. Alleen daar hebben wij aan toegevoegd. Of de leerlingen hebben daar eigenlijk aan toegevoegd dat er ook een zeemonster is. Een kwallenmonster en een zeemeermin. En dat het allemaal afspeelt in het verleden. Maar we hebben niet echt gezegd, het speelt zich af in een bepaald tijdstip. Nou, en wij hebben daar dus een soundtrack ook bij gemaakt. Die soundtrack heb ik ook hier op cd. En die soundtrack is ook te vinden op Spotify. En we gaan nu luisteren dus naar een kleine preview.
0: Ja, even een klein stukje inderdaad. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd nu.

0: kap, zei ze. Voel me een wrak, maar dat gevoel zal niet altijd blijven. Doe mijn naam eer aan, je zal het in al kap schrijven. Klee, de klei is wat komt boven drijven. Hoef dit niet aan te dikken, zie de Batavia overdrijven. De geschiedenis is waar we over schrijven. Mix het met de visie van de toekomst, want die was nodig. Nieuw land, de lucht, de zee, water was overbodig. De zee maakte het mooier, geheimen van de bodem. Wrakstukken werden bewaard, bleven nog goed intact. Ooit zou hier een poort worden geplant, welkom in Lelystad.
1: Wat tof zeg. Speciaal over Lelystad, de bodem van de zee.
2: Ja, ja.
1: Leuk. Wat voor stuk geschiedenis komt er voorbij allemaal verder?
2: Over Lelystad bedoel je?
1: Ja.
2: Nou, we hebben het gehad, of in ieder geval... ik heb alle leerlingen heb ik boeken gegeven, ook over Lelystad. En daarin hebben zij allemaal woorden gehaald. Zoals de Zuiderzee, Batavia, de drooglegging, het gemaal, ja. Hortman. Nou, die komen allemaal ook voorbij in de muziek en in de strip. En wij hebben eigenlijk al die steekwoorden dus allemaal gebruikt. We hebben gedacht, nou, dit is de echte geschiedenis... Mm-hmm. Maar die is al verteld. Ja. We willen juist daar een draai aan geven. Nou, en alle leerlingen hebben daar dus dingen aan toegevoegd. Zoals een kwallenmonster en een zeemeermin. En wij hebben daar dus één verhaal ook van gemaakt. En toen gepresenteerd in het museum Batavialand. Met uitzicht op de Zuiderzee.
1: Dat was best wel tof.
2: Om daar dus ook de release te doen.
1: Ja.
2: Dat wil ik dus ook nu naar Almere ook gaan brengen.
1: Ja. Wat goed. Ja.
3: Je hebt je eerste geld al binnengehaald om dit ook in Almere te kunnen gaan doen.
2: Ja, klopt.
3: Je hebt €1000 binnengehaald. Dat is op zich een mooi bedrag, maar voor een kunstproject ook niet heel veel, denk ik. Hoeveel heb je nodig om dit te kunnen realiseren?
2: Tussen de 8.000 en €10.000 heb ik nodig. Dus ik heb inderdaad via een pitch van Ali Culture heb ik €1000 opgehaald. En dat is een mooi begin. En daarom heb ik dus ook een bericht geplaatst op LinkedIn. En ik ben ondertussen ook al bezig ook met het Cultuurfonds Almere om een subsidie te krijgen. Maar ook al is die binnen, heb ik alsnog iets nodig om het op de manier uit te voeren zoals ik het wil uitvoeren. Want er gaat gewoon heel veel tijd in zitten als je dit op een goede manier ook wil doen. Ik wil het niet afraffelen, ik wil ook niet er één dag aan besteden. Ik wil de marketing op orde hebben, ik wil de middelen inzetten. Dus dat ik gewoon ook weer muziek kan laten maken, dat ik een strip ook zoals dit kan laten drukken, dat ik alle deelnemers, alle stakeholders iets kan geven, zodat we ook echt een mooi kunstwerkje hebben. En het liefst ook meerdere presentaties. Dus ergens een expo, ergens een albumrelease. Ja, en ook de uren van de workshops die we ook gaan geven en de professionals die we gaan inzetten, dat kost gewoon heel veel geld. En uiteindelijk levert het heel veel op, ook voor de stad en het erfgoed.
1: Ja, en het verbindt iedereen met elkaar, denk ik, in de stad.
2: Absoluut,
1: dat
2: absoluut.
1: Is extra mooi meegenomen.
2: Ja.
1: Het staat natuurlijk helemaal nog een beetje aan het begin van het hele traject. Maar heb je al ergens een beetje een idee welke kant het op moet gaan qua verhalen over Almere?
2: Nee, nog helemaal niet. Nee, okay. Nee. Het enige wat we hebben is dat het moet gaan over de geschiedenis. Maar ik wil juist dat zeg maar, de jongeren straks aan het woord komen. En dat die ons ideeën geven. Dus als het aan mij ligt, dan kan het gaan over het allereerste begin. Alleen... Als de jongeren zeggen van nou, we willen iets eruit pakken over het ontstaan ook van een stad of het ontstaan ook van iets anders, ja, dan is dat misschien veel interessanter. Dus ik kan zelf alles bedenken, maar ik ben benieuwd wat speelt er en wat leeft er in Almere onder de jongeren.
1: Ja, en heb je al een aantal jongeren gesproken?
2: Nog niet. Dus daarom eigenlijk dus ook de oproep geplaatst. Ik kom heel graag dus in contact met mensen die en middelen hebben, zeg maar, om dit project zeg maar verder uit te breiden. Maar ik kom ook graag in contact ook met scholen uit Almere of culturele instellingen die een groep of een klas hebben die hier aan mee willen werken.
3: Ja. Is Almere natuurlijk ook een hele jonge stad.
2: Ja.
3: 50-jarig jubileum vieren dit jaar. Is er wel genoeg geschiedenis om over te vertellen? Is er genoeg om uit te...
2: Ja, als er in Lelystad al mogelijk is om een project te doen over de geschiedenis. En het mooie is, je kan maar gewoon een klein deel eruit kiezen en dat helemaal eigen maken. Nou, dan is er in Almere ook zeker genoeg. Ook al is Almere iets jonger, het is alsnog mogelijk. Ja, absoluut.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Als je nou meer wil weten hierover of je wil Clemens helpen, dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar de site hiphopcomics.nl. Hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Clemens Riepma, dank je wel voor jouw verhaal en heel erg veel succes met het project.
2: Dank je wel.
4: Reageren op Studio Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Misschien is het een gekke gedachtenkronkel, maar chairman of the board. Dan moet ik eigenlijk meteen denken aan Donald Trump. Die vroeger, hij heeft natuurlijk heel veel bedrijven gerund en nog steeds. En hij had vroeger een televisieprogramma The Apprentice.
1: Ja.
0: En dan kon je geloof ik uiteindelijk een baan winnen in zijn bedrijf. Nou, dan moet je dat misschien niet meer willen. maar ik vond dat fascinerend om te zien hoe hij tekeer ging eigenlijk vooral tegen, nou ja, al zijn personeel en tegen de mensen die kwamen solliciteren. Toen wisten we allemaal nog niet wat er uiteindelijk later zou gebeuren. Dat hij gewoon de baas van de wereld zou worden.
1: En dat tekeer gaan zal hij ongetwijfeld nog steeds doen in zijn nieuwe bedrijf. Alleen zijn bedrijf is nu de Verenigde Staten van Amerika.
0: Nou, inderdaad. En zo is het cirkeltje weer rond. Een heel ander verhaal. Armen, die vluchtte om politieke redenen vanuit Armenië samen met een vriend van hem. En hij had maar $5 op zak. Je kan je voorstellen dat dat een flinke, emotionele en bijzondere reis is geworden. En zo dadelijk is hij hier om daarover te vertellen.

0: Dit is Flevoland.
1: Tineke, de boerin, die slacht ook af en toe een stier en koe. En die gebruiken wij ook.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Boomkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: VVD en Leefbaar Dronten hebben kritische vragen gesteld over de 200 tijdelijke extra opvangplekken bij het asielzoekerscentrum aan de Vossenmeerdijk in Dronten. En een vrouw uit Lelystad mag haar zoon van de rechter 3 maanden niet meer op bezoek laten komen. Waarom dat is, hoor je zo dadelijk in het regionieuws van 4:30.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de verkeersinformatie te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden heb je een paar minuutjes vertraging. Op de A6 Jouren en Meloor tussen Jouren en afrit Sint-Nicolaasga ruim een kwartier vertraging. 2 kilometer stilstaand verkeer daar. Het is heel druk op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein. 40 minuten vertraging. Amersfoort-Zwolle, de A28, tussen het Harde en Wezep 7 minuten vertraging. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50, ook een paar minuutjes vertraging. En let even op je snelheid op de N302, de Larserweg is dat, in Lelystad. In beide richtingen bij hectometerpaal 89,2 wordt er geflitst.
8: Armen, die vluchtte om politieke redenen vanuit Armenië naar Nederland met maar $5 op zak. Hoe die reis was en hoe het was om hier in Nederland aan te komen, dat staat in een boek en hij is zo meteen hier in de studio.
11: special deal beauty deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
18: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
17: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
19: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.

0: Lost Frequencies en Reality in Studio Flevoland. 4:09. Leuk dat je erbij bent. Harry Styles, die was natuurlijk afgelopen weekend voor het eerst in Nederland. En mensen die stonden al een paar dagen van tevoren te wachten buiten. Om als eerste natuurlijk helemaal vooraan aan dat bij het concert te zijn. En afgelopen weekend gebeurde er op een andere plek in Nederland ook nog zoiets. Maar dan voor iets heel anders. Ken je die Swatch horloges? Die gekleurde horloges?
1: Ja, die ken ik, ja.
0: Er zou een nieuwe variant uitkomen. Die zouden ze in Utrecht en in Amsterdam gaan verkopen, geloof ik. En er stonden uiteindelijk, voordat de winkels daar open gingen, stonden er honderden mensen voor de deuren.
1: Ongelooflijk.
0: Om als eerste zo'n horloge te bemachtigen. En de winkeliers die hadden toen zoiets van, weet je wat, we houden de deuren dicht vandaag.
1: Ja, en want die winkeliers, of de mensen die dat horloge wilden bemachtigen, hebben ook echt een ravage aangericht. Zo ongeduldig waren ze blijkbaar om dat horloge te kopen.
0: Echt bizar. En op de dag van de lancering verschenen ze ook al meteen op Marktplaats. voor echt het tienvoudige van de prijs. Want ze zouden iets van voor €400 worden verkocht of zo. Nou ja, voor 4.000 verschenen ze op Marktplaats. En ik zat me af te vragen, heb jij wel eens ergens voor in de rij gestaan? Jij, Ruben?
1: Ik heb ongetwijfeld ergens voor in de rij gestaan. Nou, ik heb bijvoorbeeld in de rij gestaan later nog om kaartjes te kunnen kopen voor een theatervoorstelling.
0: Oh, ja.
1: Dat lukte helemaal niet, want de website liep helemaal vast. Ondertussen zag ik wel elke keer op de plattegrond allemaal stoeltjes grijs worden. Dus ik zag dat het andere mensen wel lukte en mij niet.
0: Ja.
1: Maar het was een theatervoorstelling die echt over een periode van 2 maanden meerdere keren wordt gespeeld. En ik heb het 3 uur later nog een keer geprobeerd. En toen lukte het en toen waren er gewoon nog steeds goede stoelen.
0: Oh, gelukkig.
1: Het was een beetje paniek om niks.
0: Ja, precies. Het is goed gekomen. Nou ja, als jij nou zit luisteren thuis en je hebt ook zo'n verhaal, heb je ergens voor in de rij gestaan, misschien wel dagen of net zo kort als Ruben. Laat even van je horen. 0320 28 50 50.

0: Chaka Khan en Ain't Nobody in Studio Flevoland. 4:15. Goedemiddag.
1: Armen Gevondian vluchtte om politieke redenen uit Armenië, samen met zijn vriend Arshak. Ze kwamen terecht in Nederland en Armen had toen nog maar $5 op zak.
0: Hij tekende hun vluchtverhaal en wat erop volgde op in het boek Toekomst voor $5. Armen, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Je hebt helemaal niet eerder geschreven en nu heb je meteen een boek uitgebracht. Waarom moest dit boek er komen? Vertel eens.
2: Ja, goede vraag. Ik had nooit plan om schrijver te worden. Maar er zijn verhalen die moeten op een gegeven moment echt gedeeld worden.
0: Mm-hmm.
2: En overleden van mijn vriend was eigenlijk een van de belangrijkste redenen. Maar hoofdredenen zou ik noemen. Laatste tijden dat het woord vluchteling of asielzoeker een beetje met angst en haat wordt uitgesproken. Dus ik dacht, maar wij doen hartstikke goed met immigratie en naturalisatie. En dat wilde ik ook delen.
0: Het positieve verhaal van vluchtelingen.
2: Dat horen we heel weinig.
0: Ja, ja. Voordat we naar dat verhaal toe gaan, wil ik eventjes naar jouw eerste indruk van toen je hier kwam. Hoe was dat?
2: Ja, eerst zie je natuurlijk ambtenaren, vertalers, asielzoekerscentrum. Maar zie je ook vreemde mensen die helemaal niet de taal spreken. En ik sprak ook 3 talen, maar gelijk analfabet geworden. Ik wist zelfs niet dat hier Nederlands als taal bestaat.
0: Mm-hmm.
2: Dus gelukkig kon ik Engels spreken. Maar je ziet de Nederlanders niet. Je ziet ook Nederland... Alleen als je naar asielzoekerscentrum gaat of naar het detentiecentrum, oriëntatiecentrum in mijn tijden. En dan ga je bijvoorbeeld naar de supermarkt om boodschappen te doen. Dan heb je wel eens klein contact met mensen. Maar echte Nederlanders zie je pas als je helemaal geïntegreerd bent en dan ben je klaar om naar bepaalde gemeente of huis te krijgen.
0: Is dat gek?
2: Nee, dat vind ik juist goed.
0: Ja.
2: Ik vind het juist nu is het een beetje gek, want die tijden zijn korter geworden. Langere tijd in een asielzoekerscentrum, als het mogelijk is natuurlijk. En strengere beleid, oriëntatiecursussen, dat heb ik allemaal gehad. En ik was helemaal klaar voor... en ik wist kennis van de Nederlandse samenleving. Ik wist bijna alles, hoe moet ik verder gaan. En dat wordt allemaal gecoacht netjes bij COA. Bij Vluchtelingenwerk Nederland, hartstikke goede mensen. Super aardige, en die dag en nacht... werkte voor ons. Uiteindelijk hebben ze naar huis gestuurd. En wij waren klaar. Directe taalkursussen meteen. En waarvan nog in asielzoekerscentrum heel veel geleerd. En wij waren bijna klaar voor examens. En snel examens gegeven. En dan gingen we stage doen, werken. Ging allemaal prima. Maar wat langer in asielzoekerscentrum om te voorbereiden, zeg maar.
1: Dat integreren heeft u ver gebracht. We vertelden al, u kwam hier aan met $5 op zak.
2: Ja.
1: Inmiddels woont u in Almere met uw gezin. Werkt u als monteur bij Ziggo. Daartussen is heel veel gebeurd. Dat schrijft u ook allemaal op in het boek, wat u ook mee heeft genomen. Hoe is het nu met u?
2: Ja, trouwens, dit heb ik meegenomen.
0: Oh, kijk, de $5.
2: Ik heb het biljet bewaard. Toevallig gevonden. In mijn pak. Ja, die kan ik niet meer dragen. Ik ben nu dikker geworden. Maar ja, gevonden. En ik dacht, hé, wacht even. Dit is toch verhaal. Dan ga ik hem inlijsten. En als iemand klaagt over iets... kijk, we zijn hier altijd ontevreden. Er is altijd verbeteringen, mogelijkheden. Maar dit, als iemand iets zegt... dan heb je mijn verhaal van $5 gehoord. En toen gingen mensen zeggen, ja, je moet boek schrijven. Dat is, doe maar dat. En ik dacht, als ik ga... pensioen misschien wel. Dus dit is $5, die heb ik bewaard. En over mijn huidige werk ben ik hartstikke tevreden. Ik werk in van de beste telecombedrijven. Perfect, alles in orde. En met mijn familie, nu voel ik me rustiger. Thuiskomen, avondeten met gezinsleden, dat was er niet. Heel veel onzekerheden, maar... het gaat goed.
1: Ja. En in Almere, hoe bent u daar terechtgekomen?
2: Oh ja, is ook interessant. Dat staat ook in mijn boek. Nummer 13 was altijd mijn getal geweest. 13e op schoollijst. Mijn jongste is op verloskamer nummer 13 geboren. Wij waren ook in gebouw 13 trouwens. Ik heb ook foto's gegeven. En in die foto's staan ook nummer 13 is allemaal. En krijg je verblijfsvergunning. Dan ben je helemaal blij. En dan denk je, oké, een nieuw huis. Oké. Maar woningnet, website, waar moesten we huis kiezen? Was geen Almere. Maar ik wist niet dat Almere als staat bestaat. Dus even 13-13, Kruidenwijk, Almere. Oké, ik wil in Almere wonen. Iedereen ging lachen. Dat kan toch niet? Dat bestaat niet in de website. En ik ben gefietst van AZC Dronten naar Almere gegaan. En ingeschreven. En daarvoor had ik huis gekregen in Zwolle. Dat mocht niet natuurlijk, dat wist ik al. Maar ik wilde dat niet accepteren. En 22 maart ben ik jarig. Krijg ik zo'n groot envelop. Staat de Alliantie erop. Geen idee wat het is. Maar mensen van COA wisten wel dat het een woningbouwbedrijf is.
0: Ja.
2: En huurder. En ik had huis gekregen in Zwolle. En ik heb dat gewoon op de tafel gelegd. En dan denk ik, dat kan toch niet? Ik zeg, ja. Dus dat kan.
0: Ja.
2: Zo heb ik huis gekregen in Almere.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, inderdaad. In 1313, de Kruidenwijk inderdaad. Ja, in Almere, ja. Leuk. En daar woon je nog steeds?
2: Ja, ik woon in Almere buiten. En nu heb ik huis gekocht in Regenboogbuurt. Mooi huis. En eenzelfde, ja, 2 kilometer verderop.
0: Ja.
2: Eigenlijk. Maar 11 jaar in Molenbuurt in Almere buiten gewoond.
0: Ja. Volgende maand zijn er verkiezingen in Armenië.
2: Ja.
0: In hoeverre hou je je nog bezig met de politiek daar?
2: Ja, ik zit niet meer in politiek, maar dat volg ik als een burger, zeg maar. Als een vader, als een zoon die ouders heeft daar. Maar ik probeer zo min mogelijk mensen te beïnvloeden natuurlijk. En als wij kijken dat we 3 miljoen mensen in Armenië hebben, maar 10 miljoen overal. En dan kunt u voorstellen als we gaan met 2,5 miljoen van Rusland, 1,5 miljoen van de Verenigde Staten en 40.000 in Nederland, 1,2 miljoen van Frankrijk, allemaal verkiezingen beïnvloeden, dan heeft de Armeense bevolking niks gekozen. Mm. Het zijn echt moeilijke tijden voor Armenië. Ik zou zeggen, bijna hetzelfde als in 1918 was. En toen moesten wij ook kiezen tegen het Russische Rijk of tegen Europese landen, ondersteuning Amerikanen. Uiteindelijk is het toch Sovjet-Unie geworden en één van republieks. Maar nu hebben we precies dezelfde situatie. Er zijn ook pro-Russische kandidaten, ook nog pro-Europees, zeg maar, kandidaten. Dus ik weet niet, maar Armenië moet zelf kiezen.
0: Ja. Ja,
1: en u blijft ondertussen hier. Wat hoopt u dat mensen hier oppikken van dit boek?
2: Allerbelangrijkste, ik wil mijn verhaal delen. Nogmaals, dit was geen commercieel project, maar uitgeverij heeft hem wel als commercieel project gezien en heeft me geholpen om uit te geven. Maar mijn belangrijkste reden is dat we verhalen van elkaar kennen. En want juist dat maakt afstand tussen ons kleiner. En dat achter elke dossier van verblijf van de vluchteling of asielzoekerscentrum, asielzoeker, is er een verhaal.
0: Hmm.
2: Land, familie, herinneringen. En dat is niet te snel te veroordelen.
0: Wat is het grootste vooroordeel dat mensen in Nederland hebben over asielzoekers?
2: Dat daar gevaar zit. Gevaar is grootste baner. Ik volg ook natuurlijk wat ook her en daar gebeurt. Ik ben ook in AZC Dronten gewoond. Nogmaals, ik heb ook statistieken gekeken. Tijdens mijn boekpresentatie moest ik heel veel statistieken ophalen. En alleen maar 3% ruis van hele werk. Dus die 97% moet gewaardeerd worden.
0: Ja.
2: En nogmaals, ik wilde nog één ding laten zien. Dit was er niet toen.
0: De telefoon.
2: Social media en telefoon.
0: Mm.
2: Hadden wij dit, dan zou ik nu in Tweede Kamer in Armenië zitten. Ja. Ik weet 99%. En verhalen hoeven niet opgeblazen te worden. waarderen, strenger beleid. Dat is mijn mening natuurlijk, maar dat heb ik allemaal van achterkant gezien. Van asielzoekerscentrum en die mensen, die aardige mensen die daar supergoed bezig zijn.
0: Het positieve verhaal over asielzoekers. Het is te vinden onder andere in het boek Toekomst voor $5. Vanaf nu verkrijgbaar. Armen Gevondian, dank je wel voor je verhaal.
2: Graag gedaan.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
15: Het is 5:02. Goedemiddag. Er is een verdachte aangehouden bij een mogelijke schietpartij van zondagavond aan de Valkendreef in Lelystad. Het gaat om een 23-jarige man uit Amsterdam. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Eerder die avond vond aan de Voorstraat in Lelystad een mishandeling plaats. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. VVD en Leefbaar Dronten hebben kritische vragen gesteld over de 200 tijdelijke extra opvangplekken bij het asielzoekerscentrum aan de Vossenmeerdijk in Dronten. De gemeenteraadsfracties willen weten hoe de besluitvorming is verlopen en wie de knoop heeft doorgehakt. Die vragen zouden volgens hen ook leven bij de inwoners van de gemeente. Volgens de partijen was de informatiebrief van het college van burgemeester en wethouders over het besluit onvoldoende. Een vrouw uit Lelystad mag haar zoon van de rechter 3 maanden niet meer op bezoek laten komen. Woningstichting Centrada had een zaak aangespannen nadat er eerder dit jaar 3 explosies bij het huis waren. Volgens Centrada zouden de explosies verbonden zijn aan het criminele circuit waarin de zoon zich nu zou bevinden. Hij zou in en rond de woning handelen in drugs. De vrouw moet haar zoon buiten het huis houden en Centrada moet toegang krijgen tot de woning om daar te controleren. En de politie zoekt getuigen van een gewelddadige beroving afgelopen vrijdag in Almere. Het slachtoffer had via Marktplaats een verkoopafspraak gemaakt op een parkeerplaats in de Almeerse Verzetswijk. Ter plaatse werd hij opgewacht door 2 jongens. Een van hen stapte in de auto van het slachtoffer en bedreigde hem met een wapen. En daarna gingen ze er met een onbekende buit vandoor. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws op web en app.
16: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die door de politie in beslag waren genomen. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n €300.000. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was een GGZ-directeur die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek.
17: Goedemiddag. Ja, we beginnen in de middag overal bewolkt in Flevoland en vanuit het westen trekken meerdere buien over de provincie. Het is echt een regenachtige middag bij temperaturen die uiteindelijk oplopen naar zo'n 15 of 16 graden. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markt weer een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijven hier en daar nog enkele buien mogelijk, maar de droge momenten nemen wel toe. Het is een zachte nacht met minima die uitkomen tot in de dubbele cijfers. Veel kouder dan gaat of 11 wordt het op de meeste plekken niet. Ook morgen volgt dan nog één wisselvallige dag met in de ochtend meerdere buien die overtrekken. In de middag wordt het geleidelijk droger en dan stijgt de temperatuur naar een graad of 17 op de meeste plekken. En vanaf donderdag dan schakelen we geleidelijk over naar een zomers weertype.
2: Verkeersinformatie, de spits is losgebarsten. En dat merk je vooral op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen doe je er een uur langer over. 17 kilometer stilstaand verkeer. Verder een aantal files van een paar minuutjes. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. Een paar minuutjes vertraging. Op de A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam-Belmermeer. 4 minuten vertraging. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid heb je 6 minuten vertraging. De N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en Nijkerk. 4 minuten vertraging. En de laatste, de N307 Lelystad-Kampen tussen de N306 en N50. 5 minuutjes vertraging. En let op je snelheid op de N302, de Larsenweg in Lelystad. Is dat bij hectometerpaal 89,2, daar wordt geflitst.
15: Ja, een horlogemerk had een nieuw model uitgebracht en daar kwamen zoveel mensen op af om als eerste dat horloge te bemachtigen dat ze maar gewoon de winkels dicht hebben gehouden. En daarom aan jou de vraag, heb je wel eens ergens voor heel erg in een rij gestaan of misschien heel erg lang op moeten wachten? Laat even van je horen in de app van Flevoland. 0320 28 50 50.
18: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: up above. Waanzinnige band toch? Sommieux, Dark Before the Dawn en daarvoor nog Queen en Killer Queen. We hadden het eerder deze middag al eventjes over het nieuwsbericht dat er een nieuw horloge,
1: een nieuwe editie van een horloge werd released,
0: precies.
1: Als we dat dan noemen. En mensen stonden in de rij en het liep zo erg uit de hand dat ze de winkel hebben moeten sluiten.
0: Ja, inderdaad. En daarom de vraag aan jou. Heb jij ergens wel eens heel erg lang voor moeten wachten en ook voor in de rij gestaan? Jij had zelf nog een
1: Ik moest ineens iets bedenken waarbij ik helemaal niet in de rij hoefde te staan, maar dat was heel raar, want ik ging een stoel terugbrengen naar de IKEA. Ik had hem in elkaar gezet en hij was scheef. En het lag niet aan mij in elkaar zet kunsten. De stoel was echt gewoon scheef. Dus ja. Ik ging hem terugbrengen naar de IKEA op een donderdagochtend. Dus er was helemaal niemand bij de klantenservice, terwijl je daar normaal best wel lang moet wachten in de rij. En ze hebben daar dus zo'n ticketsysteem. Dus als je aankomt moet je een nummertje trekken en dan hoor je vanzelf wanneer je aan de beurt bent. Ik dacht, ik ben meteen aan de beurt, want er is weer niemand anders. Dus ik loop naar die balie toe en toen zegt die man, wil je wel even een nummertje trekken? Ik was daar echt de enige. Dus ik met mijn goede gemoed weer helemaal terug naar dat ticketapparaat. Ik trek een kaartje. Dus ik loop weer terug naar die balie met het idee van ze gaan nu meteen mijn ticket pingen waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Maar dat deed er niet. Er stonden daar twee mannen en die waren allebei druk op hun computer aan het werk. Dus toen dacht ik na een tijdje, nou, ik ga toch maar zitten wachten. En echt de seconde dat mijn billen de bank aanraken daar in de wachtruimte hoorde ik ding en was ik aan de beurt. Maar ik heb nu wel een rechte stoel.
0: Kijk, dat is ook inderdaad veel waard. Ja, ik heb alleen in de rij gestaan eigenlijk om concertkaartjes te bemachtigen, maar dat viel eigenlijk uiteindelijk dan nog wel mee met wachten. Maar ik kreeg een appje van Marinka, die zegt, ik heb ooit 3 uur in de rij gestaan voor de achtbaan, maar later bleek het de rij voor de toiletten te zijn. Dat is ook erg onhandig. Liefst, die zegt, nou, voor een nieuw horloge zou ik niet in de rij gaan staan, de tijd tikt toch wel door. En Bart, die zegt, ja, voor de frietkraam op Koningsdag, dat was de enige keer dat ik dacht, dit is het waard. Ik snap het wel, ja.
1: Ja.
0: Zeker met Koningsdag. Nou, dankjewel voor het reageren op Studio Flevoland. 0320 28 50 50. Dat is het nummer. Kun je gewoon altijd berichtjes naartoe sturen. Vinden we alleen maar gezellig en leuk. Nu Roxette. Dit is Listen to Your Heart.

0: Roxette en Listen to Your Heart. Zo dadelijk in Studio Flevoland. In het nieuws, ja, een hoop kinderverhalen. Ik weet niet of jij, Ruben, of je wel eens iets hebt verbouwd en dan misschien op een muur die later toch opnieuw behangen wordt, nog even iets schrijft. Voor het geval dat dat ooit wordt ontdekt.
1: Volgens mij heb ik, toen ik naar mijn nieuwe huis ging in augustus, op de vloer groetjes Ruben geschilderd.
0: Ja.
1: Voordat ik de laminaatvloer ging leggen.
0: Ja. Nou ja, zoiets heb ik ook gedaan met de muur van onze badkamer, voordat die echt betegeld werd. Ja, je weet maar nooit wie het ziet. Kinderen van Urk, die hebben dat ook gedaan, maar dan voor de bouw van de sporthal daar. Ze hebben een speciale boodschap opgeschreven ergens op. Nou, zometeen hoor je daar veel meer over. En in Emmeloord hebben 500 kinderen een verkeersexamen gehad. Zo dadelijk alle ins en outs daarover in Studio Flevoland. En deze, Ruben, wilde jij heel graag horen.
1: Die vind ik heel leuk. Golden Harry Styles.
0: Ga je er naartoe?
1: Ik ga het nog proberen via Ticketswap een beetje goedkope kaartjes te kopen.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja.
1: Zeker.
0: Nou, succes alvast.

0: Dit is Flevoland.
1: Tineke de boerin die slacht ook af en toe een stier en koe. En die gebruiken wij ook.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit is de echte geschiedenis, maar die is al verteld. Dus we willen juist daar een draai aan geven. Nou, en alle leerlingen hebben daar dus dingen aan toegevoegd, zoals een kwallenmonster en een zeemermin.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de stikstofruimte eerst naar woningbouw en boeren gaat en pas daarna naar Lelystad Airport. En een meerderheid en er is een verdachte aangehouden bij een mogelijke schietpartij van zondagavond aan de Valkendreef in Lelystad. Dit en meer in het regionieuws van 5:30.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is druk op de wegen in en rondom Flevoland. Vooral op de A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Bijna een uur vertraging, 17 kilometer lang stilstaand verkeer. Ook op de A1 Amsterdam-Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg, heb je 9 minuten vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 10 minuutjes vertraging. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50, 11 minuten vertraging. En er wordt er nog geflitst op de N302, de Larsenweg in Lelystad, bij hectometerpaal 89. Bij de bouw van sporthal De Prins in de Oranjewijk op Urk zijn vanmiddag letterlijk verhalen van kinderen de grond ingegaan. Hoe dat eraan toe ging, hoor je zo.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.
17: All right.

0: Ja, ik krijg toch zin in vakantie als ik dit liedje hoor. Want het is gebruikt in de commercial van een reisbureau.
1: Ja, en dan heb je altijd die connotatie erbij.
0: Ja, toch? Ja, ja, dus naar een zonovergoten eiland met een palmboompje, kokosnootje, dat soort dingen. Ja. Een spannende dag voor 500 kinderen in Emmeloord. Al fietsend deden zij verkeersexamen. En ze worden op verschillende plekken langs de route met haviksoog in de gaten gehouden. Verslaggever Hilde Verwij was vanochtend in Emmeloord en sprak met een vrijwilliger van het eerste uur, Wilma Mooiweer.
2: Hoe gaat het tot nu toe, dames?
3: Ja, wisselend. De ene doet het heel netjes en de andere... En vooral hier hebben ze dat ze nog eens een keer vergeten naar links en rechts te kijken. En, waardoor ze dus zoiets, dus geen handen uitsteken.
4: Wilma Mooiweer zou je met haar bijna 20 jaar ervaring een oude rot in het vak kunnen noemen.
3: Ja, dat zagen we. Jullie hebben het heel goed opgelost. De laatste jaren merk je dat telkens meer, dat ze meer met de auto gebracht worden. Vroeger zag je gewoon van, ze gingen allemaal op de fiets. Maar nu zie je een groot gedeelte gaat meer met de auto dan met de fiets, lijkt wel.
5: Hoe vaak fiets je?
6: Elke dag wel.
5: Niet spannend?
6: Nee, niet zo, want ik fiets wel vaker.
3: Dan rij je hier het rondje weer en dan moet je daar even rechtdoor, zeg maar.
4: Dus ook ziet ze dat het verkeer in de loop der jaren drukker is geworden. En het regelmatig, bijvoorbeeld op deze rotonde, tot chaotische taferelen leidt.
7: Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik voorrang heb.
5: Hey, en er komt nu een soort van gekke rotonde aan. Waar gaan jullie nu het meest op letten?
7: Dat ik niet aangereden word.
5: En wat is nu het allerleukste moment van zo'n examendag?
3: Allerleukste moment. Nou, dat we koffie krijgen, dat we wat een gratis lunch krijgen. We hoeven geen huishouden te doen. Nee, het gaat gewoon puur om de gezelligheid.
0: Is dat even lekker. En ook een spannende dag natuurlijk voor de leerlingen. Je hoort een verslag van Hilde Verwij.

0: Ja, Tina Turner zingt hier over een rainy day. Of het zo'n rainy day blijft, dat horen we zo meteen. Tina Turner en Two People.
1: Ja, tijd voor het uitgebreide weerbericht inderdaad. En Jeroen Elferink, ik wil vooral heel veel horen over het mooie weer komend weekend. Maar om er even met vandaag te beginnen, een wat bewolktere dag, hè?
2: Ja, en op dit moment trekt er ook een gebied met regen over de provincie heen. Het was nog 17 graden, maar de temperatuur begint nu al wat te dalen. En ja, ook vanavond is het lange tijd toch wel regenachtig. Veel bewolking. En komende nacht wordt het ietsjes droger. Maar er kan er ook later in de nacht weer een bui vallen. En met 11 graden is het geen koude nacht.
1: Nee, en dan de komende dagen, dan gaat de temperatuur heel hard omhoog, of niet?
2: Ja, al moeten we morgen nog wel een paar buien trotseren. Okay. Zeker in de ochtend en ook aan het begin van de middag mogelijk met onweer en hagel. Vanaf de tweede middaghelft wordt het geleidelijk aan al beter. Komt het zonnetje er vaker bij en wordt het toch nog 17 graden. Maar er is nog niks met wat komen gaat.
1: Nee, precies, want vertel.
2: Nou, donderdag volgt toch echt wel een serieuze omslag. De zon gaat flink schijnen. Wel een paar hoge wolkenvelden nog, maar de temperatuur loopt op naar 21 graden. De dagen daarna ligt de temperatuur vaak rond de 25 graden. En daarbij veel ruimte voor de zon en droge condities.
1: We vinden het altijd leuk als je goed nieuws te vertellen hebt, Jeroen. Dankjewel.
2: Ja, nu zijn we de beste vriend van iedereen, hè?
1: Ja, precies. Bij de bouw van sporthal De Prins in de Oranjewijk op Urk zijn vanmiddag letterlijk verhalen van kinderen de grond ingegaan. Leerlingen van de Harmpje Visserschool mochten hun naam en een kort verhaaltje schrijven op de laatste heipaal die vanmiddag de grond inging.
3: Een lange vierkante betonnen paal ligt nog op de kant, maar die gaat zometeen wel de grond in met verhalen van kinderen die hier op Urk op school zitten, op de Harmpje Visserschool. Demi, jij gaat zo meteen een verhaal schrijven. Wat wordt het voor een verhaal?
4: Nou, er staat, hier bouwen we niet alleen een sporthal, maar ook herinneringen. Omdat ik zelf ook op sporten zit en ik heb ook heel veel herinneringen van de sporten.
3: Aha. Dus je gaat je eigen herinneringen erop schrijven?
4: Ja.
3: Ja, nou vertel eens.
4: Nou, ik zit op dansen, daar zijn we eerste geworden. Toen had ik een beker gekregen. Nou, dat vond ik heel leuk. En op basketbal was ik topscorer geworden. En ja, zulke, dat zijn herinneringen die je nooit meer gaat vergeten. Ja,
3: en wat vind je ervan? Want je schrijft het op. Dat gaat eigenlijk nu wel voor eeuwig de grond in, hè?
4: Ja. Ja?
3: Is dat leuk?
4: Ja, heel leuk.
3: Ja, waarom dan?
4: Ja, omdat ik dan die zin heb bedacht. Dat vind ik heel leuk dat die dan, dat die dan in de grond komt te staan. Waar wij dan heel veel gaan sporten. Ja.
3: En de heipaal zit de grond in. Dat was ook een kwestie van een paar minuten. Dat ging vrij snel hier op Urk. Anneke Stol, directeur van de Harmpje Visserschool. Het is een idee van jullie school om de namen van, of tenminste om het verhalen op de palen te schrijven door kinderen. Vanwaar dat jullie dit gedaan hebben?
5: Nou, we vinden het eigenlijk gewoon heel belangrijk om de kinderen te betrekken. Ook bij deze bouw natuurlijk. En het gaat uiteindelijk ook om hen. Deze gymzaal is in samenwerking met de gemeente ook tot stand gekomen. En dan mochten wij als hoofdgebruiker zeg maar ook in meedenken. En eigenlijk alles wat je doet, doe je ook met het oog op de kinderen, op hun ontwikkeling.
3: Want dus, kinderen hebben wat te vertellen.
5: Zeker, ja. En dat was ook wel heel leuk in de voorbereiding van dit moment. Dat ze ook eigenlijk gelijk enthousiast waren, dat zag u ook net. En ook dat ze zeiden van dit is ook iets goeds voor ons. Hè. Kunnen we nog meer bewegen? En vandaar ook de keuze voor de spreuk die ze hebben gekozen.
3: Ja, en wat voor verhalen zijn het zoal? We hebben dat van Demi gehoord, maar wat voor verhalen hebben de andere kinderen geschreven?
5: De andere kinderen hebben vooral ook geschreven dat bewegen is leuk. Daarnaast ook bewegen is leren, uiteindelijk ook. Je leert zoveel in samenspel, maar ook gewoon in de omgang met elkaar. Fysiek natuurlijk en als het fysiek goed met je gaat. Nou, dan. En natuurlijk ook hun naam hebben ze ook genoteerd. Ja. Ja,
3: wanneer is deze sporthal klaar?
5: Zover ik het weet, eind 2026. En hopen we ook in 27 er gebruik van te mogen maken.
3: Ja. Maar de paal zit erin?
5: De paal zit erin.
3: En nou de rest nog?
5: En nou de rest nog, ja, zeker. Maar komt goed, we hebben wel alle vertrouwen in.
1: Ja, hier bouwen we niet alleen een sporthal, maar ook herinneringen. Het is toch wel een van de mooiste quotes die ik ooit van een kind heb gehoord in deze zender.
6: Heel volwassen.
1: Ja, ik zag wel dat ze het opschreven met stoepkrijt. Dus ik denk als ze ooit die heipalen weer uit de grond gaan halen, dat het er dan niet meer op staat.
6: Maar het gaat om het idee. Ja. Het is een mooi gebaar inderdaad. Ja. Leuk.
1: Een verslag van Mark Bakker was dat.
6: En nu Niall Horan. Dit is Dinner Party.

Team Forward en Schoolgirl hier in Studio Flevoland. En die hoorde je na Naal Horan en Dinner Party. Zo dadelijk het regio nieuws met dan nieuws over de gemeente Dronten, die in hoger beroep gaat tegen een rechterlijke uitspraak die een omstreden deal met vastgoedondernemer De Recht verbood. En een meerderheid van de Tweede Kamer die wil dat de stikstofruimte eerst naar woningbouw en boeren gaat en daarna pas naar Lelystad Airport. Alle ins en outs hoor je over een paar minuten hier bij Flevoland. Nu eerst Eros Ramazzotti, Cose della Vita.

0: de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: De gemeente Dronten gaat in hoger beroep tegen een rechterlijke uitspraak die een omstreden deal met vastgoedondernemer De Recht verbood. De ondernemer zou overlastgevende studentenhuizen opheffen en in ruil daarvoor mocht hij een stuk grond van de gemeente kopen. Maar andere ondernemers hadden ook interesse in die grond. Volgens de rechtbank zijn die andere ondernemers ten onrechte uitgesloten door de gemeente. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat stikstofruimte eerst naar woningbouw en boeren gaat en daarna pas naar Lelystad Airport. De Kamer nam vanmiddag een motie aan waarin de Kamer wordt opgeroepen om samen met lokale overheden af te wegen waar de stikstofruimte naartoe kan gaan. De Kamer vindt dat vakantievluchten in Lelystad dan niet bovenaan dat lijstje mogen staan. En er is een verdachte aangehouden bij een mogelijke schietpartij van zondagavond op de Valkendreef in Lelystad. Het gaat om een 23-jarige man uit Amsterdam. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Eerder die avond vond aan de Voorstraat in Lelystad een mishandeling plaats. De politie denkt dat beide incidenten met elkaar te maken hebben. En tot zover het regionieuws. Meer nieuws op web en app.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. En daardoor krijgen patiënten soms onnodige shocks. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028.
7: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook komende nacht blijft het niet droog met een aantal buien. Het is zeker niet koud komende nacht, want de minima liggen zo rond de 11 graden. Daarbij staat wel een meest matige zuidwestenwind. Ook morgenochtend een aantal buien, mogelijk met onweer en ook hagel. In de middag wordt het geleidelijk aan ietsjes droger en ook wat vriendelijker. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden. Vanaf donderdag schijnt de zon vaak en dan wordt het ook flink warm. De temperatuur gaat nog verder omhoog. Uiteindelijk komen we op zomersniveau.
8: En dan krijg je de verkeersinformatie. Ik ga alle files opnoemen van 7 minuten of langer, maar dat zijn er nog steeds best wel veel. Ik hoop dat je niet op de A27 staat tussen Almere en Gorkum. Want tussen Hilversum en knooppunt Everdingen ben je nog steeds bijna 50 minuten langer over onderweg. 20 kilometer stilstaand verkeer heb je daar. De A1 Amersfoort. Nee, Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden, bijna 20 minuten vertraging. De A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en afrit Amsterdam-Eiburg, 7 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen, een kwartiertje vertraging. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen, daar sta je ook bijna een kwartier in de file. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 heb je 8 minuten vertraging. flitsers zijn er niet meer gemeld. Al hebben we wel gezien dat er eentje op de Lars Ringweg stond. Zie je wel een flitser staan, meld hem dan in de Flitsmeister-app.
5: Almere City heeft een nieuwe trainer. Anoush Dasgir is gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer en wij zochten hem op.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Radio met ABBA, Does Your Mother Know in Studio Flevoland.
1: Almere City heeft gisteravond Anoush Dasgir gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. De 36-jarige Afghaans-Nederlandse coach is daarmee de vervanger van de vertrekkende Jeroen Rijsdijk. Verslaggever Martijn de Groot zocht Dasgir vanmiddag op.
2: Anoush Dasgir tekende gisteren een contract voor 2 seizoenen bij Almere City en is natuurlijk een oude bekende. Van 2022 tot 2025 was hij al werkzaam binnen de club. Eerst als coach van Jong Almere City en later als assistent bij het eerste elftal in de Eredivisie onder trainers Alex Pastoor en Hedwiges Maduro. Dasgir, die het afgelopen seizoen nog bondscoach was van Oranje voor spelers onder de 18 jaar, begint nu aan zijn eerste klus als hoofdcoach binnen het betaalde voetbal. En dat voelt?
3: Ja, heel goed. Vooral ook trots.
2: Heb je nog even getwijfeld?
3: Geen seconde. Ik heb geen seconde getwijfeld, nee. Absoluut niet, nee.
2: Want deze kans moest je met beide handen aangrijpen?
3: Ja, zoals ik al eerder heb aangegeven, dit is wel de club waar ik de kans heb gekregen om mezelf verder te ontwikkelen als coach hier. Hier ben ik in aanraking gekomen met betaald voetbal. Dus dit is echt voor mij, voelt ook als thuiskomen. En deze kans, die wilde ik niet laten gaan.
2: Dasgir is vanzelfsprekend ambitieus en heeft maar één doel voor ogen in Almere.
3: De prestatie, dat is heel duidelijk, denk ik. Dat is uiteindelijk de promotie bereiken met het team.
2: Ja, en waarom gaat jou dat wel lukken? Afgelopen seizoen lukte het net niet.
3: Nou, ik ken de club. Ik heb een duidelijk idee over hoe ik dat wil bereiken. Samen met mijn staf natuurlijk en de rest van de club. En ik pas denk ik heel goed binnen de club. Als je kijkt naar de kernwaardes, jong, ambitieus en eigenwijs. Ik heb de juiste mensen om me heen. Dus uiteindelijk moet dat toe leiden dat we wel de doelstelling bereiken.
2: Dasgir kent de club natuurlijk goed. En voor hem hoeven dingen niet ineens radicaal anders komend seizoen.
3: Dus qua verandering natuurlijk niet heel veel. Maar wat ik wel wil zien is heel veel energie op het veld. En vooral initiatief nemen. Of het gaat om het verdedigen of het aanvallen. Altijd spelen om te winnen. En dat wil ik terugzien. Het energie vooral. Want dat zorgt er weer voor dat je het energie van het publiek weer terugkrijgt. En dat wil ik vooral bewerkstelligen.
2: De hoofdtrainer is nu bekend. En hoe de technische staf er verder uit gaat zien, dat zal de komende dagen blijken.
3: Gesprekken die gaan we zo voeren, vandaag al. En ik denk dat we aan het eind van de week wel duidelijk willen hebben met wie we verder gaan. En of ze zelf ook wel verder willen. Hè. Dus die gesprekken gaan zo plaatsvinden. Ik ben gisteren aangesteld, dus.
1: Ja, hij heeft er in ieder geval zin in. Anoush Dasgir, de nieuwe trainer van Almere City. In gesprek met verslaggever Martijn de Groot.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Hit van Boy George, Everything I Own. En ja, wat niet echt een hit is geworden, maar wel een hele grote verrassing, is dat hij afgelopen dinsdag ineens tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op het podium stond daar.
1: Nou, wat deed hij daar?
0: Hij ging 4 zinnetjes zingen. Met Zenit, die meedoet of mee heeft gedaan voor het Songfestival van San Marino. En ze hebben de finale helaas niet gehaald. Hij heeft 4 zinnen gezongen, waarvan dan ook nog 2 dezelfde waren. En iedereen die had eigenlijk zoiets, waar komt deze man ineens vandaan en hoezo? Maar toch wel even leuk om hem te zien.
2: Ja, wel heel noemenswaardig.
0: Ja, zeker.
2: Tijd voor wat berichten van buiten de provincie. Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel kreeg 8 jaar voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekker, zo heet hij in het echt, is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Maar toch stond hij samen met 21 anderen terecht. Onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België, zegt verslaggever Remco Andringa.
3: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs.
2: Ja, de rechtbank in Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter die invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel, want Bolle Jos was dus niet bij de zitting aanwezig. En er was zelfs niet eens een advocaat van hem, want die had hij niet.
0: Er is weer eens een lift kapot in een flat. Dit keer in een seniorenflat in Stadskanaal. Erg vervelend natuurlijk, maar ook voor het hondje van deze vrouw, dat ook dagen niet buiten uitgelaten kan worden. Dus ja, dan moet hij het maar op het balkon doen.
4: Ik heb nu wat luiers opgehaald, maar ja goed, je doet wat. In huis kan niet, op de galerij kan niet, het balkon, dat is eigenlijk ook een ramp. Maar ja, doe maar.
5: Nou, ik vind het eigenlijk gewoon schandalig dat dat kan. Ik kan zo niet met mensen omgaan.
0: De woningbouwvereniging belooft bij RTV Noord snel beterschap. De lift wordt vandaag nog gerepareerd.
2: Ja, dat mag ik hopen, ja. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op bezoek in Limburg. Ze begonnen in Wessem, waar ze werden opgewacht door honderden mensen. Deze vrouw bijvoorbeeld, en ze sprak even met de koning.
6: Ja, het was heel bijzonder om ze te ontmoeten. Dat ze zo dicht bij ze is en dat het heel bijzonder is om dat samen met mijn kinderen met ze mogen maken.
2: Ze bezoeken 5 plaatsen. Er is onder meer aandacht voor het verenigingsleven en waterveiligheid.
0: Stucadoors vieren vandaag een feestje, want het Nederlands Stucgilde bestaat 25 jaar. Bij de oprichting leek het erop dat het vak restauratiestucador zou uitsterven. Dat zijn stucadoors die bijzondere hoeken, pilaren en ornamenten kunnen stucken. Maar het gilde heeft een hoop jonge stucadoors opgeleid en dus is het vak gered. Jaap is 82 en de oudste meester restauratiestucador van Nederland. En hij heeft er nog steeds plezier in.
7: Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucadoor. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je al iemand vraagt, wat doet de stucadoor? Ja, ach, die pleistert op een vond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen geen notie van.
0: Om het jubileum te vieren wordt vandaag ook een boek gepresenteerd met daarin indrukwekkende projecten van vakmensen. En ik denk dat er ook nog wel een bruine fruitschaal is genuttigd. Dat hoort er een beetje bij, toch? Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Tineke de boerin die slacht ook af en toe een stier en koe. En die gebruiken wij ook.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit is de echte geschiedenis, maar die is al verteld. Dus we willen juist daar een draai aan geven. Nou, en alle leerlingen hebben daar dus dingen aan toegevoegd, zoals een kwallenmonster en een zeemeermin.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Boomkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Dronten gaat in hoger beroep tegen een rechterlijke uitspraak die een omstreden deal met vastgoedondernemer De Recht verbood. En de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat stikstofruimte eerst naar woningbouw en boeren gaat en daarna pas naar Lelystad Airport. Dit en meer zo dadelijk in het regionieuws van 6:30.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is het nog steeds hartstikke druk op de weg. De meeste vertraging zien we onder andere op de A1 in Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht 20 minuten oponthoud. Veel vertraging heb je ook nog tenslotte op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij de bouw van sporthal De Prins in de Oranjewijk op Urk zijn vanmiddag letterlijk verhalen van kinderen de grond ingegaan.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken.
12: Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
14: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
12: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Bij de bouw van sporthal De Prins in de Oranjewijk op Urk zijn vanmiddag letterlijk verhalen van kinderen de grond ingegaan. Leerlingen van de Harmpje Visserschool mochten hun naam en een kort verhaaltje schrijven op de laatste heipaal die vanmiddag de grond inging.
1: Een lange vierkante betonnen paal ligt nog op de kant, maar die gaat zo meteen wel de grond in met verhalen van kinderen die hier op Urk op school zitten, op de Harmpje Visserschool. Demi, jij gaat zo meteen een verhaal schrijven. Wat wordt het voor een verhaal?
2: Nou, er staat, hier bouwen we niet alleen een sporthal, maar ook herinneringen. Omdat ik zelf ook op sporten zit en ik heb ook heel veel herinneringen van de sporten.
1: Aha. Dus je gaat je eigen herinneringen erop schrijven?
2: Ja.
1: Ja, nou vertel eens.
2: Nou, ik zit op dansen, daar zijn we eerste geworden. Toen had ik een beker gekregen. Nou, dat vond ik heel leuk. En op basketbal was ik topscorer geworden. En ja, dat zijn herinneringen die je nooit meer gaat vergeten. Ja.
1: En wat vind je ervan? Want je schrijft het op. Dat gaat eigenlijk nu wel voor eeuwig de grond in, hè?
2: Ja. Ja?
1: Is dat leuk?
2: Ja, heel leuk.
1: Ja, waarom dan?
2: Ja, omdat ik dan die zin heb bedacht. Dat vind ik heel leuk dat die dan, dat die dan in de grond komt te staan. Waar wij dan heel veel gaan sporten. Ja.
1: En de heipaal zit de grond in. Dat was ook een kwestie van een paar minuten. Dat ging vrij snel hier op Urk. Anneke Stol, directeur van de Harmpje Visserschool. Het is een idee van jullie school om de namen van, of tenminste om het verhalen op de palen te schrijven door kinderen. Vanwaar dat jullie dit gedaan hebben?
3: We vinden het eigenlijk gewoon heel belangrijk om de kinderen te betrekken. Ook bij deze bouw natuurlijk. En het gaat uiteindelijk ook om hen. Deze gymzaal is in samenwerking met de gemeente ook tot stand gekomen. En dan mochten wij als hoofdgebruiker zeg maar ook in meedenken. En eigenlijk alles wat je doet, doe je ook met het oog op de kinderen, op hun ontwikkeling.
1: Dus kinderen hebben wat te vertellen.
3: Zeker, ja. En dat was ook wel heel leuk in de voorbereiding van dit moment. Dat ze ook eigenlijk gelijk enthousiast waren, dat zag u ook net. En ook dat ze zeiden van dit is ook iets goeds voor ons. Hè. Kunnen we nog meer bewegen? En vandaar ook de keuze voor de spreuk die ze hebben gekozen.
1: Ja, en wat voor verhalen zijn het zoal? We hebben dat van Demi gehoord, maar wat voor verhalen hebben de andere kinderen geschreven?
3: De andere kinderen hebben vooral ook geschreven dat bewegen is leuk. Daarnaast ook bewegen is leren, uiteindelijk ook. Je leert zoveel in samenspel, maar ook gewoon in de omgang met elkaar. Fysiek natuurlijk en als het fysiek goed met je gaat. Nou, dan. En natuurlijk ook hun naam hebben ze ook genoteerd. Ja. Ja,
1: wanneer is deze sporthal klaar?
3: Zover ik het weet, eind 2026. En hopen we ook in 27 er gebruik van te mogen maken.
1: Ja. Maar de paal zit erin?
3: De paal zit erin.
1: En nou de rest nog?
3: En nou de rest nog, ja, zeker. Maar komt goed, we hebben wel alle vertrouwen in. Ja.

0: Ja, hier bouwen we niet alleen een sporthal, maar ook herinneringen. Het is toch wel een van de mooiste quotes die ik ooit van een kind heb gehoord in een item op deze zender.
1: Heel volwassen.
0: Ja, ik zag wel dat ze het opschreven met stoepkrijt. Dus ik denk als ze ooit die heipalen weer uit de grond gaan halen, dat het er dan niet meer op staat.

0: Ja, tijd voor het uitgebreide weerbericht inderdaad. En Jeroen Elferink, ik wil vooral heel veel horen over het mooie weer komend weekend. Maar om er even met vandaag te beginnen, een wat bewolktere dag, hè?
1: Ja, en op dit moment trekt er ook een gebied met regen over de provincie heen. Het was nog 17 graden, maar de temperatuur begint nu al wat te dalen. En ja, ook vanavond is het lange tijd toch wel regenachtig. Veel bewolking. En komende nacht wordt het ietsjes droger. Maar er kan er ook later in de nacht weer een bui vallen. En met 11 graden is het geen koude nacht.
0: Nee, en dan de komende dagen, dan gaat de temperatuur heel hard omhoog, of niet?
1: Ja, al moeten we morgen nog wel een paar buien trotseren. Okay. Zeker in de ochtend en ook aan het begin van de middag mogelijk met onweer en hagel. Vanaf de tweede middaghelft wordt het geleidelijk aan al beter. Komt het zonnetje er vaker bij en wordt het toch nog 17 graden. Maar er is nog niks met wat komen gaat.
0: Nee, precies, want vertel.
1: Nou, donderdag volgt toch echt wel een serieuze omslag. De zon gaat flink schijnen. Wel een paar hoge wolkenvelden nog, maar de temperatuur loopt op naar 21 graden. De dagen daarna ligt de temperatuur vaak rond de 25 graden. En daarbij veel ruimte voor de zon en droge condities.
0: We vinden het altijd leuk als je goed nieuws te vertellen hebt, Jeroen. Dankjewel.
1: Ja, nu zijn we de beste vriend van iedereen, hè?
0: Ja, precies.

0: Een spannende dag voor 500 kinderen in Emmeloord. Al fietsend deden zij verkeersexamen. En ze worden op verschillende plekken langs de route met haviksoog in de gaten gehouden. Verslaggever Hilde Verwij was vanochtend in Emmeloord en sprak met een vrijwilliger van het eerste uur. Wilma, mooi weer.
1: Hoe gaat het tot nu toe, dames?
2: Ja, wisselend. De ene doet het heel netjes en de andere... En vooral hier hebben ze dat ze nog eens een keer vergeten naar links en rechts te kijken. En, waardoor ze dus zoiets dus geen handen uitsteken.
3: Wilma Mooi Weer zou je met haar bijna 20 jaar ervaring een oude rot in het vak kunnen noemen.
2: Ja, dat zagen we. Jullie hebben het heel goed opgelost. De laatste jaren merk je dat telkens meer, dat ze meer met de auto gebracht worden. Vroeger zag je gewoon van, dat ging allemaal op de fiets. Maar nu zie je het grootste gedeelte gaat meer met de auto dan met de fiets, lijkt wel.
4: Hoe vaak fiets je?
5: Elke dag wel.
4: Niet spannend?
5: Nee, niet zo, want ik fiets wel vaker.
2: Dan rij je hier het rondje weer en dan moet je daar even rechtdoor, zeg maar.
3: Dus ook ziet ze dat het verkeer in de loop der jaren drukker is geworden. En het regelmatig, bijvoorbeeld op deze rotonde, tot chaotische taferelen leidt.
6: Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik voorrang heb.
4: Hey, en er komt nu een soort van gekke rotonde aan. Waar gaan jullie nu het meest op letten?
7: Dat ik niet aangereden word.
4: En wat is nu het allerleukste moment van zo'n examendag?
2: Allerleukste moment. Nou, dat we koffie krijgen, dat we wat een gratis lunch krijgen. We hoeven geen huishouden te doen. Nee, het gaat gewoon puur om de gezelligheid.
0: Is dat even lekker. En ook een spannende dag natuurlijk voor de leerlingen. Je hoort een verslag van Hilde Verwijk.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De gemeente Dronten gaat in hoger beroep tegen een rechterlijke uitspraak die een omstreden deal met vastgoedondernemer De Recht verbood. De ondernemer zou overlastgevende studentenhuizen opheffen en in ruil daarvoor mocht hij een stuk grond van de gemeente kopen. Maar andere ondernemers hadden ook interesse in die grond. Volgens de rechtbank zijn die andere ondernemers ten onrechte uitgesloten door de gemeente. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat stikstofruimte eerst naar woningbouw en boeren gaat en daarna pas naar Lelystad Airport. De Kamer nam vanmiddag een motie aan waarin de Kamer wordt opgeroepen om samen met lokale overheden af te wegen waar de stikstofruimte naartoe kan gaan. De Kamer vindt dat vakantievluchten in Lelystad dan niet bovenaan dat lijstje mogen staan. En er is een verdachte aangehouden bij een mogelijke schietpartij van zondagavond op de Valkendreef in Lelystad. Het gaat om een 23-jarige man uit Amsterdam. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Eerder die avond vond aan de Voorstraat in Lelystad een mishandeling plaats. De politie denkt dat beide incidenten met elkaar te maken hebben.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Dan het weer, vanavond buien. Morgen begint met regen, later opklaringen en dan wordt het iets warmer.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook komende nacht blijft het niet droog met een aantal buien. Het is zeker niet koud komende nacht, want de minima liggen zo rond de 11 graden. Daarbij staat wel een meest matige zuidwestenwind. Ook morgenochtend een aantal buien, mogelijk met onweer en ook hagel. In de middag wordt het geleidelijk aan ietsjes droger en ook wat vriendelijker. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden. Vanaf donderdag schijnt de zon vaak en dan wordt het ook flink warm. De temperatuur gaat nog verder omhoog. Uiteindelijk komen we op zomersniveau.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files worden voorzichtig aan wat korter, ook in het midden van het land. Maar op een aantal plekken nog flink wat vertraging. Zoals de A1 om te beginnen Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht 20 minuten oponthoud ook. En tenslotte de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Almere City heeft een nieuwe trainer. Anoush Dasgir is gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Almere City heeft gisteravond Anoush Dasgir gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. De 36-jarige Afghaans-Nederlandse coach is daarmee de vervanger van de vertrekkende Jeroen Rijsdijk. Verslaggever Martijn de Groot zocht Dasgir vanmiddag op.
1: Anoush Dasgir tekende gisteren een contract voor 2 seizoenen bij Almere City en is natuurlijk een oude bekende. Van 2022 tot 2025 was hij al werkzaam binnen de club. Eerst als coach van Jong Almere City en later als assistent bij het eerste elftal in de Eredivisie onder trainers Alex Pastoor en Hedwiges Maduro. Dasgir, die het afgelopen seizoen nog bondscoach was van Oranje voor spelers onder de 18 jaar, begint nu aan zijn eerste klus als hoofdcoach binnen het betaalde voetbal. En dat voelt?
2: Ja, heel goed. Vooral ook trots.
1: Heb je nog even getwijfeld?
2: Geen seconde. Ik heb geen seconde getwijfeld, nee. Absoluut niet, nee.
1: Want deze kans moest je met beide handen aangrijpen.
2: Ja, zoals ik al eerder heb aangegeven, dit is wel de club waar ik de kans heb gekregen om mezelf verder te ontwikkelen als coach hier. Hier ben ik in aanraking gekomen met betaald voetbal. Dus dit is echt voor mij, voelt ook als thuiskomen. En deze kans, die wilde ik niet laten gaan.
1: Dasgir is vanzelfsprekend ambitieus en heeft maar 1 doel voor ogen in Almere.
2: De prestatie, dat is heel duidelijk, denk ik. Dat is uiteindelijk de promotie bereiken met het team.
1: Ja, en waarom gaat jou dat wel lukken? Afgelopen seizoen lukte het net niet.
2: Nou, ik ken de club. Ik heb een duidelijk idee over hoe ik dat wil bereiken. Samen met mijn staf natuurlijk en de rest van de club. En ik pas denk ik heel goed binnen de club. Als je kijkt naar de kernwaardes, jong, ambitieus en eigenwijs. Ik heb de juiste mensen om me heen. Dus uiteindelijk moet dat toe leiden dat we wel de doelstelling bereiken.
1: Dasgir kent de club natuurlijk goed. En voor hem hoeven dingen niet ineens radicaal anders komend seizoen.
2: Dus qua verandering natuurlijk niet heel veel. Maar wat ik wel wil zien is heel veel energie op het veld. En vooral initiatief nemen. Of het gaat om het verdedigen of het aanvallen. Altijd spelen om te winnen. En dat wil ik terugzien. Het energie vooral. Want dat zorgt er weer voor dat je het energie van het publiek weer terugkrijgt. En dat wil ik vooral bewerkstelligen.
1: De hoofdtrainer is nu bekend. En hoe de technische staf er verder uit gaat zien, dat zal de komende dagen blijken.
2: Gesprekken die gaan we zo voeren, vandaag al. En ik denk dat we aan het eind van de week wel duidelijk willen hebben met wie we verder gaan. En of ze zelf ook wil verder willen. Hè. Dus die gesprekken gaan zo plaatsvinden. Ik ben gisteren aangesteld, dus.
0: Ja, hij heeft er in ieder geval zin in. Anoush Dasgir, de nieuwe trainer van Almere City. In gesprek met verslaggever Martijn de Groot.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: tijd voor wat berichten van buiten de provincie. Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel kreeg 8 jaar voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekker, zo heet hij in het echt, is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Maar toch stond hij samen met 21 anderen terecht. Onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België, zegt verslaggever Remco Andringa.
1: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs.
0: Ja, de rechtbank in Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter die invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel, want Bolle Jos was dus niet bij de zitting aanwezig. En er was zelfs niet eens een advocaat van hem, want die had hij niet.
2: Er is weer eens een lift kapot in een flat. Dit keer in een seniorenflat in Stadskanaal. Erg vervelend natuurlijk, maar ook voor het hondje van deze vrouw dat ook dagen niet buiten uitgelaten kan worden. Dus ja, dan moet hij het maar op het balkon doen.
3: Ik heb nu wat luiers opgehaald, maar ja goed, je doet wat. In huis kan niet, op een galerij kan niet, een balkon, dat is eigenlijk ook een ramp. Maar ja, doe maar.
4: Nou, ik vind het eigenlijk gewoon schandalig dat dat kan. Ik kan zo niet met mensen omgaan.
2: De woningbouwvereniging belooft bij RTV Noord snel beterschap. De lift wordt vandaag nog gerepareerd.
0: Ja, dat mag ik hopen, ja. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op bezoek in Limburg. Ze begonnen in Wessem, waar ze werden opgewacht door honderden mensen. Deze vrouw bijvoorbeeld, en ze sprak even met de koning.
5: Ja, het was heel bijzonder om ze te ontmoeten. Dat ze zo dicht bij zus en dat het heel bijzonder is om dat samen met mijn kinderen mee te mogen maken.
0: Ze bezoeken 5 plaatsen. Er is onder meer aandacht voor het verenigingsleven en waterveiligheid.
2: Stucadoors vieren vandaag een feestje, want het Nederlands Stucgilde bestaat 25 jaar. Bij de oprichting leek het erop dat het vak restauratiestucador zou uitsterven. Dat zijn stucadoors die bijzondere hoeken, pilaren en ornamenten kunnen stucken. Maar het gilde heeft een hoop jonge stucadoors opgeleid en dus is het vak gered. Jaap is 82 en de oudste meester restauratiestucador van Nederland. En hij heeft er nog steeds plezier in.
6: Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucadoor. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucadoor? Ja, ach, die pleistert op plafond of die pleistert de muur glad. Natuurlijk. Ja, maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen geen notie van.
2: Om het jubileum te vieren wordt vandaag ook een boek gepresenteerd met daarin indrukwekkende projecten van vakmensen. En ik denk dat er ook nog wel een bruine fruitschaal is genuttigd. Dat hoort er een beetje bij, toch? Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Tineke de boerin die slacht ook af en toe een stier en koe. En die gebruiken wij ook.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit is de echte geschiedenis, maar die is al verteld. Dus we willen juist daar een draai aan geven. Nou, en alle leerlingen hebben daar dus dingen aan toegevoegd, zoals een kwallenmonster en een zeemermin.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
14: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
13: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Kevin Potters van het leukste theatertje in Lelystad. Posa, goeie...
2: Morgen.
1: Ja, nog net ook, ja. Zit een beetje op het randje. Programma voor de komende dagen. Wat hebben jullie staan?
3: We hebben aanstaande zaterdag Rob Mostert. Misschien ben jullie bekend.
1: Ja, de grote toetsenvirtuoos.
3: Ja, op de Hammond, hè. Op de Hammond. Ja. Hij komt dit keer met zijn eigen trio. Hij staat er ook heel vaak met de Preacher Man. Maar dit keer met het Hammond trio. Dus hij wordt dit keer niet door de sax, zoals bij de Preacher Man, ondersteund. Maar door gitaar en drum. En dat wordt een hele groovy avond. Dus,
1: nou zeker, hij is hier toen ook geweest en hij nam ook wat mee. Hij zei, is jullie podium stevig genoeg ook? Ja,
3: dat zijn zware instrumenten.
1: Oh, absoluut. Een echte hemmen.
4: Honderden kilo's kosten.
1: Met een heftruck moet je dat doen.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dat is pittig.
3: Hij heeft een goed vervoersmiddel, maar het is toch altijd weer een hele ramp om hem naar binnen te krijgen.
4: Dus ja, maar als het eenmaal staat...
1: Hij woont vlakbij Amsterdam in een heel klein dorpje. Twee huizen en een kerkje. Middely heet dat. En een hele grote hal.
4: Ik heb er wel eens ingesproken.
1: Allerlei toetsen staan er.
4: Ja, het is fantastisch.
1: Echt heel erg leuk.
4: Echt, zo'n schuur.
3: Ja. Hij nodigt ook ontzettend veel mensen daar uit in zijn eigen studio.
1: Maar het is gewoon, een grootheid. Het is echt een grote naam.
3: In de Hammond scene kent iedereen.
1: Absoluut. Dus, en het staat gewoon bij jullie in Posa.
3: Het is gewoon bij ons in Posa. Aanstaande zaterdag 7:15. En er zijn nog kaartjes. Dus.
4: Heel goed.
3: Dan gaan we al naar vrijdag 5 juni. Dan hebben we weer zo'n aesthetic danceavond. Heb ik jullie al een keertje uitgelegd.
1: Ja.
3: Is een DJ, vrije inloop. Of tenminste, je moet wel wat betalen, maar vrije inloop. En is dus dansen, vrij dansen op muziek vanuit een DJ. Een supergezellig avond. Het wordt steeds drukker. Dus dat loopt heel erg goed.
4: Wat is de leeftijd?
3: De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 21, maar de jongste. Ja. 22. En dat loopt echt tot... Nou, ik heb ze al gezien van 70. Dus
1: heerlijk is dat.
3: Ja hoor, het is echt als je van lekker dans houdt. Zeker.
1: Ja.
3: En dan

0: sta op en dans. Dus het belooft denk ik...
1: Nog meer dans.
0: Nog meer dans, maar dan inderdaad in toneelvorm.
1: Oké.
0: En dan op zondag 14 juni alweer... komt er een speciale om 's ochtends om 10 uur... in samenwerking met de Vrijzinnigen. Er komt Tobias Bosboom, dat is een toppianist... maar die komt ineens 's ochtends gewoon samen met een verhalenverteller... een prachtig concert geven.
1: Leuk.
0: Dus daar kun je ook bij zijn... aanmelden kan via onze website. En dan dus 's middags...
2: Hoe laat is dat in de ochtend?
0: Dat is om 10 uur 's ochtends.
2: 10 uur 's ochtends.
0: Dus je moet er wel een beetje vroeg uit je bed. En dan later op de dag, om 4 uur op die zondag 14 juni... hebben we Alexander Broussard, jullie ook wel bekend.
2: Zeker, ja.
0: Natuurlijk van televisie bekend geworden met zijn Billy Joel Experience. Dat doet hij ook. Zeker toevallig die zondag komt hij met die Billy Joel Experience, solo. Mm-hmm. Maar hij is eigenlijk, en dat is een nieuwtje wat ik hier te vertellen heb... hij komt voortaan met de songboek-sessies bij mij. Dus hij gaat vaker bij mij optreden. Hij is nu een paar keer bij mij geweest, altijd helemaal uitverkocht.
1: Ja.
0: Maar we hebben dus in overeenstemming met hem songboek-sessies gedaan. Want hij doet natuurlijk ontzettend veel, ook vanuit zijn tijd van Crazy Pianos...
1: Ja.
0: En dan gaat hij dus allerlei... Elke keer neemt hij een andere artiest of een andere sfeer. De 80's, de 90's. En dan brengt hij daar zijn kunde ten gehoor.
1: Hoe komt het dat hij dat bij jou zo vaak gaat doen?
0: Hij vindt het
1: bij ons
0: hele... Ja, dat ook. En een goede Coca-Cola Zero, geloof ik. Nee, maar hij vindt het bij ons gewoon echt heel leuk. En hij vindt het ook leuk dat het podium en die mensen zo dicht op hem. En hij zegt, tuurlijk, ik doe graag die grote concerten, die grote podia. Maar mijn posa vind ik toch wel heel erg leuk.
1: Nou, goed zo.
0: Dus dat en Unicorn natuurlijk als laatste op zaterdag 27 juni om 7:15. Unicorn is de eerste swingfolk band en dat belooft ook weer een hele leuke avond te worden.
1: Allemaal te vinden in Poza in Lelystad. Kevin Potters, dankjewel.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Annick Adriaans, jouw vitaliteitscoach, is weer bij ons in de studio. Goedemiddag, Annick.
2: Goedemiddag.
1: Veel mensen zullen het waarschijnlijk wel herkennen. Ik ben zo moe, ik ga vanavond vroeg naar bed toe. En dan wordt het 7:30 en 8:00, 8:30, 9:00. Althans, ik heb het dan met verstrijken van de tijd word ik meer wakker. Denk van, wat doe ik eigenlijk
3: over je bed? Over je slaap heen?
1: Nou, ik weet niet wat het is. Ik ben echt een avondmens, dan, denk ik.
3: Gebeurt het vaker dan? Dat mensen gewoon over de slaap heen zijn en dan niet meer bed gaan?
2: Ja, dat kan zeker. Maar wat er vaak gebeurt is dat mensen rond 8:00 of 9:00 denken, oh, ik ben wel moe. Maar dan ga je vaak nog niet naar bed. Dan ga je nog even door en dan ineens, dan is het toch een stuk later dan dat je wilde. Want dan ging je nog even één aflevering kijken. En dan misschien nog één. Of nog even scrollen. En dan ineens denk je, oh jeetje, ik zou vroeg naar bed gaan, maar het is niet gelukt. En daar doe je zelf natuurlijk geen plezier mee. Want de volgende ochtend word je wakker en dan denk je weer precies hetzelfde. Vanavond ga ik vroeg naar bed, want ik ben echt niet fit.
3: Dat is toch niet heel moeilijk? Dan ga je toch gewoon, als je moe bent, naar bed?
2: Ja, doe jij dat?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja, ik doe dat.
2: Ja, er zijn mensen die dat prima kunnen. Maar
3: en of het nou
2: 10 uur
3: is, of 11 uur is, of 8:00. Ja? Als ik moe ben en ik ben kapot, dan ga ik gewoon naar bed.
1: Ik heb altijd een beetje FOMO. Dan denk van, misschien was het toch wel iets leuks op televisie. Ja. Maar na 10 minuten scrollen.
3: Dat is niet zo. Nee, maar dat is niet zo.
1: Er is geen moer op televisie tegenwoordig.
3: Ja. En of je dan die ene aflevering wel of niet ziet, ik vind het niet zo belangrijk.
2: Je hebt er niet zoveel last van.
3: Ja, en je moet in mijn geval gewoon een slaapkamer hebben. Gewoon met goede gordijnen die het allemaal donker maken. Hoe noemen we dat?
1: Verduisterende
3: gordijnen.
1: Ja, daar ben je goed in, hè? Verduisteren.
3: Kan je ook om 8:00 of 9:00 naar bed gaan?
2: Ja, als je wil. Ik denk, het is wel goed om eens even naar 3 van de grootste oorzaken te kijken. Van wat nou maakt dat je dan wel moe bent, maar toch niet naar bed gaat.
1: 1, telefoon.
2: De eerste is eigenlijk wat jij net zegt. Van het gevoel van, als ik nu naar bed ga, dan is de dag klaar. En dan mis ik nog iets. Of gewoon even het idee van, als alles stil is eindelijk. En misschien kinderen in bed. En je hebt je laptop dichtgeklapt en je hoeft even niks meer. Dan denkt dat brein, wacht even. Nu wil ik even die dag terugpakken. Dan wil ik even mijn eigen tijd hebben. Want overdag ben je misschien geleefd. En dan is het eindelijk tijd voor jouw moment. En dan is dat waarschijnlijk een beetje dom scrollen. Alleen dan wil je lijf gewoon niet dat de dag voorbij is. Want dan ga je weer opnieuw in dat riedeltje.
1: Ja.
2: Dus wat je daaraan kan doen, is dat je zorgt dat je overdag eventjes standaard je oplaadmomenten inplant. Zodat je dan niet 's avonds om 10:30 denkt, nu moet ik het nog eventjes, nu moet het allemaal nog even gebeuren.
3: Even inhalen.
2: Ja. Dus dat je echt op vaste momenten, bijvoorbeeld als je toch altijd om 10:00 een kopje thee gaat drinken of koffie gaat drinken, dat je dan ook even bewust dat kopje thee of koffie drinkt en daar ook eventjes van geniet. Eventjes een beetje om je heen kijken zonder scherm of wat dan ook. Zodat je brein eventjes kan ontprikkelen. Even tot zichzelf kan
1: eigenlijk
2: komen.
1: Eigenlijk een stukje lezen, een echt boek. Dat is toch ook rustgevend?
2: Ja, zeker. Ja. Maar in ieder geval zorg dat brein eventjes die prikkels niet krijgt. Dus bijvoorbeeld na de lunch even een rondje lopen. En dan tijdens dat je rondloopt, niet ondertussen op je telefoon, maar gewoon echt even rondkijken. Ja, kijk maar eens buiten. Als mensen lopen met hun hond of met zichzelf, altijd op de telefoon. Dus wen jezelf aan om altijd, als je ook al loop je altijd langs hetzelfde, dat je altijd iets zoekt wat je nog nooit hebt gezien. En dan zorg je ervoor dat brein echt eventjes in het hier en nu is. Een beetje op zijn geitenwolle soks. Maar dat je even in het moment bent.
1: Ja. Niet langs een weiland met schapen gaan lopen, hè?
2: Ja,
1: als je gaat tellen, dan een keer vanzelf. Ja. Goed.
3: Even bewust zijn van het moment.
2: Ja, zeker.
1: Fijn.
2: Dus dat is de eerste. En de tweede is waarom we wel moe zijn, maar niet gaan slapen, is dat zenuwstelsel nog te veel aanstaat. Want vaak zijn we overdag heel actief.
1: Mm-hmm.
2: En dan 's avonds wil het niet zomaar zeggen dat het brein dan denkt, dan gaan we nu slapen, doei. Nee, dan is er nog alles wat in je hoofd gaande is. En morgen dit. En ik heb vandaag nog, moest ik dit nog afronden. En ik moet dit nog eventjes doen. Dus je hoofd blijft heel druk. Waardoor je eigenlijk dan niet lekker tot rust toekomt.
1: Ja. Ja.
2: Wat je daaraan kan doen, is zorgen dat je echt een duidelijke overgang creëert van de dag naar de nacht. Want je lichaam heeft echt signalen nodig van, we gaan nu afronden. De dag is nu klaar. Er is nu tijd voor rust.
1: Dat is wat Bas zegt eigenlijk, hè? Wat donkerder maken ook.
2: Ja,
1: niet
2: zeker.
1: In het felle licht gaan zitten of zo.
2: Ja, precies. Dus een rustige slaapkamer, verduisterende gordijnen. En 's avonds een vaste routine. Net als je voor een klein kindje zou doen, wat heel goed gaat op rust en regelmaat.
1: Ja.
2: Ons lijf heeft precies hetzelfde. Dus een vast bedritueel van, ik ga eventjes douchen. Daarna ga ik even een boekje lezen. Of ik luister een rustig muziekje. Of iets waardoor je lichaam tekenen krijgt van... oh, we zijn nu tot rust aan het komen. Ja. En de dingen die nog in je hoofd zitten... wat je allemaal moet onthouden en waar je allemaal nog mee bezig was... schrijf dat even op. Want dan kan het uit je hoofd. Maar dan weet je hoofd wel van... oké, we zijn het niet vergeten. We gaan hier morgen weer mee verder.
1: Dan helpt dus eigenlijk de zomertijd niet heel erg mee. Als je dan al mooie dagen, zoals die de dagen die er nu aankomen... dan is het zo tot 9:30 is het gewoon zonnig.
2: Vandaar de verduisterende gordijnen.
1: Ja. Maar dan staat alles open. Dan denk je buiten ook. En dan heb je dat effect ook wel eens. Dat je denkt, ik ga naar bed toe. Het is nog hartstikke licht, joh.
3: Nee, want bij mij is pikkie donker.
1: Ja? Okay. Ja.
3: Maar als je gaat naar bed. Een boekje lezen. Voor mij werkt het als ik mijn gedachten op wat anders kan zetten. Mm-hmm. Want er gebeurt zoveel op het ogenblik in mijn hoofd. Dat het allemaal druk is. Maar als ik nou een boekje ga lezen. Of ik ga luisteren naar een radioprogramma. Een talkshow. Of een podcast, dan gaan die gedachten gaan weg. Dan ga ik naar iets heel wat anders. En dat geeft mij rust.
2: Ja.
3: Dat werkt.
2: Dat werkt voor de eenmaal.
3: Ach, ik doe het zo goed. Ik ben echt goed bezig. Ja. We hebben nummer 3 nog niet gehad.
2: Nee, nummer 3. En dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende. En dat zijn toch wel echt de beeldschermen. Want die beeldschermen, we denken vaak... we doen even onze gedachten op iets anders. Wat jij bijvoorbeeld net zegt. We gaan nog eventjes scrollen. Maar die telefoon is precies gemaakt om je wakker te houden. Want elk berichtje, elk bolletje, elke scroll is een dopamine prikkeltje. En dat zorgt ervoor dat je brein weer even op alert gaat. Dus dat maakt ook dat sommige mensen ineens, weet ik veel, om 1:00 denken... nu moet die telefoon toch maar een keer weg. Ja, dat pakt gewoon uren. En dat gaat echt ten koste van de nachtrust. En hetzelfde, het licht van die schermen... dat zorgt ervoor dat melatonine, je slaaphormoon, niet goed werkt... Dus dat activeert ook. Dus het zijn en prikkels en het licht.
1: Ook al heb je dat blauwfilter aanstaan. Het schijnt dus toch ook nog dat dan de telefoon nog steeds te veel prikkels afgeeft. Waardoor je dus ook niet in slaap
3: komt. Ja, maar ook alle handelingen die je doet.
2: Ja,
3: het is gewoon niet goed.
2: Maar ook al die korte beelden. Ja dat echt. Is continu verstoring eigenlijk.
1: Wat raar is dat toch verslavend is ook. Want je hebt heel vaak dat je denkt van waar zit ik nou toch in vredesnaam naar te kijken, joh. Ja. Hoe kom ik eigenlijk ook hierop? Ja,
2: hoe ben ik hier beland?
1: Naar zitten kijken naar een filmpje van mensen die van een cementtrommel afdonderen of wat dan ook of zoiets. Echt, en het raar is, als je dat nu in één keer naar kijkt, dan vanavond komt hij weer terug.
2: Oh ja, het algoritme.
1: Allemaal van die fails ook en zo. Ja. Ik vind het wel leuk. Ik heb laatst een keer een filmpje van Lauren Hardy zitten kijken.
2: Oh ja.
1: En die komen nu de hele tijd terug, al die oude filmpjes. Mm-hmm. Ja, oude piemel. Ik denk van, och, wel weer heel erg leuk.
2: Ja.
1: Dat vind ik dan wel weer leuk.
2: Ja, precies. Er zitten natuurlijk een hoop leuke dingen aan het internet, maar ook...
1: Maar het is op je telefoontje, dus eigenlijk niet goed ook.
2: Ja. Het helpt er dan echt om jezelf aan te wennen. Die telefoon die doe ik niet in de slaapkamer. Leg hem weg, laat hem beneden. En als je toch bereikbaar moet zijn voor familiewerk of wat dan ook... leg hem even in de gang, zodat je hem niet kan pakken. Echt wegleggen en gewoon even weer een ouderwetse wekker nemen. Want heel veel mensen gebruiken de telefoon als wekker. Ja. Maar dan is die alsnog weer naast je. Dus zorg ervoor dat de telefoon gewoon uit de slaapkamer is. En dat je jezelf weer aanwendt om tot rust te komen met iets wat geen scherm is. Dus bijvoorbeeld een boekje. Of
1: het lijkt zo makkelijk, luisteren. Hè? Het is zo makkelijk, eigenlijk.
2: Ja, als je maar wil.
1: Als je maar wil. Goed, Annick, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook komende nacht blijft het niet droog met een aantal buien. Het is zeker niet koud komende nacht, want de minima liggen zo rond de 11 graden. Daarbij staat wel een meest matige zuidwestenwind. Ook morgenochtend een aantal buien, mogelijk met onweer en ook hagel. In de middag wordt het geleidelijk aan ietsjes droger en ook wat vriendelijker. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden. Vanaf donderdag schijnt de zon vaak en dan wordt het ook flink warm. De temperatuur gaat nog verder omhoog. Uiteindelijk komen we op zomersniveau.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Onze tweewekelijkse AI-rubriek met Sonny de Leeuw uit Lelystad begint met dure adviseurs in bijzonder prijzige pakken.
1: Ja, die gingen aan het werk met AI, maar dat liep fout af. Sonny, we hebben het over een rapport van de Canadese consultants van EY, vroeger Ernst & Young. En in die rapporten had AI last van hallucinaties. Conclusie van het hele verhaal, ze konden het rapport terugtrekken. Maar wat zijn dat, Sonny? Hallucinaties in de AI-wereld.
2: Ja, wat een hallucinatie is, dat is een veelgebruikte term voor een AI die informatie gewoon maar bedenkt. Hoe een AI getraind is, is dat zij heel veel data hebben gekregen, waar eigenlijk het hele internet wel leeggetrokken is. En daarbij zijn zij nog een keer getraind op mensen ook die een duimpje omhoog of een duimpje omlaag doen. En als een AI dus een antwoord geeft, wat er eigenlijk ongeveer aan de achterkant gebeurt, om het helemaal plat te slaan, is dat de AI voor zichzelf bedenkt, wat klinkt voor mij logisch. Hij is niet getraind om de echte waarheid te zoeken, maar alleen, het is eigenlijk een hele grote papegaai die informatie nog een keer doorvertelt. Een soort autocorrect, maar het is niet getraind om de waarheid te vinden. Dus omdat hij getraind is om die duimpjes te krijgen van mensen, probeert hij een antwoord te geven wat logisch klinkt. En op die manier heb je dus zoiets als hallucinatie, dat je een tekst terugkrijgt wat heel erg logisch klinkt, maar niet per se waar hoeft te zijn.
0: Sociaal wenselijk.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
1: Ja, maar zij trappen erin. Nu zijn Jolien en ik en misschien heel veel van onze luisteraars een beetje huistuin- en keukengebruikers van sommige AI-diensten. Hoe kunnen we dat voor onszelf voorkomen?
2: Ja, nou, als allereerste zou ik zeggen, neem sowieso verantwoordelijkheid over hetgene wat AI uitbrengt. Ga er altijd nog met jouw eigen kritische blik overheen. Wat ik altijd zeg in mijn lezingen samen met Wouter ook, gebruik de 80-20 regel. De eerste 10%, dat is super belangrijk en dat is een goede vraag weten te stellen. 80%, het grote zware tilwerk, dat zal AI waarschijnlijk wel voor je doen. Maar die laatste 10% is wat de meeste mensen vaak nog vergeten. Dat is kritisch kijken naar het resultaat. Ligt dit ook bij mij? Ga ik nog mijn eigen sausje hieroverheen gooien? Eventueel nog een paar vervolgprompts. Dat je zegt, oké, je hebt dit gezegd, maar waar haal je dit nou eigenlijk uit? Kan je mij een bronvermelding geven? En dat je zelf ook nog even naar deze bronnen toekijkt.
1: Oh ja.
2: En zo kan je ook de hele tijd weer met die AI pingpongen heen en weer. En uiteindelijk naar het juiste resultaat toe gaan. Maar wat ik mensen absoluut niet aanraad, is om gewoon klakkeloos iets in AI te gooien, dat copy-pasten en in een rapport te gooien.
1: Nee.
2: Ik vind het ook best wel speciaal dat medewerkers van EY dat niet doorhebben. En dat ze dat wel gewoon hebben gedaan.
1: Laat het een waarschuwing zijn.
2: Ja.
0: Zelf blijven nadenken. Basics.
2: Blijf zelf nadenken.
0: Juist. Wat anders, Sonny. BN'ers van wie beeld en geluid wordt gestolen en misbruikt voor AI, die konden YouTube natuurlijk al vragen om het materiaal te verwijderen. Nou, nu kunnen andere mensen dat ook doen. Hè? Vragen aan de videodienst van Google. Heeft dat zin of is het dweilen met de kraan open?
2: Ja, dus kun je nog één keer halen wat er exact gebeurd is? Het is om...
1: Nou ja, BN'ers staan reclame te maken voor een product waar ze nooit achter staan en waar ze ook geen geld voor krijgen.
2: Ja.
1: En dan hebben ze hun beeldenis gebruikt en hun stem. En dan lijkt het net of een bekende Nederlander dat doet. En die hebben al een kort lijntje met YouTube.
0: Zijn ze zelfs naar de rechter gestapt daarvoor?
1: Ja.
0: Om het op die manier vast te leggen?
1: Maar nu mogen jij en ik ook naar...
0: Maar heeft dat zin? Of zeg jij van...
2: Het is heel erg lastig te handhaven. Dat is het vooral.
1: Het glipt er
2: zomaar tussendoor, hè? Ik snap heel erg goed dat... ze natuurlijk willen handhaven, want dit is natuurlijk een hartstikke groot risico. Je ziet het steeds meer voorbij komen, AI-oplichting en AI-fraude.
1: Ja.
2: Maar het is een lastige. Want als je een groot crimineel bedrijf erachter hebt zitten die eigenlijk fulltime bezig is om deze AI's ook te trainen en deepfakes te maken, dan als er eenmaal algoritmes komen die het detecteren, dan gaan zij ook weer eromheen bouwen om niet gedetecteerd te worden.
0: Ja.
2: Dus dit is een klein beetje een kat-en-muisspel.
1: Oh.
2: Waardoor het best wel lastig is om dit helemaal eruit te krijgen. Maar dit is een maatschappelijk groot probleem. En ik snap wel dat dit soort initiatieven de wereld ingebracht worden.
0: Ja, en je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan dus.
2: Ja, enigszins wel. Als ik ook kijk bijvoorbeeld naar 4 jaartjes terug. Toen heb ik ooit een keer een deepfake ook geplaatst van Elon Musk en Joe Rogan. In mijn geval niet om mensen te oplichten en frauderen, maar... als publiciteitsstunt had ik hun mijn bedrijf laten aanprijzen.
1: Oh ja.
2: Maar ja, dat was 4 jaar geleden. En ik heb het letterlijk kunnen doen in 2 minuutjes tijd.
1: Oké, maar je zag ook YouTube wel dat het net was. Toen nog 4 jaar geleden.
2: Toen 4 jaar geleden, toen kwamen nog mensen naar me toe. Hey Sonny, ik heb Elon Musk gezien op tv. Ja. Mijn neefje is beroemd. Mijn oom ging het doorvertellen en dat soort dingen.
1: Oh, dat toch wel?
2: Ja, okay. Toen wel. Maar nu tegenwoordig hebben wij mensen er wel ietsjes meer filter voor.
1: Ja.
2: Nu weten we wat een deepfake is. 4 jaar geleden wat minder. Maar aansluitend wordt de techniek ook wel steeds een stukje beter.
1: Oké. China zegt, als je video's wilt maken, moet je Chinese AI-diensten gebruiken. Want wij zijn er heel goed in. Want wij hebben TikTok. Hebben zij een punt?
2: Ze hebben een punt.
1: Ja?
2: Ja, ze hebben gelijk. Want Seedance 2.0, dat is het AI video generation model van ByteDance.
1: Oh, dat is echt Chinees.
2: Dat is Chinees.
1: ByteDance is weer TikTok.
2: ByteDance is inderdaad het moederbedrijf van TikTok. En Seedance 2.0, dat is op dit moment de allerkrachtigste AI videomodel. Daar kan je door middel van een prompt, door een vraag te stellen, kan je letterlijk video's genereren van 30 seconden of van een minuut als je het aan elkaar plakt. Wat gewoon net een Marvel-film of een Disney-film kan zijn. Het is namelijk ook getraind op al die data. Dus als je vragen maakt voor mij een filmpje met Iron Man die tegen Spider-Man vecht.
1: Ja.
2: Daar komt gewoon iets
1: hyper realistisch. Dan staan ze over een paar minuten te vechten.
2: Ja, serieus.
1: Ja.
2: En als we bijvoorbeeld ook terugkijken naar het filmpje van 2 weken terug van de koning.
0: Ja.
2: In het Witte Huis.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld die was ook gemaakt door ByteDance 2.0 hoogstwaarschijnlijk.
1: Oké.
2: Ze zijn op dit moment gewoon echt het allerverste. En dat is gewoon waar.
1: Dat moet je zijn.
0: Zeg, wat voor telefoon heb jij, Sonny?
2: Ik heb een iPhone.
0: Oké. Nou, heb jij Siri aan staan of niet? Of heb je hem
2: heb Siri aan staan, maar om heel eerlijk te zijn, ik gebruik het helemaal niet.
0: Nee, oké. Nou, ik werd er gek van. Ik heb dat, hè. Je kunt dat, moet je even zoeken, maar dan kun je het uitzetten. Want het ding gaat soms te pas en te onpas, roept hij wat. ChatGPT zit daarachter, hè? Achter Siri. Ja. Dat gaat veranderen, hè?
2: Ja. Ja, wat sowieso nu het geval is ze hebben verschillende partnerschappen heeft Apple aangegaan de afgelopen tijd. Eerst was dat met ChatGPT. En toen was dat met Google die Gemini kreeg. Dus de tegenhanger van ChatGPT. Nu tegenwoordig is de standaard bij Apple Intelligence dat Gemini gebruikt wordt. En in de instellingen kan je ook nog ChatGPT erbij gebruiken.
1: Nou, en wat adviseer jij?
2: Nou, wat ik eerlijk gezegd adviseer, ik gebruik helemaal niks ervan.
1: Oh, helemaal niks? Nou, dan zijn we snel klaar.
2: Ja, ik vind het eerlijk gezegd dat Apple nog heel erg achterloopt.
1: Ja,
2: op het gebied van AI. Als we kijken naar de grote spelers, is dat Microsoft, Google en Apple en Amazon. Maar terwijl we gewend zijn van Apple dat ze altijd de meest innovatieve zijn, lopen ze eigenlijk nu gewoon volledig achter in de race.
1: Dat is wat.
2: Ik ken eerlijk gezegd niemand in mijn vakgebied die Apple Intelligence serieus gebruikt.
1: Nee, maar jij kwam ook nog met het nieuws dat er nu een muis is waar Gemini in zit.
2: Ja.
1: Hoe kan dat? Waar zit dat?
2: Dat vind ik wel heel vet.
1: Oh?
2: Dat vind ik heel vet.
0: Vertel.
2: De afgelopen 50 jaar gebruiken wij mensen natuurlijk een toetsenbord en een muis.
0: Ja.
2: Nu is Google met een product gekomen waarbij ze dit eigenlijk compleet willen omdraaien. En ze willen de muis gebruiken alleen om dingen aan te wijzen in een scherm. En dat jij dan kan vragen aan deze muis en aan de AI om taken voor je uit te voeren. Dus stel, jij selecteert een tekstje en dan zeg jij, herschrijf dit voor mij in het Duits. Je hoeft alleen te selecteren en het in te spreken en dan gaat hij dat voor je doen. Stel, je hebt een foto waarbij er een vlag voor jouw hoofd is. Dan kan je de vlag selecteren en zeggen, haal deze vlag weg van mijn hoofd. Dat soort dingen,
1: wow.
2: Daar wilt Google nu mee aan de slag gaan. En ik zeg niet per se dat dit exact hetgeen is wat wij zometeen allemaal gaan gebruiken over 5 jaar. Maar wat ik wel denk, de toetsenbord en de muis is gemaakt destijds toen we nog geen AI hadden.
0: Mm-hmm.
2: Nu komen we op de tijd dat computers steeds meer aangestuurd gaan worden door commando's. Dus ik denk dat de toetsenbord en de muis het handmatig intikken van informatie zometeen weggaat. En dat we zometeen in wat voor vorm dan ook misschien gaan praten tegen een computer. Dat die de taken voor ons uit gaat voeren. Ik zelf praat al de hele dag tegen mijn computer tegenwoordig.
1: Ja, maar dan gaat hij ook antwoorden.
2: Maar je bedoelt dus,
0: als journalisten, wij tikken natuurlijk teksten. Hè? Dat doen krantenjournalisten, dat doen wij om dingen op de website te krijgen, de tekst. Maar dat doen we, gaan we doen al pratend en dan komt die tekst in beeld.
2: Ja, okay. Dat is letterlijk wat ik zelf nu ook doe in mijn werk. Okay. Wij zitten met op een eilandje met 5 AI-developers... met wie we constant AI-apps aan het bouwen zijn. En het is heel grappig als je daar langskomt. Wij zitten de hele dag tegen ons computer gewoon te praten.
1: Okay.
0: Maar was je niet gek van elkaar dan?
2: Doe dat voor me. Doe dat voor me.
1: Ja.
0: Maar je hoort elkaar. Je hoort elkaar toch ook? Als hier 12 journalisten bij elkaar zitten.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Zitten allemaal hard op hun tekst voor te lezen. Nou, persoonlijk zou ik daar echt gek van worden.
2: Ja, ik snap dat je gek van ze worden. Wij zitten allemaal gewoon een klein beetje te fluisteren tegen ons laptop.
0: Oh, het kan fluisterend.
2: Het kan fluisterend. En het is hartstikke grappig. En ons AI-team is het natuurlijk gewend nu al de afgelopen jaar eigenlijk. Wij zitten de hele dag alleen maar AI, regel dit voor me, regel dat voor me. Maak dit knopje anders, et cetera, et cetera.
0: Je moet oppassen dat je niet in commando's tegen je partner gaat praten.
1: Oké. Okay. Sorry de Leeuw, AI-specialist uit Lelystad. Graag tot over 2 weken. En wie weet heeft de paus dan een encycliek geproduceerd over AI? Kunnen we het daarover hebben?
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Dankjewel.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is

0: 6 vrouwen zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar. Nou, in Flevoland is Wakker praten we met alle 6. En vandaag is dat Adriette Post-Simonsen. Zij is genomineerd in de categorie MKB.
1: En ze is van het bedrijf Bouw Totaal in Emmeloord. Goedemorgen, Adriette.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja,
1: het is een familiebedrijf, hè?
2: Ja,
1: je man zit erin?
2: Mijn man zit erin, ja.
1: En jij zit erin? Ja, wat voor familieleden nog meer?
2: Een neef en 3 van de kinderen, een schoonzusje, 2 broers. Dus ja, het zit.
1: Iedereen doet mee.
2: Ja.
0: En wat maakt dat zo bijzonder als familie, om dat zo met elkaar te werken?
2: Nou, je kent elkaar, je weet wat je van elkaar kan verwachten. En ja, het is ook wel een stukje cultuur die je met elkaar schept. En waardoor je als familiebedrijf ook voor ons gevoel sterker kan zijn.
0: Maar het kan ook een valkuil zijn, lijkt me.
2: Ja, dat kan. Daar moet je ook wel voor waken.
0: Ja, hoe doe je dat?
2: Nou, door zakelijk en privé toch wel zoveel mogelijk gescheiden te houden.
0: Maar hoe zorg je daarvoor dat je dat gescheiden houdt?
2: De thuistafelgesprekken af en toe ook eens over wat anders te laten gaan dan over het bedrijf.
1: Kan dat? Lukt dat?
2: Lastig.
1: Ja, ze moeten erom lachen.
2: Ja, het is lastig, maar.
0: Of zegt op een gegeven moment dan iemand: jongens, nu gaan we het over iets anders hebben.
2: Ja, dat gebeurt wel regelmatig. Ja.
1: En jullie hebben net een feest achter de rug. 20 jaar alweer bestaat het.
2: Ja.
1: En een nieuw pand.
2: Ja, het pand is eigenlijk ook een beetje gekomen door een storm die we gehad hebben. Dat we op een gegeven moment dachten van nou moet er toch echt wat gaan gebeuren. En we hebben toen toch het bedrijf, zeg maar, een upgrade gegeven. En helemaal verbouwd en een nieuwbouw gebouwd. Dus het is uiteindelijk echt een mooi resultaat geworden door alle hulp die we gehad hebben daarin.
1: Ja, want storm, waar zat je toen? Wat gebeurde er?
2: We zaten op dezelfde plek.
1: Oh, op dezelfde
2: alleen
1: plek.
2: Door een voorjaarstorm is het dak van de oude loods eraf gewaaid. Waarin we genoodzaakt waren of te herbouwen, te vernieuwen. Maar toen hebben we toch gekozen om daar totaal iets nieuws neer te zetten.
1: Maar zag je als bouwvakker niet aankomen dat het zoetjes aan tijd werd voor een nieuw dak?
2: Ja, maar dan blijf je vaak buiten aan de gang. En dat komt wel een keer.
1: Ja.
2: Totdat het moment komt dat het niet uitgesteld kan worden. Ja. Zeg. Nu is het moment aangebroken. Ja.
0: Juist. Ja, die 20 jaar, dat 20-jarige bestaan. Letterlijk en figuurlijk heel veel opgebouwd natuurlijk. Als je nou terugkijkt, waarvan zeg jij dan van nou, daar ben ik toch wel echt heel trots op dat we dat met elkaar hebben bereikt.
2: Nou, vooral trots op het hele team. We hebben een team met weinig verloop in het personeel. En ik kan met recht zeggen dat het bedrijf is ontstaan vanuit de kracht van het team. Het team heeft dit gebouwd en ja, wij zijn daarin misschien dat druppeltje olie waardoor de machine wat sneller loopt. Maar de kracht zit echt in het team.
1: Ja, maar dan komen we natuurlijk ook op jouw rol, want jij doet personeelszaken.
2: Ja,
1: dus jij ziet ze komen, maar gelukkig niet gaan.
2: Ja, ja, ja, dat proberen we wel zoveel mogelijk op die manier te doen. We hebben een heel stabiel team en ik geloof ook dat de kracht van aandacht en aandacht voor de mensen, voor de medewerker, leidt tot dat mensen langer bij je willen blijven werken en een stabiel team. We hebben gewoon een heel mooi team en we hebben ook regelmatig momenten waarin de partners ook aanschuiven, waardoor wij ook weten hoe de gezinssituaties zijn. Maar ook zien wat de vrouwen achter de mannen of de mannen achter de vrouwen betekenen voor het bedrijf. En daarin zie je ook echt terug dat we een familiebedrijf zijn.
0: Dus het oog hebben voor privé-situaties. Hè? Als er is wat gebeurt, nou ja, dat kan verdrietig, maar ook mooi zijn.
2: Ja, dat je daar ook oog daar aandacht voor te krijgen. En dan zullen we ook altijd wel tekortschieten. Maar daarin aandacht proberen te hebben voor ieder mens en ieder medewerker persoonlijk, ja.
1: Ja, maar stel ik hoor dit en ik ben ook bouwvakker, dan denk ik, oh, dat is een fijn bedrijf om voor te werken. Kan ik solliciteren, ook al heet ik niet Post met mijn achternaam?
2: Zeker weten, ja. Ja? We zijn echt op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Oh, ook personeelsgebrek bij jullie, dat speelt ook. Oh.
2: Speelt absoluut.
1: Waar niet, hè?
2: Ja, we zijn ook wel kritisch, hoor. We willen echt wel vakmensen hebben. Mensen die die kwaliteit kunnen borgen waar wij als bedrijf voor staan. En daarin is het gewoon moeilijk zoeken in deze markt. En
0: want wanneer past iemand niet bij jullie, binnen jullie team? Waar let je dan op?
2: Mentaliteit. Niet we gooien het hek om 4 uur dicht en dan zijn we klaar. Nee, ik denk je bouwt samen. Dus met die mentaliteit zul je bij ons zeker terecht kunnen.
0: Je staat er samen voor, met elkaar.
2: Je staat er samen voor.
0: Ja.
2: In goede en in slechte tijden. En dat hebben we ook echt gezien in het bedrijf. Dat wanneer het druk was, dat ze er stonden. Maar ook wanneer het bij een ander moeilijk was, dat wij probeerden er ook voor de medewerker te staan.
0: Ja. Ja. Nou, voer jij namens het bedrijf ook gesprekken met gemeenten? Hè? Als er gebouwd kan gaan worden misschien. Hè? Stukken grond die beschikbaar zijn. Grondpositie heet dat, geloof ik, hè?
2: Ja,
0: ja.
2: Klopt.
0: Maar hoe gaan die gesprekken? Hoe doe je dat?
2: Nou, in het verleden zat je regelmatiger aan de tafel. Nu worden de vele grondposities worden vaak via aanbesteding geleverd, zeg maar. Dus het is moeilijker geworden in deze markt om grondposities te verkrijgen.
0: Mm-hmm.
2: Te maken met toch wel stroperige procedures. En daar heb je als bouwbedrijf echt wel mee te maken. We hebben een hele goede verhouding met de gemeente en... Ja, dat wil je ook vooral behouden. Dus in die gesprekken zullen we ook vooral uitgaan van het beste te vinden voor onze gemeenschap.
1: Maar ik denk dat andere bouwbedrijven ook op het vinkertouw zitten voor ook een stukje grond waar nog gebouwd kan worden.
2: Maar moet ik wel zeggen, we zien de bouwbedrijven in onze Noordoostenpolder echt als onze conculega's.
1: Conculega's, ja. Ik hoor je goed.
2: Ja.
1: Toch ook wel concurrent.
0: Je baalt natuurlijk als je het niet krijgt.
2: Ja, in zekere zin wel. Maar onze andere bouwbedrijven in de polder moeten ook te eten hebben. Die hebben ook medewerkers aan het werk. Als wij het goed hebben, een ander mag het ook goed hebben. En daarin hoeven we niet altijd vooraan te lopen.
0: Okay.
1: Kom je in die sector veel vrouwen tegen?
2: Minder.
1: jij wel, dus.
2: Ja, veel minder. En ik zie ook heel vaak dat ik als vrouw alleen aan tafel zit met mannen in gesprekken of bij sectors... Maar goed.
1: En wat zou je willen zeggen tegen jonge dames die nu zitten te luisteren?
2: Kom op.
1: Vrouw
2: kan dit ook. Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, maar ook op de bouwsteiger?
2: Ja, dat kan. We hebben ook, dat is wel heel leuk. We hebben ook een aantal leerlingen waarin ook bouwvrouwen. En die hebben bij ons toch een streepje voor. Omdat we toch een gemalleerd bedrijf willen zijn. Waarin we ook juist anderen die we nog niet in het bedrijf hebben... een stukje voorrang willen geven, zodat we daardoor ook een goede afspiegeling zijn.
1: En ga je dat ook vertellen als je 19 juni de prijs wint? Bij de Flevolandse Zakenvrouw?
2: Ja, zo
1: van, dames, kom op. Jullie kunnen dat ook in deze sector?
2: Ja, ik vind de sector heeft te weinig vrouwen... en wordt ook vaak onderschat wat ook een bouwvrouw in het vak kan betekenen... En juist met een ander oog kan kijken naar een bouwsituatie, zeg maar.
0: Ja. Krijg je dat dan ook wel terug van de mannelijke partners met wie je aan tafel zit? Dat ze tegen je zeggen van, hey, ze hadden wij er eigenlijk nog niet tegen aangekeken.
2: Ja, je kan soms net even anders er tegenaan kijken, waardoor ze getriggerd worden en zeggen van, zo hebben we het eigenlijk helemaal niet op die manier gezien. Ja.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, die nominatie dus, Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Ja, wat zeg je? In de pocket of?
2: Nou, nee, dat zeg ik niet. Nee, absoluut niet. Ik zie dat we twee andere kandidaten tegenover mij staan... die ook een enorm goed verhaal hebben te vertellen. Dus als die het zouden winnen, zou ik er alle vrede mee hebben.
1: Ja. Okay, nou, jouw verhaal hebben we hier al gehoord op radio en tv. Hartelijk dank voor je toelichting.
2: Graag gedaan.
0: En succes natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Je hoorde Andriëtte Post-Simonsen van Bouwtotaal Emmeloord.

0: Dit is Flevoland.
1: Tineke de boerin die slacht ook af en toe een stier en koe. En die gebruiken wij ook.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit is de echte geschiedenis, maar die is al verteld. Dus we willen juist daar een draai aan geven. Nou, en alle leerlingen hebben daar dus dingen aan toegevoegd, zoals een kwallenmonster en een zeemeermin.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
6: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
5: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Deze zomer kun je op Stadslandgoed De Kemphaan een bijzonder pop-up restaurant tegenkomen. Marienke Degen en Jim Groot hebben een paardentrailer verbouwd en omgetoverd tot keuken. En in de zomermaanden is Eet Geworteld te bezoeken voor workshops en diners. Odeke die is even naar buiten gelopen, waar Marienke en Jim met de omgebouwde paardentrailer naartoe zijn gekomen. Odeke, hoe is het daar?
2: Ja. Nou, het betrekt een beetje. De zon scheen net, maar er komen toch wat wolken aan. Maar dat mag de pret niet drukken. We hadden afgesproken met Jim en Marienke. En die kwamen hier aangereden bij Omroep Flevoland. En collega's die raakten meteen in rep en roer. Want die zeiden, zit er een beest in of is het eten? Ik kan zeggen, er zit geen beest in. Marienke zit erin. en Jim staat ernaast. Ik sta namelijk bij een omgebouwde paardentrailer. Prachtig bordeaux rood, denk ik dat ik moet zeggen. En in plaats van dat er een paard naar buiten kan kijken, zit er een soort luikje waar dan allerlei eten doorheen verkocht kan worden. Want we staan bij de foodtruck. Ik begin even bij Jim. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om een paardentrailer om te bouwen?
3: Nou ja, wij zitten heel veel op een boerderij. En omdat we daar ook op de boerenmarkt staan. En we willen daar ook eten verkopen. En eigenlijk kwamen ook veel keukenruimte tekort. Want we reizen veel of we zitten veel op verschillende keukens. Toen dachten we, ja, wat is ruimte? En waar kan ik ook in staan? Want ik ben best wel hoog. En toen gingen we een beetje rondkijken. En toen kwamen we hierbij, want het is 2,5 meter. Ja. Ja, daar kon ik makkelijk in staan.
2: Ja, kijk uit, want hij klapt een beetje. De wind, je hebt hem vastgezet. Nee, want anders gaat er zo'n luik tegen je aan. Want hoe lang ben je?
3: Ik ben 1,93 met een klein beetje zool, nu 1,95.
2: Ja, nee, dan heb je inderdaad wel iets hoogs nodig. Laten we even naar binnen lopen. Want sinds wanneer hebben jullie eigenlijk die paardentrailer al?
3: Eigenlijk 2 maanden geleden stonden hier nog paarden in.
2: Oh?
3: Ja, 2 maanden geleden. Dus we hebben hem nu 2 maanden. En toen was het eigenlijk vol met rottend hout. En alles is er uitgegaan. Eigenlijk alleen het frame stond nog. En de remmen, alles is vervangen. En het dak is nog origineel. En voor de rest is eigenlijk alles is gestript.
2: Okay. Nou, dan loop even naar binnen. Want dan kan ik ook Marienke eventjes gedag zeggen. Hallo Marienke. Ja, fijn dat je ons wil ontvangen in de paardentrailer.
4: Welkom.
2: Ja, jullie staan normaal gesproken op zaterdag op de Kemphaan al. Hè, bij de boerderij, bij de stadsboerderij. Wat doen jullie daar dan?
4: Nou, ik maak er vegan en glutenvrij patisserie. En we hebben daar ook ijs. En dat ijs maken we met soja hier uit de polder. Daar maken we hele lekkere melk van. En daar voegen we hele lekkere lokale smaken toe. We zijn sinds kort ook lid van Almeerse Wilde geworden. En we hebben nu een heel lekker hazelnootijs van een nieuwe plantage. Hebben we hazelnootpasta. En die hebben we gemengd. Dus we werken ook heel graag samen met andere lokale ondernemers. En op de markt hebben we ook verveine, marvlierbloesem, rabarber. Dus echt een beetje met het seizoen mee.
2: Deze zomer, ja, want de

0: Ja. Jim, wat gaat er allemaal gebeuren in de zomer? Want dat drukke programma, er wordt geworkshopt, er wordt gekookt. Wat gaan jullie allemaal doen?
1: Nou ja, we hebben een aantal diners gepland. Eigenlijk voor voorgaande jaren waren er altijd al diners. Dat was dan met een theatervoorstelling. En dit jaar hebben we het zonder theatervoorstelling. Maar nodigen we eigenlijk de boeren en de producenten van het eten en de marktlieden uit aan tafel. Om samen met ons te vertellen over hun verhaal van het eten.
0: Ja, en dan mogen dan gewone mensen bij aanschuiven om dat verhaal te horen, neem ik aan.
1: Exact, ja, die willen we juist aan tafel hebben om samen het verhaal te delen met elkaar ook. En daarnaast hebben we ook workshops die we daar geven. Dus ook eigenlijk de kunst van het fermenteren willen we ook delen met de mensen. De kunst van goed eten tot bij iedereen toegankelijk maken. Dat is een beetje het idee.
0: Ja, want fermenteren, dan maak je het in een pot en dan voeg je er wat van alles aan toe en dan blijft het lang houdbaar. Een beetje kombucha, zuurkool, daar moet ik een beetje aan denken dan. Hè?
2: Ja, we hebben het hier ook staan.
0: Ja, wat zit er voor, wat hebben jullie
2: het ervaren? Nou, we hebben sowieso, kijk, hij poeft zelfs een beetje, want het was net lekker warm, zoals je al zei.
3: Zuurkool?
2: Ja, dit is zuurkool, dus een combinatie van witte en rode kool. Daarom is hij heel mooi roze. En het is dus ingemaakt met lactofermenteren, dus dat betekent dat je een omgeving creëert van zout en water. En daarin gaat kool fermenteren, dus het blijft de lactobacil die blijft leven en die gaat het fermentatieproces aan.
0: Ja, dus en die verzuurt het eigenlijk een beetje?
2: Ja, die verzuurt het, precies. Ja. Ja.
0: En de andere
2: is een kimchi. Dat is nu heel populair geworden. Dat is meer de Koreaanse manier van inmaken. Met een meer een chili pasta erbij. Dus dat heeft heel veel smaak.
3: Doe maar de kool.
2: Ja, gaan we de kool proberen.
3: Ja, er zit ook volgens mij wortel doorheen. Of
2: ja, er zit ook een heel klein beetje wortel bij om hem wat zoetje te geven ook.
0: Dan ga ik ondertussen ook even aan Jim. Ik loop even naar Jim, dan ga ik dat zo eten hoor. Ja. Jim, wat is nou het leuke met dat lokale product werken?
1: En het leuke aan lokale producten is eigenlijk contact met de producenten en de boeren zelf. Want je komt constant bij mensen op bezoek. En dan zie je eigenlijk de passie in hun ogen van wat ze eigenlijk voor liefde stoppen in dat eten zelf. En die liefde probeer ik alleen maar te vertalen naar iets anders. En ik stop daar weer wij stoppen eigenlijk onze eigen portie liefde daar weer in. En dat proef je uiteindelijk weer.
0: Ja. Wat kom je voor bijzonders tegen wat we hier allemaal verbouwen in Flevoland? Wat dacht je van, daar had ik nooit aan gedacht dat ik dat als ingrediënt kan gebruiken?
1: Safraan bijvoorbeeld. Safraan is iets wat hier in Flevopolder groeit. Ja, sojabonen natuurlijk. Ze hebben ook heel veel. Ja, knoflook wordt hier heel veel verbouwd. Ja, de warme onderhof zit natuurlijk in de Flevopolder. Ja, er zijn zoveel biologische groenten die hier worden verbouwd. Het is eigenlijk een soort van biologische hub. En dat is echt fantastisch dat het hier is.
0: Ja, ik ga ondertussen even proeven. Ik doe het nu even gewoon met mijn hand. Maar ik vraag me wel af. Ik hoor eigenlijk veel groenten en zo. Maar er zijn ook nog steeds vleeseters, Marienke. Hoe zit dat? Komt er wel eens een stukje vlees voorbij?
2: Ja, dat gebruik we ook. Op de stadsboerderij, het is een biodynamische boerderij. Daar zijn ook dieren, want dat hoort in een biodynamisch bedrijf. Die hebben dan een potstal. En de potstal, daar komt eigenlijk al het afval terecht, wat weer tot mest wordt gemaakt. En dat komt dan op het land terecht. En Tineke, de boerin, die slacht ook af en toe een stier en koe. En die gebruiken wij ook. Dus het is wel het meest, diervriendelijke vlees wat je kan krijgen. Dus in de diners bijvoorbeeld gebruiken we daar ook wat van.
0: Ja. Vertel eens wat over deze zomer. Moet je je inschrijven van tevoren voor die workshops en diners?
1: Ja, op onze website kan je al onze evenementen zien. Dus we hebben die diners, de workshops. We hebben verschillende soorten workshops, maar we hebben ook kan je gewoon op de markt langskomen om kennis te maken, te kijken wat we allemaal doen.
0: Ja. Ondertussen valt mijn kool op de grond. Dat is niet zo handig. Het waait.
1: Ja, het waait. Dus kijk vooral op de website wat er momenteel qua aanbod is. Dat is dat van anders staat er.
0: Volgens mij hebben we dan nog maar één ding om af te sluiten. Ik moet aan het ijs.
2: Je moet aan het ijs.
0: Aan het vegan sojabonen hazelnootijs.
2: Dat klopt. ja, soja-ijs. Ja.
0: Is dat eigenlijk lastig? Want schep maar in hoor. Is het eigenlijk lastig om zonder melk ijs te maken?
2: Nou ja, nee. niet als je de goede hoeveelheden melk, dikte en alles creëert.
0: Heb je dan van die sojabonen de melk gecreëerd?
2: Ja, dus we kopen de sojabonen in. Dus we maken het echt helemaal van scratch. Tot dit eindproduct.
0: Nou, ik ga eraan. Ik ga proeven. heb ik nog iets overgeslagen? Willen jullie nog iets kwijt?
2: Eet smakelijk. Kom vooral proeven.
0: Heel goed. Ja, eet geworteld dus. Vanaf deze zomer te vinden op de Kemphaan. Kijk eventjes ook op hun sociale media. Vind je gewoon op Eet Geworteld. En dan zie je wanneer je aan kan schuiven. Oh ja. Ja. Lekker? Lekker hazelnotig.
2: Ja, ja. Almeerse hazelnoten.
0: Hazelnoten uit

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Een stripboek, hiphop en de geschiedenis van een stad. Kun je die combineren? Clemens Riepma deed het al met de geschiedenis van Lelystad. En met het 40-jarige jubileum van Almere wil hij nu hetzelfde doen voor die stad.
2: Clemens, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goed dat je er bent.
3: Hoi, dankjewel.
2: Jij maakt hiphop comics. Ja. Wat zijn hiphop comics?
3: Hiphop comics, dat is een combinatie tussen een strip en een hiphop album. En vaak ook gecombineerd met een live optreden of een eindpresentatie. Dus wij combineren eigenlijk twee kunstvormen die normaal gesproken ook los worden geconsumeerd ook van elkaar. Ja. En die combineren wij. En dan maken wij producten van. Maar we zetten het dus ook in voor het onderwijs. Want eigenlijk elke hiphop comic die we maken, we noemen het dus ook een hiphop comic. Die maken wij ook in combinatie ook met jongeren, met onderwijs en culturele instellingen. Om op die manier jongeren bloot te stellen of in aanraking te laten komen, ook met kunst, cultuur, taal en muziek. En dat levert dan altijd een mooi eindproduct op.
1: Ja. Maar waarom dan specifiek die twee kunstvormen met elkaar combineren?
3: Dat is meer een beetje ontstaan ook vanwege onze hobby's. Dus ik hou heel veel ook van hiphop. De tekenaar van het project die houdt heel veel ook van strips en comics. En wij waren dus een beetje aan het praten en we hadden een ideetje om zeg maar, ja, een combinatie te maken ook daarvan. En daardoor is dus die hiphop comic ontstaan. En ja, in hiphop is het al niet heel onbekend. Of in ieder geval, er zijn heel veel rappers in Amerika die wel een link hebben ook met comics. Er zijn ook wel comics die een link hebben ook met hiphop. Maar de manier hoe wij het combineren, dat is uniek.
2: Jullie zijn gewoon pioniers.
3: Ja, absoluut. Ja, ja.
2: En jullie hebben eerder de geschiedenis van Lelystad vastgelegd.
3: Ja.
2: Je hebt ook muziek meegenomen.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Wat kun je daarover vertellen?
3: Je gaat luisteren naar de track Het Geheim van de Bodem.
2: Ja.
3: Die is dus ontstaan over, over de geschiedenis van Lelystad. Ja. Alleen daar hebben wij aan toegevoegd, of de leerlingen hebben daar eigenlijk aan toegevoegd, dat er ook een zeemonster is, een kwallenmonster en een zeemeermin. En dat het allemaal afspeelt in het verleden. Maar we hebben niet echt gezegd, het speelt zich af in een bepaald tijdstip. Nou, en wij hebben daar dus een soundtrack ook bij gemaakt. Die soundtrack heb ik ook hier op cd. En die soundtrack is ook te vinden op Spotify. En we gaan nu luisteren dus naar een kleine preview.
2: Ja, even een klein stukje inderdaad. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd nu.

0: zei ze. Voel me een wrak, maar dat gevoel zal niet altijd blijven. Doe mijn naam eer aan, je zal het in al kap schrijven. Klee, de klei is wat komt bovendrijven. Hoeft dit niet aan te dikken, zie de Batavia overdrijven. De geschiedenis is waar we over schrijven. Mix het met de visie van de toekomst, want die was nodig. Nieuw land, de lucht, de zee, water was overbodig. De zee maakte het mooier, geheimen van de bodem. Wrakstukken werden bewaard, bleven nog goed intact. Ooit zou hier een poort worden geplant, welkom in Lelystad.
1: Wat tof zeg. Speciaal over Lelystad, de bodem van de zee.
2: Ja, ja.
1: Leuk. Wat voor stuk geschiedenis komt er voorbij allemaal verder?
2: Over Lelystad bedoel je?
1: Ja.
2: Nou, we hebben het gehad, of in ieder geval... ik heb alle leerlingen heb ik boeken gegeven, ook over Lelystad. En daarin hebben zij allemaal woorden gehaald. Zoals de Zuiderzee, Batavia, de drooglegging, het gemaal, ja. Hortman. Nou, die komen allemaal ook voorbij in de muziek en in de strip. En wij hebben eigenlijk al die steekwoorden dus allemaal gebruikt. We hebben gedacht, nou, dit is de echte geschiedenis... Mm-hmm. Maar die is al verteld. Ja. We willen juist daar een draai aan geven. Nou, en alle leerlingen hebben daar dus dingen aan toegevoegd... zoals een kwallenmonster en een zeemermin. En wij hebben daar dus één verhaal ook van gemaakt. En toen gepresenteerd in het museum Batavialand... met uitzicht op de Zuiderzee.
1: Dat was best wel tof. Kunst,
2: om daar dus ook de release te doen.
1: Ja.
2: En dat wil ik dus ook nu naar Almere ook gaan brengen.
1: Ja. Wat goed. Ja.
3: Je hebt je eerste geld al binnengehaald om dit ook in Almere te kunnen gaan doen.
2: Ja, klopt.
3: Je hebt €1000 binnengehaald. Dat is op zich een mooi bedrag, maar voor een kunstproject ook niet heel veel, denk ik. Hoeveel heb je nodig om dit te kunnen realiseren?
2: Tussen de €8,000 en €10,000 heb ik nodig. Dus ik heb inderdaad via een pitch van AliCulture heb ik €1000 opgehaald. En dat is een mooi begin. En daarom heb ik dus ook een bericht geplaatst op LinkedIn. En ik ben ondertussen ook al bezig ook met het Cultuurfonds Almere... om een subsidie te krijgen. Maar ook al is die binnen, heb ik alsnog iets nodig... om het op de manier uit te voeren zoals ik het wil uitvoeren. Want er gaat gewoon heel veel tijd in zitten... als je dit op een goede manier ook wil doen. Ik wil het niet afraffelen, ik wil ook niet er één dag aan besteden. Ik wil de marketing op orde hebben, ik wil de middelen inzetten... dus dat ik gewoon ook weer muziek kan laten maken... dat ik een strip ook zoals dit kan laten drukken, dat ik alle deelnemers, alle stakeholders iets kan geven... zodat we ook echt een mooi kunstwerkje hebben. En het liefst ook meerdere presentaties. Dus ergens een expo, ergens een albumrelease. Ja, en ook de uren van de workshops die we ook gaan geven... en de professionals die we gaan inzetten. Dat kost gewoon heel veel geld. Uiteindelijk levert het heel veel op, ook voor de stad en het erfgoed.
1: Ja, en het verbindt iedereen met elkaar, denk ik, in de stad.
2: Absoluut,
1: dat
2: absoluut.
1: Is extra mooi meegenomen.
2: Ja.
1: Het staat natuurlijk helemaal nog een beetje aan het begin van het hele traject. Maar heb je al ergens een beetje een idee welke kant het op moet gaan qua verhalen over Almere?
2: Nee, nog helemaal niet. Nee, okay. Nee. Het enige wat we hebben is dat het moet gaan over de geschiedenis. Maar ik wil juist dat zeg maar, de jongeren straks aan het woord komen. En dat die ons ideeën geven. Dus als het aan mij ligt, dan kan het gaan over het allereerste begin. Alleen... als de jongeren zeggen van nou, we willen iets eruit pakken over het ontstaan ook van aan de stad of het ontstaan ook van iets anders, ja, dan is dat misschien veel interessanter. Dus ik kan zelf alles bedenken, maar ik ben benieuwd wat speelt er en wat leeft er in Almere onder de jongeren.
1: Ja, en heb je al een aantal jongeren gesproken?
2: Nog niet. Dus daarom eigenlijk dus ook de oproep geplaatst. Ik kom heel graag dus in contact met mensen die en middelen hebben, zeg maar, om dit project zeg maar verder uit te breiden. Maar ik kom ook graag in contact ook met scholen uit Almere... of culturele instellingen die een groep of een klas hebben... die hier aan mee willen werken.
3: Ja. Is Almere natuurlijk ook een hele jonge stad.
2: Ja.
3: 50-jarig jubileum vieren dit jaar. Is er wel genoeg geschiedenis om over te vertellen? Is er genoeg om uit te...
2: Ja, als er in Lelystad al mogelijk is om een project te doen over de geschiedenis. En het mooie is, je kan maar gewoon een klein deel eruit kiezen... en dat helemaal eigen maken. Nou, dan is er in Almere ook zeker genoeg. Ook al is Almere iets jonger, het is alsnog mogelijker. Ja, absoluut.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Als je nou meer wil weten hierover of je wil Clemens helpen... dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar de site hiphopcomics.nl. Hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Clemens Riepma, dank je wel voor jouw verhaal. En heel erg veel succes met het project.
2: Dank je wel.
4: Heel Flevoland laten kennismaken met jouw favoriete muziek. Stuur ons snel een verzoekplaat. Simpel, via WhatsApp. 0320 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
5: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook komende nacht blijft het niet droog met een aantal buien. Het is zeker niet koud komende nacht, want de minima liggen zo rond de 11 graden. Daarbij staat wel een meest matige zuidwestenwind. Ook morgenochtend een aantal buien, mogelijk met onweer en ook hagel. In de middag wordt het geleidelijk aan ietsjes droger en ook wat vriendelijker. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden. Vanaf donderdag schijnt de zon vaak en dan wordt het ook flink warm. De temperatuur gaat nog verder omhoog. Uiteindelijk komen we op zomers niveau.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Armen Gevondian vluchtte om politieke redenen uit Armenië, samen met zijn vriend Arshak. Ze kwamen terecht in Nederland en Armen had toen nog maar $5 op zak.
2: Hij tekende hun vluchtverhaal en wat erop volgde op in het boek Toekomst voor $5. Armen, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Je hebt helemaal niet eerder geschreven. En nu heb je meteen een boek uitgebracht. Waarom moest dit boek er komen? Vertel eens.
3: Ja, goede vraag. Ik had nooit plan om schrijver te worden. Maar er zijn verhalen die moeten op een gegeven moment echt gedeeld worden. Mm-hmm. En overleden van mijn vriend was eigenlijk een van de belangrijkste redenen. Maar hoofdredenen zou ik noemen. Laatste tijden dat het woord vluchteling of asielzoeker een beetje met angst en haat wordt uitgesproken. Dus ik dacht, maar wij doen hartstikke goed met immigratie en naturalisatie. En dat wilde ik ook delen.
2: Het positieve verhaal van vluchtelingen.
3: Dat horen we heel weinig.
2: Ja. Ja, voordat we naar dat verhaal toe gaan, wil ik eventjes naar jouw eerste indruk van toen je hier kwam. Hoe was dat?
3: Ja, eerst zie je natuurlijk ambtenaren, vertalers, asielzoekerscentrum. Hè. Zie je ook vreemde mensen die helemaal niet de taal spreken. En ik sprak ook 3 talen, maar gelijk analfabet geworden. Ik wist zelfs niet dat hier Nederlands als taal bestaat. Mm-hmm. Dus gelukkig kon ik Engels spreken. Maar je ziet de Nederlanders niet. Je ziet ook Nederland alleen als je naar asielzoekerscentrum gaat of naar het detentiecentrum, oriëntatiecentrum in mijn tijden. En dan ga je bijvoorbeeld naar de supermarkt om boodschappen te doen. Dan heb je wel eens klein contact met mensen. Maar echte Nederlanders zie je pas als je helemaal geïntegreerd bent en dan ben je klaar om naar bepaalde gemeente of huis krijgen.
2: Is dat gek?
3: Nee, dat vind ik juist goed.
2: Ja.
3: Ik vind het juist nieuw is het een beetje gek, want die tijden zijn korter geworden. Langere tijd in asielzoekerscentrum, als het mogelijk is natuurlijk. En strengere beleid, oriëntatiecursussen, dat heb ik allemaal gehad. En ik was helemaal klaar voor. En ik wist kennis van de Nederlandse samenleving. Ik wist bijna alles, hoe moet ik verder gaan. En dat wordt allemaal gecoacht netjes bij COA. Bij Vluchtelingenwerk Nederland, hartstikke goede mensen. Super aardige. En die dag en nacht werkte voor ons. Uiteindelijk hebben ze naar huis gestuurd. En wij waren klaar. Directe taalkursussen. Meteen en waarvan nog in asielzoekerscentrum heel veel geleerd. En wij waren bijna klaar voor examens. En snel examens gegeven. En dan gingen we stage doen, werken. Ging allemaal prima. Maar wat langer in asielzoekerscentrum om voorbereiden, zeg maar.
1: Dat integreren heeft u ver gebracht. We vertelden al, u kwam hier aan met $5 op zak.
3: Ja.
1: Inmiddels woont u in Almere met uw gezin. Werkt u als monteur bij Ziggo. Daartussen is heel veel gebeurd. Dat schrijft u ook allemaal op in het boek, wat u ook mee heeft genomen. Hoe is het nu met u?
3: Ja, trouwens, dit heb ik meegenomen.
2: Oh, kijk. De $5.
3: Ik heb het biljet bewaard.
1: Ingereisd.
3: Toevallig gevonden in mijn pak. Ja, die kan ik niet meer dragen. Ik ben nu dikker geworden, maar gevonden. Ik dacht, hey, wacht even, dit is toch verhaal. Dan ga ik hem inlijsten. En als iemand klaagt over iets, kijk, we zijn hier altijd ontevreden, is altijd verbeteringen, mogelijkheden. Maar dit, als iemand iets zegt, dan heb je mijn verhaal van $5 gehoord. En toen gingen mensen zeggen, ja, je moet boek schrijven. Dat is, doe maar dat. En ik dacht, als ik ga. Op pensioen misschien wel. Dus dit is $5, die heb ik bewaard. En over mijn huidige werk ben ik hartstikke tevreden. Ik werk in een van de beste telecombedrijven. Perfect, alles in orde. En met mijn familie, nu voel ik me rustiger. Thuiskomen, avondeten met gezinsleden, dat was er niet. Heel veel onzekerheden, maar het gaat goed.
1: Ja. En in Almere, hoe bent u daar terechtgekomen?
3: Oh ja, dat is ook interessant. Dat staat ook in mijn boek. Nummer 13 was altijd mijn getal geweest. 13e op schoollijst. Mijn jongste is op verloskamer nummer 13 geboren. Wij waren ook in gebouw 13 trouwens. Ik heb ook foto's gegeven. En in die foto's staan ook nummer 13 allemaal. En krijg je verblijfsvergunning. Dan ben je helemaal blij. En dan denk je, oké, een nieuw huis. Oké. Maar Woningnet, website, waar moesten we huis kiezen? Was geen Almere. Maar ik wist niet dat Almere als staat bestaat. Dus even 13-13, Kruidenwijk, Almere. Oké, ik wil in Almere wonen. Iedereen ging lachen. Dat kan toch niet? Dat bestaat niet in de website. En ik ben gefietst van AZC Dronten naar Almere gegaan. En ingeschreven. En daarvoor had ik huis gekregen in Zwolle. Dat mocht niet natuurlijk, dat wist ik al. Maar ik wilde dat niet accepteren. En 22 maart ben ik jarig, krijg ik zo'n groot envelop. Staat de Alliantie erop. Geen idee wat het is, maar mensen van COA wisten wel dat het een woningbouwbedrijf is.
2: Ja.
3: En huurder. En ik had huis gekregen in Zwolle. En ik heb dat gewoon op de tafel gelegd. En dan denk ik, dat kan toch niet? Ik zeg, ja. Dus dat kan.
2: Ja.
3: Zo heb ik huis gekregen in Almere.
2: Oh, wat goed zeg. Ja, inderdaad. In 1313, de Kruidenwijk inderdaad. Ja, in Almere, ja. Leuk. En daar woon je nog steeds?
3: Ja, ik woon in Almere buiten. En nu heb ik huis gekocht in de Regenboogbuurt. Mooi huis. En eenzelfde, ja, 2 kilometer verderop.
2: Ja.
3: Eigenlijk. Maar 11 jaar in Molenbuurt in Almere buiten gewoond.
2: Ja. Volgende maand zijn er verkiezingen in Armenië.
3: Ja.
2: In hoeverre hou je je nog bezig met de politiek daar?
3: Ja, ik zit niet meer in politiek, maar dat volg ik als een burger, zeg maar. Als een vader, als een zoon die ouders heeft daar. Maar ik probeer zo min mogelijk mensen te beïnvloeden natuurlijk. En als wij kijken dat we 3 miljoen mensen in Armenië hebben, maar 10 miljoen overal. En dan kunt u voorstellen, als we gaan met 2,5 miljoen van Rusland, 1,5 miljoen van de Verenigde Staten en 40.000 in Nederland, 1,2 miljoen van Frankrijk, allemaal verkiezingen beïnvloeden, dan heeft de Armeense bevolking niks gekozen. Mm. Het zijn echt moeilijke tijden voor Armenië. Ik zou zeggen, bijna hetzelfde als in 1918 was. Toen moesten wij ook kiezen. Tegen het Russische Rijk of tegen Europese landen. Ondersteuning Amerikanen. Uiteindelijk is het toch Sovjet-Unie geworden. En één van republieks. Maar nu hebben we precies dezelfde situatie. Er zijn ook pro-Russische kandidaten. Ook nog pro-Europees, zeg maar. Kandidaten. Dus ik weet niet, maar Armenië moet zelf kiezen.
1: Ja, en u blijft ondertussen hier. Wat hoopt u dat mensen hier oppikken van dit boek?
3: Allerbelangrijkste, ik wil mijn verhaal delen. Nogmaals, dit was geen commercieel project, maar uitgeverij heeft hem wel als commercieel project gezien en heeft me geholpen om uit te geven. Maar mijn belangrijkste reden is dat we verhalen van elkaar kennen. En want juist dat maakt afstand tussen ons kleiner. En dat achter elke dossier van verblijf van de vluchteling of asielzoekerscentrum, asielzoeker, is er een verhaal.
2: Hmm.
3: Land, familie, herinneringen. En dat is niet te snel te veroordelen.
2: Wat is het grootste vooroordeel dat mensen in Nederland hebben over asielzoekers?
3: Dat daar gevaar zit. Gevaar is de grootste baner. Ik volg ook natuurlijk wat ook her en daar gebeurt. Ik ben ook in AZC Dronten gewoond. Nogmaals, ik heb ook statistieken gekeken. Tijdens mijn boekpresentatie moest ik heel veel statistieken ophalen. En alleen maar 3% ruis van hele werk. Dus die 97% moet gewaardeerd worden.
2: Ja.
3: En nogmaals, ik wilde nog één ding laten zien. Dit was er niet toen.
2: De telefoon.
3: Social media en telefoon.
2: Mm.
3: Hadden wij dit, dan zou ik nu in Tweede Kamer in Armenië zitten. Ja. Ik weet 99%. En verhalen hoeven niet opgeblazen te worden. waarderen, strenger beleid. Dat is mijn mening natuurlijk, maar dat heb ik allemaal van achterkant gezien. Van asielzoekerscentrum en die mensen, die aardige mensen die daar supergoed bezig zijn.
2: Het positieve verhaal over asielzoekers. Het is te vinden onder andere in het boek Toekomst voor $5. Vanaf nu verkrijgbaar. Armen Gevondian, dank je wel voor je verhaal.
3: Graag gedaan.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: is Flevoland.
1: Tineke de boerin die slacht ook af en toe een stier en koe. En die gebruiken wij ook.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit is de echte geschiedenis, maar die is al verteld. Dus we willen juist daar een draai aan geven. Nou, en alle leerlingen hebben daar dus dingen aan toegevoegd, zoals een kwallenmonster en een zeemermin.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
6: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
5: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Don't worry, be happy.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook komende nacht blijft het niet droog met een aantal buien. Het is zeker niet koud komende nacht, want de minima liggen zo rond de 11 graden. Daarbij staat wel een meest matige zuidwestenwind. Ook morgenochtend een aantal buien, mogelijk met onweer en ook hagel. In de middag wordt het geleidelijk aan ietsjes droger en ook wat vriendelijker. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden. Vanaf donderdag schijnt de zon vaak en dan wordt het ook flink warm. De temperatuur gaat nog verder omhoog. Uiteindelijk komen we op zomersniveau.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: 020 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebbe? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
2: Ja,
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook komende nacht blijft het niet droog met een aantal buien. Het is zeker niet koud komende nacht, want de minima liggen zo rond de 11 graden. Daarbij staat wel een meest matige zuidwestenwind. Ook morgenochtend een aantal buien, mogelijk met onweer en ook hagel. In de middag wordt het geleidelijk aan ietsjes droger en ook wat vriendelijker. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden. Vanaf donderdag schijnt de zon vaak en dan wordt het ook flink warm. De temperatuur gaat nog verder omhoog. Uiteindelijk komen we op zomersniveau.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien. Een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Ook komende nacht blijft het niet droog met een aantal buien. Het is zeker niet koud komende nacht, want de minima liggen zo rond de 11 graden. Daarbij staat wel een meest matige zuidwestenwind. Ook morgenochtend een aantal buien, mogelijk met onweer en ook hagel. In de middag wordt het geleidelijk aan ietsjes droger en ook wat vriendelijker. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden. Vanaf donderdag schijnt de zon vaak en dan wordt het ook flink warm. De temperatuur gaat nog verder omhoog. Uiteindelijk komen we op zomersniveau.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen